0: Goedenacht. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. De omgeving werd afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. In Venezuela zijn nog meer doden geteld na de twee zware aardbevingen van vorige week. Het gaat om 1450 slachtoffers. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog flink op, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Intussen schiet ons land niet alleen te hulp met een reddingsteam om overlevenden te vinden, maar er is ook een marineschip onderweg met noodhulp. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En mooie woorden van de bondscoach van Marokko. Heeft bewondering voor het Nederlands elftal, zei hij op een persconferentie. Maar toch denkt hij Oranje op het WK te kunnen verslaan. Nederland en Marokko spelen morgen nacht tegen elkaar in Mexico. De winnaar neemt het in de achtste finales op tegen Canada. Het weer van Weer Online. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht. Dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst en dat dreigen er alleen maar meer te worden. Een klein wonder in Venezuela. 4 dagen na de zware aardbevingen hebben reddingswerkers een vader en zijn zoon levend onder het puin vandaan gehaald. Eerder werden al een moeder en haar 9 maanden oude baby gered. Toch blijft het aantal doden in Venezuela oplopen. Het zijn er nu zeker 1450. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En Oranje-aanvaller Cody Gakpo is klaar om op het WK tegen Marokko te spelen. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman gezegd op een persconferentie. Gakpo en zijn vriendin verloren afgelopen week hun kindje tijdens de zwangerschap. Gakpo besloot om toch te blijven op het WK. En volgens Koeman kan hij morgen nacht dus in actie komen. Het weer van Weer Online. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. Een voorbijganger zag het slachtoffer liggen en sloeg alarm. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen heel snel afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely mag nog even blijven op het WK. Na zijn goede optredens in de groepsfase heeft de FIFA hem beloond met een nieuwe wedstrijd. Makkely fluit morgenavond Frankrijk tegen Zweden. Het wordt zijn derde wedstrijd op dit WK. Het weer van Weer Online. Overdag eerst nog vaak bewolkt, daarna steeds meer zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Jay-Z en de Sunshine Band. And that's the way I like it. Goedemorgen, het is 6:00. Dit is Jan. En we kunnen van start met de Koen en Sander Show en het nieuws. Mart Grol.
1: Goedemorgen. Meer Nederlandse hulp voor Venezuela na de aardbevingen daar. Een Nederlands marineschip dat al in de buurt was brengt nu water, eten en andere hulpgoederen. Op Curaçao, vlakbij Venezuela, zamelen mensen spullen in, hoort de NOS.
2: Heel veel kleren, schoenen van mijn man, van mezelf. En ben ik ook komen speelgoed brengen, luiertjes, alles wat wij kunnen missen.
1: Een Nederlands zoekteam helpt al mee in het rampgebied, want er zijn nog tienduizenden vermisten. De vrees is dan ook dat het aantal officiële doden, nu 1450, flink gaat stijgen. Dan naar eigen land. Meerdere doden en gewonden bij ongelukken. Bij een botsing tussen twee auto's in Overijssel is een man overleden. En een vrouw heeft een aanrijding in Heerenveen niet overleefd. Bij beide ongelukken viel ook een gewonde en onderzocht wordt nog wat er is gebeurd. Ondertussen ook onderzoek op Texel naar de vondst van een dode op het strand. Veel is daarover nog onduidelijk. Iran en Amerika zeggen elkaar niet meer aan te vallen. Dat hadden ze eigenlijk al gezegd, want ze spraken laatst een tijdelijke vechtpauze af. Maar daar hielden beide landen zich niet aan. Morgen wordt volgens Amerikaanse media verder gepraat in Qatar over een definitief vredesplan, waarbij het onder meer gaat over de spanningen rond de straat van Hormuz. En Canada is door naar de 8e finales op het WK voetbal en wordt de tegenstander van Oranje of Marokko. Dat hangt af van komende nacht. Canada versloeg Zuid-Afrika met 1-0 in blessuretijd.
3: Nu dan Estakio. De goal voor Canada.
1: Ondertussen heeft Oranje bondscoach Koeman een update gegeven over Cody Gakpo, die zijn zoontje is verloren tijdens de zwangerschap. Hij is klaar om te spelen en Gakpo zegt volgens Koeman dat het kan.

0: Bewolking, in het zuiden kans op een bui, 22 tot 27 graden.
1: En dan de verkeersinformatie. Er is toch al het nodige te melden. 4 vertragingen op dit moment. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenderheide en Hocht, 10 minuutjes. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar is een ongeluk geweest bij Zoeterwoudendorp, 20 minuten vertraging. De oprit is dicht op de A27 Breda-Gorkum voor industrietrein Avelingen, daarom 5 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort voor Strand Nulde, een kwartiertje.
2: Joe Oranjedag wordt mede mogelijk gemaakt door Beemster Kaas. Echte kaas komt uit de Beemster. Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
1: Daar zijn we, Sander. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
1: Ochtendshow op deze Oranjedag begint met AHA. Hier is Take On Me.

0: goedemorgen zeg. Begin van een nieuwe week is daar, maandag 29 juli. Dus ook de Koen en Sander Show weer present. Sander, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen.
0: En Mart Grol.
2: Ah jongens, goedemorgen.
0: Hallo, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Zo, weekend overleefd. Nou, het is wel heet geweest natuurlijk.
1: Het is bloedheet geweest. Zo. Fysiek het heet. Ik ben blij dat het nu wat koeler is. Alleen de hit is nog niet het huis uit, nee. Merkte ik vannacht.
2: Nee. Zit in de keukenkastjes, hè, zelfs.
0: Ja, nou, ja, echt, hè? Zit er echt in? Ah. Ja.
1: Ik was vrijdag op het terras heb ik plaatsgenomen. Maar dat was wel met 40 graden best pittig. En op een gegeven moment ging ik eten. Toen ging liep ik terug naar de fiets. En de zon was weg. Maar toen voelde ik gewoon de hitte van onderaf uit die steen omhoog komen. Ja. Dat is natuurlijk in een stad. Ja, het leek wel een soort van alsof je de intratuin inliep.
0: Ja.
1: Zo, dat idee.
0: Ja. Ja. Ik ben een keer in de zomer in Vegas geweest, Las Vegas. Dat ligt daar bij Death Valley. Dat is daar hartstikke heet in de woestijn. Ik had gewoon vrijdag een beetje hetzelfde gevoel. Gewoon in ons eigen kikkerlandje.
1: Ja, het was gewoon echt. Het ademen kostte moeite zelfs een beetje.
0: Ja.
1: En niet over overkoeling, maar goed. We hebben het over. Nou ja, we hebben het overleefd.
0: Nee. Ik hoor het net bij Mart ook weer. Ja. Wat gebeurt er toch? De een en de ander die natuurlijk in het water een ongeluk krijgt.
2: Een hoop mensen zijn verdronken hoor, afgelopen weekend.
0: Niet normaal.
2: En ook flinke stormschade. En het is echt op zijn Hollands weer afgestraft hier.
0: Nou.
1: Ja, dan klont het allemaal samen. En dan is er gewoon weinig toezicht. En dan gaan de dingen fout natuurlijk.
0: Heb je nog last gehad van het onweer, Sander?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee. Het onweer, maar het was ook niet. Ik heb er geen last van gehad, laat ik het zo zeggen.
0: Nee.
1: Alles staat nog, alles doet het nog.
0: Oké.
2: Ik zat al middenin. Met de auto.
0: Oh!
2: Het was dood en dood en doodeng.
0: Wat dan?
2: Het ging zo hard te keer met lichtflitsen en met stukken bomen die op de weg lagen. Ik heb Oscar gebeld, mijn vriend. Ik was in Canada. Ik was echt bang in de auto. Het ging zo hard dat je op een gegeven moment de auto gewoon langs de kant moest zetten. Want die ruitenwissers die bleven maar gaan. Je zag gewoon niks, geen hand voor ogen.
0: En heb je gedacht, ik ga misschien even stilstaan op de vlucht?
2: Ja, dat heb ik wel een stukje gedaan ook en zo. Maar uiteindelijk wil je uiteindelijk ook naar huis. Je denkt, dat duurt uren en uren misschien wel.
0: Ja.
2: Dus ik vond het wel spannend, ja.
0: Mijn vriendin had hetzelfde. Die kwam ook in het noodweer terecht en die ging mij ook bellen. Alleen ik was niet bij haar, ik was ergens anders. En je hoorde inderdaad, ik kon haar bijna niet verstaan zo hard dat het ging.
2: De hagel, jongen, echt.
0: Nou,
2: putte bijna in je auto.
1: Als mandarijn, heb ik gehoord. De grootte van mandarijnen.
0: Oh. Wauw.
1: Zou ik zelf pingpongballen kiezen, man? Ja. Maar in dit geval mandarijnen.
0: Ja, ik ben lekker een weekendje naar Texel geweest. Was heerlijk.
1: Heb je gevraagd hoe mijn weekend was?
0: Jazeker, dat vraag ik altijd.
1: Heb je niet
0: hoe was je weekend, Sander?
1: Nee, wel eens te
0: praten. Nee, dan mag jij als.
2: Ja, gezellig.
0: Ga jij maar vragen.
1: Nee, jij was te praten. Hoe was het op Texel?
0: Leuk dat je het vraagt. Goed begin van deze maandag. Nee, was heerlijk. En hoe was jouw weekend?
1: Ook heel heerlijk.
0: Ja, mooi. Maar heb je nog iets bijzonders gedaan?
1: Nou, jawel. Ik heb wel bijzondere momenten gekend dit weekend. Mijn dochter had een uitvoering. Dus dat was. Katootje zit op dansles, op breakdance. Dus die had dan zaterdag in alle hitte in een klein theater in Amsterdam haar allereerste breakdance. En dan moet je weten, er zit ze ongeveer 18 weken heeft ze elke woensdagmiddag gebreakdanced. Een uur lang. Dus we zaten met z'n allen te kijken naar alle klasjes die van tevoren gewoon zich hadden ingeschreven en die dus gingen breakdansen. En toen was ze aan de beurt. Eén ratslag en klaar was ze. Maar het was wel ontzettend aandoenlijk om te zien. En inmiddels wel goed om te constateren dat ze meer ritmegevoel heeft dan de vader.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Maar dat is ook niet zo heel moeilijk.
1: Nee, want ze moesten wel in een kring staan en meeklappen. Daarvan was ik al onder indruk.
0: Maar heeft wie van de vier kinderen heeft het beste ritmegevoel?
1: Kato.
0: Dus zij is.
1: Die kan echt goed dansen. Ja. En ook zeer muzikaal. Ze is ook pianoles. Dus als ik dan af en toe een beetje meeluister hoe zij Susanne Freek doet, zit daar dus al wel wat in.
0: Zij doet ook even een Susanne Freekje.
1: Het is net een vader. Zingen, dansen, moppen tappen. Het zit er allemaal in. Hoe was je weekend?
0: Ik heb een heel leuk weekend gehad. Leuk dat je vraagt. Over moppen gesproken. Ja, de mop van Cato natuurlijk later in deze show. Maar papa zelf mag ook even aan de bak. Want er komt een spreuk aan.
1: Ja,
0: ook. Het is wel de eerste van de nieuwe week, Sander. Dus. Zorg even dat we met een goed gevoel die week in
1: kunnen. De lat ligt traditioneel erg laag.
0: Zometeen de spreuk van Sander. Hier is Player bij Joe. Baby.

0: Michael Jackson, Black or White. Het had weinig gescheeld, Sander.
1: Ja.
0: Of ik had hier niet gezeten.
1: Wat was er dan?
0: Nou, nee, nu klinkt het alsof ik bijna dood was. Dat is niet waar. Maar ik werd in één keer gisteravond vrij laat wakker. Want ik lig natuurlijk dan op tijd. Ik denk 11:30 werd ik wakker. En toen, ik weet niet wat er in mijn hoofd gebeurde, realiseerde ik mij dat mijn wekker niet was gezet.
1: Oh.
0: Maar dat, hoe werkt dat in je hoofd? Want afgelopen vrijdag begon onze ochtendshow later. Ik heb natuurlijk gewoon standaard mijn wekker iedere werkdag staan. Maar vrijdag had ik hem dus even uitgezet. En daar is er een heel weekend overheen gegaan. Dan ga je maandag naar, of dan ga je zondagavond naar bed. Word je ineens om 11:30 wakker. En realiseer je dat je wekker niet is gezet.
1: Ja.
0: Dat is toch iets raars.
1: Nou, vind ik wel knap dat je het toch gerealiseerd hebt.
0: Nou ja, dat bedoel ik.
1: En ja, voor mij betreft ook wel een keer, ja, ach.
0: Toch een keertje kunnen uitslaan.
1: Is ook voor jou maandag.
0: Ja, ja.
1: Nou ja, het moet een keer gebeuren, want we zijn allebei, kloppend af.
0: Nog nooit, hè?
1: Nog nooit verslapen, nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: En we doen pas, zeg ik even tussen aanhalingstekens, een jaar of twee de ochtendshow. Ja. Ik had wel gedacht, het gaat wel een keer gebeuren.
1: Ja, maar twee wekkers maakt toch. Maar inderdaad, soms heb je hem gezet en dan toch niet. En dat besef je dan toch wel weer.
0: Ja. Of genoeg. Ja, en soms wordt de interne wekker werkt natuurlijk ook gewoon.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dan was ik waarschijnlijk toch wel wakker geworden. Maar ja, gek hoe dat allemaal werkt in het hoofd. Het is 6:50. We hebben er lang op gewacht, maar daar is hij. Hij zit er klaar voor. Puntje van je stoel. Hier is voor de eerste van de nieuwe week de spreuk van Sander.
1: De eerste 5 dagen na het weekend zijn het beroest. Daarna gaat het wel weer.
0: Nou, neem die maar eventjes mee lekker de week.
1: Pak een beet.
0: Juist. Zijn er de hits van Joe, hè, uit de jaren 70, de jaren 80 en de jaren 90. Deze is mooi. Om de maandagochtend mee te beginnen. Bruce Springsteen en The River.

0: Bruce Springsteen en The River. Goedemorgen, dit is de Koen en Sander Show. Zijn we weer voor een nieuwe week en ook het nieuws natuurlijk van vandaag. Krijg je straks van Mart.
1: Goedemorgen, bondscoach Koeman zo over hoe Oranje ervoor staat op deze wedstrijddag. En hoe lang is de allerlangste frikandel en hoe smaakt die?
2: Naar frikandel, denk ik.
1: Zeker. Maar hoe?
0: Hoor je zo.
3: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
8: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
9: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
11: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
12: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
14: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
18: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
20: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
21: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
22: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
1: Goedemorgen, straks de beroepentest, maar eerst gaan we eens even kijken naar het weer voor vandaag. Zonnewolken, kans op een buikje in het zuidoosten, 22 tot 27 graden. Nou, vergeleken met de afgelopen dagen is dat natuurlijk gewoon lekker koel weer, hè? 15 vertragingen op dit moment op de weg, dat is behoorlijk wat al op dit uur. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Leidschendam 25 minuten. En de A28 Zwolle richting Amersfoort voor Strandnulde 35 minuten. Heeft te maken met een spoedreparatie bij Hattermerbroek. Verkeer richting Amersfoort volg Apeldoorn. En dan rij je een stukje om via de A50 en de A1.
21: Dit is jou.
1: En dan gaan we naar het nieuws van 6:30. Hier is Mart Grol.
2: Goedemorgen. Afslankmiddelen die je moet inspuiten zorgen steeds vaker voor problemen. In een jaar tijd is het aantal meldingen van vergiftiging verdubbeld. Het zijn er nu bijna 150, zegt de organisatie die het bijhoudt. Kan ervoor zorgen dat je moet overgeven of dat je andere klachten krijgt. Denk aan buikpijn. In veel gevallen gebruiken mensen de medicijnen buiten een arts om. Dan zijn er meerdere ongelukken met doden gebeurd. In Overijssel is een man overleden na een botsing tussen twee auto's. En in Heerenveen is een vrouw overleden bij een aanrijding. Bij beide ongelukken viel ook een gewonde en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Op Texel is ook een onderzoek bezig naar de vondst van een dode op het strand. Het is nog een raadsel wat daar is gebeurd. Nou, goed nieuws voor Oranje-aanvaller Cody Gakpo is klaar om te spelen tijdens de WK-wedstrijd tegen Marokko komende nacht. Het zoontje van Gakpo is tijdens de zwangerschap overleden en heeft besloten te blijven, bondscoach Koeman.
23: Getuigd van volwassenheid, dat hij daar op zijn manier met de familie mee omgaat. Dus hij is ook klaar om te spelen en we zijn als steun geweest. Waar we konden zijn, ook de spelers.
2: De 16e finale tegen Marokko begint om 3:00 onze tijd. Koeman verwacht dat we dan minder kansen zullen weggeven dan in de eerdere wedstrijden, zegt hij. En als we doorgaan, is de tegenstander Canada.
1: Hoe is het gevoel bij jullie, Sander, Mart?
24: Nou, ik heb er wel vertrouwen in.
1: Ja?
24: Ja, ja, nogmaals, Marokko is echt een goede ploeg.
1: Ja, vind ik ook.
24: Een dark horse, zoals het heet.
1: Ja.
24: Maar ja, het is geen titelkandidaat.
1: Denk je verlengen?
24: Nee.
1: Meteen in 90 minuten gewoon beslissing.
24: Ik denk dat we gewoon één of twee doelpuntjes pakt. En dan wordt het weer misschien een minder goede wedstrijd. Maar ik denk toch wel dat de kans is.
1: Oh, gelukkig.
24: Heb jij dat niet?
1: Nee.
24: Nee?
1: Ik heb er geen goed gevoel over.
2: Ik denk dat ze eruit vliegen.
1: Nou ja, nou, dat hoop ik natuurlijk helemaal niet. Want dat zou echt dramatisch zijn. Want dan is het WK natuurlijk gewoon mislukt. Maar ja, ik ben, weet je, Marokko speelt gewoon met de vlag in het hart. Weet je wel, die gaan daarvoor. En ik denk als Nederland dat ook een beetje doet, even zo erop klapt, dan zie ik het goed komen. Maar ja, anders vrees ik er een beetje
24: voor. Ja.
2: En heeft het dan nog effect, hè? Zo wat Gakpo meemaakt voor zo'n ploeg, is ook de vraag. Hè? Want ze doen er heel naar de buitenwereld over dat ze het allemaal kunnen dragen en dat iedereen er voor elkaar is. Maar ik kan me voorstellen dat het ook wel weerslag heeft. Het is ook heftig nieuws.
24: Nou ja,
2: op voetballers.
24: In 2008 had je het EK in Zwitserland en Oostenrijk. Toen hadden wij de wind in de zeilen. Toen wonnen we 4-1 van Frankrijk. En 3-0 wonnen wij van
2: Italië.
24: Toen kwam er nog een wedstrijd tegen Roemenië. Toen werd er een B-ploeg opgesteld. Toen kwam de kwartfinale tegen Rusland. Maar toen was het kindje van Belarus overleden daarbij een vroege geboorte. Ja, toen gingen ze in één keer met rouwbanden spelen. Dat heeft wel echt invloed gehad op de hele selectie. Die nam het misschien wel een beetje te zwaar op met z'n allen. Maar ik heb het idee dat dat nu niet gebeurt.
2: Nee, klopt. Koeman heeft in de persconferentie ook gezegd dat ze geen rouwbanden gaan dragen komende nacht.
1: En dat kan twee kanten op werken. Misschien brengt het de groep wel bij elkaar.
2: Ja.
1: Dat je een soort van kracht gaat vinden die je... Dus we gaan het zien.
2: Dan nog naar het Limburgse Maasbracht. Want de langste frikandel ter wereld is daar gebakken. 41 meter en 45 centimeter. En ze zijn er trots op in de Maasbracht, hoort NOS.
25: Het record is niet alleen verbroken. Het is compleet verpulverd.
2: Een verdubbeling met het vorige record. Dus ja, bijna 42 meter die frikandel. Een speciaal gemaakte extra lange frituurpan die in elkaar was gelast is daarvoor gebruikt. Ja, hoe smaakt die dan?
25: Heerlijk. Goed gekruid. Echt, ze hebben echt hun best gedaan.
26: Dit is eigenlijk een kampioen frikandel.
2: Ja, lekker smikkelen daar in Limburg. De stukjes van die wereldrecord frikandel zijn verkocht. Er is €65.000 opgehaald voor een goed doel.
24: Ze hebben speciaal even een frituurpan van 42 meter gemaakt?
2: Ja, hebben ze aan elkaar gelast. Allemaal stukjes aan elkaar. En die frikandel die was al zo geprepareerd in een soort emmer zat die opgerold is, een soort worst.
24: Oh,
2: en uiteindelijk hoefden ze alleen nog maar met allemaal vrijwilligers met bepaalde tangen in dat frituurvet te gooien. En uiteindelijk is hij dus gebakken.
24: Hoeveel meter zou je op kunnen?
2: Nou, één is wel zat. Niet een meter, hè? Eén frikandelletje.
1: Oh.
2: Nee, ik hoef niet een hele meter.
1: Maarten, dankjewel voor het belangrijkste nieuws. Nou,
3: dat is leuk om even te weten. Nice to know.
1: Ja, een frikandel van 41,5 meter, dat is natuurlijk wel ongelooflijk.
24: Nou, is het al komkommertijd? Of is het al frikandellentijd?
4: Vond je dit in die categorie passen?
24: Ja.
4: Oh.
24: Nou, dit valt wel mee. Er is genoeg aan de hand in de wereld, hè?
4: Dan krijgen we een lange zomer.
1: Ja. Otto, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen.
1: Otto uit Emmeloord, 69 jaar. Otto, wij gaan proberen om jouw beroep te raden.
5: Ja,
1: daar hebben wij 7 vragen voor Otto. Hier alvast vraag 1, om er even in te komen.
24: Ja. Otto, als ik op jouw werkplek een prullenbakje ondersteboven gooi, wat voor afval tref ik allemaal aan?
5: Ik heb geen prullenbak.
1: Duidelijk. Stroef begin, zou ik willen zeggen.
24: Ja, dankjewel, Otto.
5: Alsjeblieft, jongen.
1: We gaan beginnen over 4 minuten.

0: persoon in de beroepentest is Otto uit Emmeloord. Is 69 jaar. 7 vragen mogen we aan hem stellen. 7 antwoorden mogen we dan ook ontvangen natuurlijk, om achter zijn werk te komen. Eentje al gehad. Wat voor afval er in het prullenbakje op het werk van Otto zit? Antwoord was kort en krachtig. Otto heeft geen prullenbak op zijn werk.
1: Nee, dat was heel duidelijk. Nee.
2: Thuis wel, hoor. Ik heb thuis wel een prullenbak.
0: Oh, thuis wel. Oké. Okay.
2: Ja.
0: Maar ja, we moeten toch achter je werk komen, niet achter je thuissituatie.
2: Nee, precies.
0: Leon denkt het al te weten in de app van Joe.
3: Hallo, Koen en Sander, met Leon. Ik denk dat hij een pensionado is.
1: Ja, dat is geen werk.
0: Nee.
1: Nee,
0: nee. Maar,
2: dat klopt wel wat
0: je
2: zegt.
0: Je hebt wel de pensioengerechtigde leeftijd gehad, Otto.
2: Ja, zeker, dat klopt.
0: Ja.
2: Ik ben 67, dus al een paar jaar gepensioneerd.
0: Ja, maar goed, ook nog gewoon aan het werk dus. Want anders dan zou je niet in de beroepentest zitten.
2: Nee, klopt helemaal.
0: Oké, we gaan verder met onze test. En luisteraars mogen meedoen in de app van Joe. We gaan naar vraag 2.
1: Ja. Otto, werk je binnen, buiten of allebei?
2: Ik werk hoofdzakelijk buiten.
0: Oh ja. Oké. Okay. En als jij dan aan het werk bent, Otto, en dan kijk je een beetje om je heen. Kun jij dan die omgeving eens omschrijven? Wat zie je allemaal?
2: Nou, zoals sommigen waarschijnlijk zal weten, in de polder is heel uitgestrekt. En als ik om me heen kijk, dan zie ik een heel uitgestrekt gebied, zeg maar.
1: Ja, Emmeloord is natuurlijk Noordoostpolder.
2: Juist.
1: Dus daar ook in de polder veel fruitteelt en zo.
2: Klopt, ja.
1: Doe jij iets? Heeft het iets te maken met de agrarische sector?
2: Het heeft iets te maken met de agrarische sector. Dat kan bijna niet anders bij ons in de polder. Nee. Klopt helemaal.
1: Ja.
0: En dan ook met fruit?
2: Nee, helemaal niets.
1: Noem eens een vakterm die je te veel gebruikt op je werk.
2: Oh joh, wat zal ik eens noemen? Bemonstering, laat ik jullie maar een beetje helpen.
0: Bemonstering?
2: Ja.
0: Oh, dan moet ik dan denken aan bemonstering.
1: Bemonstering. Dan moet je...
0: Zullen we naar het hulpmiddel vragen?
1: Ja, doe maar eventjes, ja.
0: Ja. Otto, wat is jouw belangrijkste hulpmiddel in je werk?
2: Mijn belangrijkste hulpmiddel is eigenlijk een schepje. Een schepje of een...
0: Of
2: een boormachine, een boortype.
0: Oh ja.
2: Geen boormachine, maar een boortype.
0: Een boortype, ja. En dan met bemonstering erbij kunnen we misschien wel tot een antwoord gaan komen.
1: Ja.
0: Otto, ja, dank. Duidelijk. Wij gaan eens even kijken wat er allemaal binnenkomt in de app van Joe. Onze luisteraars die meepuzzelen natuurlijk.

0: Diana Ross met Chain Reaction. En dat doet Barry Gibb, natuurlijk van de Bee Gees, doet daar ook op mee. Die hoor je op de achtergrond.
1: Heeft het ook geschreven?
0: Ja. Is ook wel te horen aan het liedje natuurlijk.
1: Ja, heeft net als Heartbreaker en Guilty. Hij heeft een signatuur in de liedjes.
0: Nou hebben wij hier bij Joe een ongelooflijke Bee Gees fan. Haar naam is Marion. En ja, je hoeft maar een liedje van de Bee Gees te draaien. Of Marion die stuurt ons direct een voice-appje. Nou, in dit geval was het niet een liedje van de Bee Gees. Maar ja, Marion was er als de kippen bij.
2: Goedemorgen mannen. Wat heerlijk om nu alweer de stem van Barry Gibb te horen. Ach, en Diana Ross die kan ook best wel aardig zingen.
0: Ja, dat dacht ik ook. Zo, kwart voor zeven is het Goedemorgen, de beroepentest. Daar zijn we mee bezig met de Otto als hoofdpersoon uit Emmeloord. Hij is 69 jaar, pensioengerechtigde leeftijd, maar nog steeds ook aan het werk. We vroegen naar wat voor afval er in zijn prullenbank zit. Maar Otto heeft helemaal geen prullenbak. Snel door met de volgende vragen. Hij is hoofdzakelijk buiten aan het werk. Hij ziet vooral uitgestrekte gebieden. Hij werkt namelijk in de polder. Hij is werkzaam in de agrarische sector, maar het heeft niets te maken met fruit. Een vakterm die hij vaak gebruikt is bemonstering. Een schepje of een boortype. Dat zijn de belangrijkste hulpmiddelen tijdens zijn werk.
1: Ja, er komt veel binnen. Beheerder van een camping bijvoorbeeld. Edwin denkt aan bodemsanering. Aardappelteler, keurmeester, bodemonderzoeker. Leon denkt dit.
3: Hallo, Koen en Sander. Hij is monsternemer. Dus dat is melkafname voor controle.
1: En toen kregen wij een appje van Harjan. Die zegt, Otto werkt bij het NAC. Groeten Harjan.
0: Het NAC.
1: NAK. Toen dacht ik, oké. En toen kwam in één keer op de valreep Mariska, die zegt, hij werkt bij de NAC in Emmeloord. Toen ben ik heel snel even in de NAC gedoken. Dat is de keuringsdienst voor pootgoed en zaaizaad.
0: Oh.
1: En toen dacht ik, dat zou het zomaar eens kunnen zijn.
0: Dat hij bij de NAC... En dan ben je dan bemonsteraar?
1: Ja, ik weet dan niet precies welke titel je aan moet geven, maar keuringsdienst voor pootgoed en zaaizaad. Dus dat klinkt precies dat ze aan pootgoed is natuurlijk aardappels.
0: Ja.
1: En zaaizaad.
4: Ik keur veel goed, hoor.
0: Wat zeg je, Otto?
4: Ik keur veel goed wat jullie zeggen, dus...
0: Dus?
4: Letterlijk en figuurlijk schijnbaar.
1: Oké, dan zeg ik, ja, Otto, dan ben je werkzaam bij het NAC.
4: Nee, dat doen we ben ik niet.
0: Ja. Nee, maar ho. Werkzaam bij het NAC, dat is niet een functieomschrijving.
1: Nee, dat is waar.
0: Dus daar mogen wij nog even voor een tweede poging.
4: Ja, precies.
0: Bemonsteraar?
4: Ja, precies. De grondmonster. Het heet officieel grondmonsternemer, maar niet bij de NAC.
1: Oh!
4: Ik werk bij NEMA Control, dat is eigenlijk een ander bedrijf.
0: Die twee haal ik altijd door elkaar.
1: Is de concurrent.
4: Ja, dat wist je wel.
0: Oké, maar je bent dus, je neemt monsters van grond?
4: Dat klopt. In principe loop ik over het land heen eigenlijk de hele dag, zeg maar.
0: Ja.
4: En daarbij halen we dus stukjes grond uit de grond.
0: Ja.
4: En dat doen we in een zak. En dat is voor de besmetting in de grond. Zodat de oogst voor het komend jaar niet wordt besmet.
0: Juist. En controleer je zelf ook of neem je alleen de monsters?
4: Nee. De monsters neem ik en ga naar het laboratorium bij ons bedrijf. En die onderzoeken dat en die geven daar advies ook op.
0: Ja. Oh ja. Dus jij wandelt een beetje, je pakt af en toe een stukje grond, doe je in een zakje en dan wandel je weer door.
4: Ja, ik loop ongeveer 15 tot 20 kilometer op een dag.
0: Zo.
1: Ja. Dus je bent een groot tegenstander van NAC.
4: Nee, wat helemaal niet. Nee. Zeker niet. Gelukkig niet.
0: De monsteraar. Mooi.
4: De monsteraar. Ik denk van, nou ja, goed, daar hebben jullie vast nog niet zo vaak van gehoord.
1: Nee.
4: Het was leuk om dat een keer in de picture te zetten.
0: Zeker.
1: En bemonsteraar, hoe vind je een bemonsteraar Halloween?
4: Wat zeg jij?
1: Hoe vind jij Halloween als bemonsteraar?
4: Halloween?
1: Ja, alleen maar monsters.
4: Ja, god. Hé, hey, jongens.
0: Ja... Zal er wakker wel zijn.
4: Ja, zeker.
0: Hey, Otto, dank voor het meedoen.
4: Hey, graag gedaan.
0: Ja. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kans in de beroepentest natuurlijk straks. De drie noten mag je een liedje gaan. Nu bij Joe Genesis.

0: Billy Joel en My Life. Zometeen hier bij Joe, het nieuws van 7 uur. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen, pas op met afslankmedicijnen. Welk gevaar loert, hoor je zo? En onze volgende WK-tegenstander is bekend als we doorgaan.
0: En ik heb een grote hit onder de knop. Een nummer wat je zometeen in de ochtendshow gaat horen. Maar moet nog wel even geraden worden aan de hand van één.

natuurlijk weer Joe Oranjedag. Loop maar vast warm voor het 1-2'tje. Want je maakt de hele dag kans om een gloednieuwe tv en de Beemster WK-splank te scoren. Joe Oranjedag. Vandaag bij Joe. De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl. Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.

0: kwart voor tien in de Koen en Sander Show bij Joe.
1: Ruitschade? Wij maken je dag weer goed.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
11: Boeie.
12: Alle hak, tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
11: Yes.
12: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster.
13: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
15: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Honig pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Taxi en Dubbel Fris Boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
18: Dit is Joe. En de ochtendshow voor de maandagochtend met het nieuws van 7 uur. Hier is Mart Gol.
19: Goedemorgen. Pas op met afvallen. Steeds meer problemen namelijk bij mensen die medicijnen vaak illegaal inspuiten om kilo's kwijt te raken. Het aantal vergiftigingen is verdubbeld naar 150. Deze expert bij RTL vertelt waar mensen last van krijgen.
20: Heel veel buikpijn, heel veel diarree, misselijkheid, braken. In sommige gevallen is dat misselijkheid en braken dusdanig ernstig dat ze met uitdrogingsklachten opgenomen moeten worden.
19: En de meeste mensen komen aan de prikken buiten een arts om, met alle gevolgen van dien dus. Politieonderzoek op Texel. Wandelaars vonden gisteravond laat een dode op het strand. Wat er precies is gebeurd, wordt nu dus onderzocht. Ook onderzoek naar 2 verkeersongelukken in ons land met doden. Zo is in Heerenveen een vrouw in een auto overleden en in Overijssel een man bij een botsing tussen 2 wagens. 1450, dat is het officiële aantal doden na de aardbevingen in Venezuela. Maar daar zal het niet bij blijven, is de verwachting. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Een zoekteam uit ons land helpt mee in Venezuela. En een Nederlands marineschip dat al in de buurt was, komt hulpgoederen brengen. En als Oranje komende nacht wint van Marokko, is Canada onze tegenstander.

0: Tander, de eerste achtste finalist die zich heeft geplaatst Canada na het uitschakelen van Zuid-Afrika in de blessuretijd.
1: Het gastland Canada gaat verder op dit WK en zou dus bij winst van Oranje op Marokko de volgende tegenstander worden voor de ploeg van Ronald Koeman.
0: Ja, was te horen bij de NOS. Komende nacht om 3 uur wordt afgetrapt. Ook al is het in Mexico, er worden veel supporters in het Oranje verwacht.
2: Ja, en de uitdaging voor ons in Nederland is natuurlijk, hoe gaan we het doen aankomende nacht?
0: Nou, blijf je wakker of niet?
2: Kijk, voor ons is het in zoverre simpel. Wij hebben een ochtendshow. Dus ja, we gaan wel even een paar uurtjes stukken voor de wedstrijd.
3: Ja, als dat lukt.
2: Ben jij bang dat het niet lukt?
3: Ja, want dan weet je wel weer dat vroeg de wekker gaat en dat je toch een soort van excited bent. En ja. Dan krijg je weer zo'n rare nacht. Weet je, daar ga je weer 100 keer op de wekker kijken.
2: Ja.
3: Daar vrees ik voor.
2: Maar
3: dat jullie het toch zien.
2: Maar precies. Maar hoe gaan we het in Nederland doen? Gaan mensen massaal vrijnemen? Thuiswerken?
3: Ja, het zal toch, ja. Of ik denk dat er morgen 11 mensen even ziek bellen.
2: Dat denk ik ook.
0: Schoolziek.
2: Laat het ons even weten in de app van Joe. Vinden we leuk. Hoe ga je het doen aankomende nacht? Of ga je misschien helemaal niet kijken? Dat kan ook. Laat het ons eventjes weten. Vinden we leuk.
0: Het weer van Weerplaza in het Zuidoosten. Een bui vanochtend. Verder zowel zon als wolken vandaag. En 21 tot 27 graden.
2: Verkeersinformatie. Het is best druk op de weg. Nu 33 vertragingen. Er zitten wat langere bij. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en Zaltbommel 30 minuten. Ook een half uurtje op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. En de A28 Zwolle Amersfoort bij Strand Nulde een half uur vertraging. Spoedreparatie daar aan het wegdek. Verkeer richting Amersfoort kan het beste via Apeldoorn rijden. Via de A50 en de A1 is dat. Dan nog naar het zuiden. De A58 Eindhoven-Breda bij Tilburg Centrum West. 35 minuten.
4: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
2: Sander, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
2: Hoe ga je het doen aankomende nacht? Laat het ons weten in de app van Joe. En wij

0: Dit is Joe met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
1: Zijn we weer present voor een nieuwe ochtendshow. Maandag 29 juni op de kalender. Mart Grol, goedemorgen.
2: Goedemorgen jongens.
1: En Sander.
3: Een hele goede morgen.
1: Goede nieuws is voor deze dag dat de temperaturen weer een beetje naar normale waarden zijn gezakt. Hè?
2: We kunnen weer ademen.
1: Graadje op 27 is gewoon cool.
3: Nou, nu wordt het vandaag weer zelfs 24 hebben staan.
1: Ja.
3: En dat is eindelijk, ja, voorheen zou je zeggen warm, maar nu denk ik wel eindelijk cool, lekker.
1: Heerlijk, heerlijk. En het is vandaag oranje dag bij Joe. We gaan weer televisies weggeven middels ons 1-2'tje, het spelletje. Ja. Om 8:15, 8:15 gaat dat gebeuren. En het heeft natuurlijk alles te maken met de wedstrijd die, ja, op het meest onmogelijke tijdstip gaat beginnen wat je maar kan verzinnen. Natuurlijk aankomende nacht om 3:00 Nederlandse tijd. Ja. Trapt het Nederlands elftal af tegen Marokko.
3: Ja, dat is echt een onmogelijke tijd. Je zegt het al. Ja, de vraag natuurlijk in ieder huishouden is, hoe gaan we dit doen? Ja. Gaan we eruit? Ja. Ga ik de wekker zetten? Of blijf ik gewoon op 1-0 liggen en zie ik het morgen wel?
1: Ja, en met name met kinderen.
3: Ja.
1: Ik bedoel, ik kan aan jou Klaas. Die is 11.
3: Ja,
1: die wil denk ik ook wel kijken.
3: Die zegt, papa, mag ik voetbal kijken? Ja, het antwoord is natuurlijk is nee. Hij is 12, net 12. Hij zit in de belangrijkste week. Het is namelijk zijn laatste week van de basisschool. Ja, ik wil niet dat hij dat allemaal mist, omdat hij een nachtje voetbal heeft gekeken. Dus ik heb beloofd, de volgende wedstrijd mag hij wel kijken. Dat is dan tegen Canada. Maar toen zei hij wel, ja, we moeten wel doorgaan. Ja, dat is wel waar natuurlijk. Oh.
1: Hij mag niet kijken?
3: Nee.
1: Oh.
3: Een kind van 12, 3:00 s'nachts wedstrijd kijken?
1: Ja, ik weet het.
3: Ja, nee, dat gaan zeker.
1: Ja, god. Nee, ja. Tim, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hoe oud is die van jou?
4: Ja, die is 10.
3: En, Tim?
4: Ja, en die maken we vannacht gewoon wakker.
3: Oh ja?
4: Ja, hij wil zelf heel graag kijken. Afgelopen wedstrijd heeft hij in zijn eentje beneden gezeten zelfs. Dus liep ik lekker door.
1: In zijn eentje? Dat was die 1-uur wedstrijd?
4: Dat was die 1-uur wedstrijd, ja.
1: Oké. Okay. Ja?
4: En nu vanavond op tijd naar bed, vannacht het wekkertje en dan morgen helaas ziek met een hele dikke oranje koorts.
3: Oh ja. En hopen dat de onderwijsinspectie niet luistert nu.
4: Ja, ik gok dat hij ook uitslapen, denk ik.
1: Ja. Ja, je zal niet de enige zijn, Tim, denk ik.
4: Dat denk ik ook niet.
1: Nee. En hoe ziet jouw dag er dan uit? Want ook voor papa is het 3:00 s'nachts natuurlijk heftig.
4: Zeker, papa gaat ook op tijd proberen een beetje in te duiken. En dan wordt het gewoon een iets langere dag morgen.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Ja, ik denk dat het vervelend zo gaat zijn. Hè?
1: Dat denk ik ook.
3: En er zullen ook mensen zijn die zeggen, daar kruip ik het daarna nog een uurtje in. Maar ja, dat wordt wel lastiger, denk ik.
1: Ja,
4: ja, nou, dat wordt dan wel lastiger.
1: Ja. Goed, Tim. We hebben morgen wel even contact. Zit wel leuk.
3: Ja.
1: Wij beginnen hier met de ochtendshow zodra het laatste fluitsignaal heeft geklonken. Dus als dat om 5:00 is, 5:15, dan zijn we begonnen.
4: Dan zijn wij present, denk ik.
1: Nou, leuk, dan spreken we elkaar morgen weer even.
3: Ja, morgen, ja.
1: Hoi.
4: Succes.
1: Hoi. Er zijn ook heel veel mensen, die gaan de kroeg in.
3: Ja. Ja, van oudsher zijn wij natuurlijk, komen wij graag samen. Zitten we in een oranje shirt voor een scherm. Maar ja, het is natuurlijk gewoon maandagnacht. Is er een kroeg open om 3:00?
1: Nou, in Amersfoort wel. Daar heb je Café Koekje. Ik heb daar gewoond. Dirk Koekje hebben aan lijn. Goedemorgen, Dirk.
5: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Jij gaat open, hè?
5: Ja, wij gaan vannacht. Wij blijven open. We hebben ontheffing gekregen van de gemeente. En wij mogen door tot het laatste fluitsignaal. Hoe laat dan ook. En dan plus 3 kwartier.
3: Om af te rekenen of om op te ruimen?
5: Dat is om af te rekenen en om de kater weg te drinken of het feest op te...
3: En verwacht je, het is maandagnacht, verwacht je dat het druk wordt?
5: Wij verwachten dat het in ieder geval druk wordt, ja. Dat, het leeft ontzettend hier in de stad. En we verwachten een beste opkomst.
3: Leuk.
5: We gaan om 8:00 vanavond open en dan om 12:00 komt er een DJ tot 3:00.
3: Ja.
5: En dan zal het tot een kooppunt stijgen, denk ik.
3: Maar er zullen ook mensen een wekker zetten. Die zullen dan gewoon, wat zal zijn, 2:30 in het bed rollen en dan naar jou toe gaan.
1: Ja.
3: Schenk je ook koffie?
5: Nee, wij hebben helaas geen koffie.
1: Het is wel een goede vraag.
3: Ja.
1: Ja, je hebt natuurlijk, als jij hebt geslapen, niet meteen zin in een biertje, lijkt
3: dat.
5: Een energiedrankje hebben we wel. Dus,
1: Ja.
3: Dat
5: komt helemaal goed.
3: Zullen mensen doortrekken ook natuurlijk.
5: En ik denk, als je dan 1 keer ertussen staat, dat je gelijk goed wakker bent.
1: Dirk, ben je zelf ook voetballiefhebber?
5: Ja, we genieten er met volle teugen van tot nu toe. Dus we gaan voor de volle bak.
1: Maar heel goed. Nou, dan hebben wij misschien morgenochtend na die wedstrijd nog even contact met elkaar. Dat is wel leuk om even een lijntje te leggen met Amersfoort.
5: Hoop ik dat we kunnen proosten met elkaar.
3: Ja, leuk.
1: Dat zou leuk zijn. Dirk, op een goede nacht.
5: Oké, jullie werken ze vandaag. Ik ga slapen.
1: Ja,
5: slapen. Hoi, jongens.
1: Als je cafébaas bent, trek je natuurlijk gewoon die hele nacht door, hè?
3: Ja, nou ja.
1: Hij gaat nu slapen, joh.
3: Hij gaat nu slapen, ja.
1: Ongelooflijk. Hey, Sander.
3: Ja?
1: Ik heb een nieuwe WK-gadget die jij mag gaan testen zometeen. En dat is voortgekomen uit iets wat ik op jouw Instagram-pagina zag afgelopen weekend. Had jij nogal het nodige commentaar op jouw vrouw?
3: Ja, al ga je 1 seconde. Er zijn grenzen, ook met 35 graden. En lief het alsjeblieft, zeg.
2: Ik heb mijn schoenen boven staan.
3: Ja, dan ga je naar boven je schoenen pakken.
1: Jongens. Hoorde wat irritatie daar.
3: Ja, heel veel irritatie. Ja.
1: Dan ben ik heel benieuwd wat er straks gaat gebeuren, want jij gaat iets heel moois testen.

0: MC Hammer in de ochtendshow met You Can Touch This. Goedemorgen, het is 7:50. En ik zat op de Instagram-pagina van jou te kijken, Sander. En ik kwam afgelopen weekend een fragmentje tegen. Van jou en je vrouw. Dat gebeurt wel eens vaker, hè? Dat jij iets van je vrouw filmt.
1: Zeker, vind ik leuk. Ja, af en toe verschillen wij van mening. En ook dat is het leven, hè? Dat het niet alleen maar roze geur en maneschijn is, maar ook gewoon af en toe keiharde, bittere tranen.
0: Het gaat vaak over kleding, valt me op.
1: Ja.
0: Zij heeft dan kritiek op jouw shirtjes, jouw stripshirtjes die je aan had. Die moesten allemaal weg, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, en over mijn haar, en over mijn korte broeken, en over mijn sokken, waar ook stripfiguren op staan.
0: Ja, maar nu had jij commentaar op haar outfit.
1: Lieverd, al ga je 1 seconde, er zijn grenzen, ook met 35 graden. Lieverd, alsjeblieft zeg.
2: Nee, ik heb mijn schoenen boven staan.
1: Ja, dan ga je naar boven je schoenen pakken.
0: Waar ging dit over?
1: Nou, ze had Crocs aangetrokken van mijn zoon.
0: Oh.
1: Ze hebben nu al bij maat 39. Dus ze ging even een boodschapje doen, snel. En ja, ze schiet in de Crocs. Maar dat zijn echt van die hele, ook nog eens, ja, hoe noem je dat nou? Ja, eigenlijk gebatiekte Crocs, als het ware.
0: Ja,
1: ja, dat ik kreeg.
3: Wat is dat? Dat ken ik niet. Wat is dat?
0: Ja, dat een beetje zo'n vlekachtige, zwart-wit vlek.
1: Ja.
0: Maar je zoon heeft ze wel, Sander.
1: Ja, maar dat is een jongen van 12 en die grijpt ze eigenlijk amper aan. Ook dat was meer voor vakantie. Als hij een keer ging zwemmen, dat die is zelf dan weer niet van de slippers.
0: Ze zijn top, hoor.
1: Nou,
0: jawel.
1: Ja, het implodeerde daar beneden een beetje, laat ik het zo zeggen.
3: Wat zeg je nou? Vind jij Koen de Croc mooi?
0: Nee. Nou, nou kijk.
3: Handig.
0: Luister. Ja.
3: Heb je er één?
0: Heb ik één? Ik heb er twee natuurlijk. Links en rechts.
3: Ja.
0: Nee, jongen, ik ben camperaar, dus ik kom nog wel eens op een camping hier. En dan, ja, dat is heerlijk. Dat is fantastisch, daar kan je niet zonder. En daarbij komt, in Azië en Nieuw-Zeeland is dit gewoon fashion.
3: Oké.
0: Okay. Ja, je komt nog wel eens ergens, Mart. Jij reist nog wel eens de wereld op. Nee, maar echt, daar heb je echt waar de hipste tenten, clubs. Daar komen ze op Crocs, van die hoge, komen ze dan binnen. En dat ziet er nog leuk uit ook.
3: Ja, ja.
1: Maar handig is wat anders dan mooi, hè? Want een ruitwissel is ook handig. Die ga ik ook niet op mijn arm laten. Nee.
0: Ik ben echt serieus.
4: WK. Inspector Gadget.
0: Sander.
1: Ja.
0: Hou je vast, want jij gaat weer een WK-gadget testen. Jij bent onze Inspector Gadget. En ik heb hier, om aan te geven dat comfort tijdens een WK belangrijker is dan je reputatie, voor jou de oranje Crocs van Scapino.
1: Hey, hartstikke leuk. We gaan naar Fleetwood Mac.
0: En ze worden de studio uitgesmeten. Je gaat ze niet eens uitpakken? Oh, gaat hij ze weer ophalen. Eerste statement maken. Nou. Ze worden uitgepakt. Ik wil toch een oordeel, Sander.
1: Laat ik het zo zeggen, ik hou ze in een verpakking. kan je makkelijker ruilen.
0: Laat ik het zo zeggen, ik heb precies de maat van jouw zoon en jouw vrouw gekocht.
1: Ja.
0: Dus ik kan ze er thuis heel blij mee maken.
1: Nou, het enige leuke is, niks.
0: Deze komt niet op nummer 1, begrijp ik?
1: Nee, absoluut niet.
0: Ach, wat jammer.
1: Maar ik wil ze heel graag aan iemand cadeau doen, Mart.
3: Ja, dankjewel. Geweldig, zin in.

0: Fleetwood Mac, Little Lies. Terwijl de oranje crocs van Scapino de hoek in zijn gegooid, zie ik toch heel veel appjes van mensen die het een heerlijk schoeisel vinden, hoor.
1: Nou, ze mogen aanspraak maken op deze. Dit paardje crocs.
0: Wat is de maat?
1: 46.
0: Oh, kijk. Nou, maatje 46. Wie heeft de maat 46? Wie het eerst komt, wie het eerst maalt in de app van Joe. Mart, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nog altijd problemen door het weer van de laatste dagen. Ga je zo meer over horen. En waarom duurt fietsen met Google Maps langer dan wordt voorspeld?
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: We spelen om te winnen.
5: We zijn door. Dus vandaag, voor de wedstrijd van het Nederlands elftal, is het natuurlijk weer Joe Oranjedag. Loop maar vast warm voor het 1-2'tje, want je maakt de hele dag kans om een gloednieuwe tv en de Beemster WK-slang te scoren. Joe Oranjedag. Vandaag bij Joe.
4: Voor de wereld van Nederland. Dit is Joe.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
8: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep. 89 cent. Ja, echt.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: kwart voor tien in de Koen en Sander Show. Bij Joe.
1: Bij ruitvervanging een gratis Lane Mini Electric.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Goedemorgen.
9: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
8: Mm.
9: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: paar wolken. In het zuidoosten zelfs kans op een buitje. En de temperatuur een stuk aangenamer. 21 tot 27 graden. En dan de verkeersinformatie voor de maandagochtend. 40 vertragingen. De drie langste krijg je van me. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. 35 minuten. Dan 50 minuten op de A4 Rotterdam-Amsterdam voor het Limes-Aquaduct. Een ongeluk op de A12 zorgt daar voor een uur vertraging. Den Haag richting Utrecht voor Nieuwerbrug. Dit is jouw. En dan is het 19:30 en krijg je het nieuws van deze ochtend van Mart Gol.
1: Goedemorgen.
2: Ook al is het flink afgekoeld in ons land, de nasleep van de hitte en het noodweer van de afgelopen dagen merk je ook vanmorgen nog. Zo rijden er vandaag en ook morgen minder NS-treinen op verschillende plekken in de Randstad. Door de hitte zijn treinen en wissels kapot gegaan en ook zijn er takken en bomen op het spoor gevallen door dat noodweer. Ondertussen denken verzekeraars de komende dagen meer schademeldingen te krijgen als iedereen het dak bijvoorbeeld goed heeft geïnspecteerd. Nu gaat het vooral over schade aan kassen en auto's door bijvoorbeeld de hagel. Afvallen met een prik, dat is razend populair, maar ook gevaarlijk. Er zijn steeds meer vergiftigingen. Vaak omdat mensen buiten de arts om middelen regelen, ziet deze expert bij RTL.
3: Dan denk ik dat je daaruit mag concluderen dat de mensen die het zonder begeleiding gebruiken het dus vaker verkeerd doen of er meer klachten door ervaren.
2: En die mensen die krijgen dan last van braken, diarree en drogen soms uit. Zanger Michael Jackson die blijft ook jaren na zijn dood records breken. De film Michael is nu de meest succesvolle biografische film ooit, met een opbrengst van omgerekend ruim 850 miljoen euro. En daarmee gaat hij Oppenheimer voorbij, de Oscar-winnende film over de grondlegger van de atoombom. In Michael zie je de opkomst van The King of Pop en er wordt gewerkt aan een tweede deel. En altijd net te laat als je met een gewone fiets een route via Google Maps fietst. Dat ligt misschien niet helemaal aan jou, maar aan iedereen op een e-bike. RTL Nieuws zocht uit waarom het de fietstijden van Maps soms wel erg optimistisch zijn. Die app die berekent namelijk via data van miljoenen fietsers hoe lang een rit duurt. Maar omdat steeds meer mensen elektrisch fietsen, gaat de gemiddelde snelheid langzaam omhoog. Wie je zelf trapt, die haalt dat tempo niet. Reken dan nog een paar extra stoplichten bij, tegenwind of een druk fietspad. En je loopt al snel een minuut achter.
4: Oh ja. Ja, het scheelt denk ik soms de helft, hè?
2: Dat denk ik wel, ja.
4: Ja.
2: Je wordt ook soms wel eens gewoon bergop ingehaald door mensen.
4: Ja, ik vind het mooi dat vooral veel oude mensen, die zitten echt op zo'n met een helmpje en een achteruitkijkspiegel.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: En dan zo'n stang die ongeveer op de grond sleept, zo laag. Zo'n instap, letterlijk instapmodel. Maar die staan met het stoplicht gewoon iedereen uit te dagen. Want die hebben volgens mij toch nog een boostknopje. En er zit zo'n oud vrouwtje van 87, die gaat en die in één keer weg is. Vind ik heel irritant.
1: Ja, er is één gradatie nog irritanter. Ja, ik zeg het maar, ik kan er niks aan doen. Maar ik vind het, dat zijn die, ja, hoe heet het, die speedbikes of zo zijn dat.
2: Speedpedelecs.
1: Die hebben dan zo'n ook een nummerplaatje. Mm. En die mogen dus ook op de weg, hè?
4: Ja.
1: Die hoeven dan niet op het fietspad.
4: Ja.
1: En dat zijn vaak mannen van een bepaalde leeftijd. Met, ja, en die hebben een blik van, van mij, deze weg is van mij.
4: Ja.
1: En dat vind ik zoiets, ja, dat vind ik gewoon kansloos.
4: Ja, nou, dat zie ik, maar dat doe ik zo. Ik zeg, hé. Je hebt een helm op je hoofd. En dan is meteen een imago weg.
1: Ja, maar, goed dat ze een helm opdoen. Als je met een speedpedelec valt.
4: Je kan iets toedoen met de fiets.
1: Nee, dat is onmogelijk. Mart, dankjewel.
2: Yes, tot zo.
1: Belangrijkste nieuws voor de maandagochtend. Fijn dat je luistert naar Joe met hits uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe.

0: je dag vandaag natuurlijk. Want ja, het is een raar tijdstip. Maar vannacht om 3 uur dan speelt het Nederlands elftal tegen Marokko. Een vooruitblik zometeen met onze favoriete voetbalanalist Kees Kwakman. En we hebben een klein plannetje met Kees.
1: Ja, leuk.
0: Misschien gaan we hem aankomende nacht wel zien. Hoe leuk zou dat zijn? Door het naar Queen.

0: er ook gebeurt. 7:50 is het. En ja, we hebben hem weer aan de lijn. We spreken hem veel deze dagen, maar ik vind het wel gezellig, hoor.
1: Ja, zeker.
0: Ik vind het leuk.
1: Goede vriend van de show inmiddels.
0: Nou, het wordt het zeker. Ja. Het wordt steeds meer... Het is nog even wachten voordat we met elkaar de kroeg in gaan duiken. Kees!
2: Goedemorgen!
0: Kees Kwakman, onze favoriete voetbalanalist. De leukste van Nederland, van de ESPN natuurlijk. Daar gaat hij weer.

0: Zo, Kees.
1: Zo, dat wordt een lange dag.
2: Nou, hè?
0: Heb je al een beetje een planning gemaakt voor de komende uren, Kees?
1: Ja, ik zit er wel aan te denken om vanmiddag eventjes een uurtje te gaan liggen. Ik doe dat meestal op de bank. Vind ik lekker, dan soedel ik even zo een uurtje weg, niet te lang.
0: Ja,
1: ik denk wel dat dat even nodig is om de nacht door te komen. Want je hebt natuurlijk ook daarvoor de andere wedstrijden nog.
2: Ja.
1: Onder andere Duitsland. Ja, en die, daar moet ik ook wel even naar kijken. Ja. Dus werkgerelateerd. Ik moet fit zijn vandaag.
2: Ja, en ik heb gegeven op Van Dams moet je even een tokkie doen.
1: Even een tokkie doen, ja.
2: Ja.
1: In de bank, zeggen
2: even
1: we ook altijd.
2: Een tokkie in de bank doen.
1: Ja. Heerlijk.
0: Hey, hoe is het gevoel, Kees? We zijn weer een paar dagen verder. We staan nu aan de, letterlijk de vooravond voor die wedstrijd. Wat denk je er allemaal van tegen die Marokkaan?
1: Ja, het leuke is wel dat je dan zo richting die wedstrijd... dan komen er allerlei, dan worden er allemaal dingen bijgehaald. Hè? Dan gaan we nu, wat bijvoorbeeld gisteren naar buiten kwam... was de omstandigheden. Dus het weer.
0: De hitte.
1: De luchtvochtigheid, de hitte.
0: Ja.
1: Dus opeens worden we bang gemaakt, Er werd gewoon aan, volgens mij was het Merel van Dolle, die in Mexico heeft gespeeld, gevraagd, ja, hoe is het daar nou, hè, om daar te spelen? En die was toch wel, die zei, nou, het is bijna niet te doen, joh. Het is echt, ik dacht, nou ja, toen ik het las, dacht ik van, we hoeven niet te spelen, weet je, wij Hollanders... Maar goed, het voordeel is dat de Marokkaanse spelers ook in Europa spelen.
2: Ja.
1: Dus dat is misschien, hè, dat het daardoor dat zij niet zo'n voordeel daarin hebben. Maar ja, ze komen natuurlijk toch wel uit Afrika. En ze zijn dat misschien iets meer gewend. En ik las ook vandaag, dat Virgil van Dijk kreeg gisteren op de persconferentie te horen... dat het stadion in Mexico tegen Nederland is.
0: Oh. Oh.
1: Vanwege de penalty van Arjen Robben.
2: Oh.
1: Van 12 jaar geleden.
2: Ja.
1: Ze kunnen moeilijk vergeten in Mexico.
2: Ja.
1: Dus ja, dat zijn dan toch dingetjes dat je denkt... Nou, gaan we het wel redden? Ik denk het wel, jongens.
0: Ja,
2: maar toch twijfel.
0: Ja,
1: ja, nou, maar ja, dan krijg je wel een beetje twijfel. Dit soort randzaken die er dan bij worden gehaald. En ik ben bang dat het wel verlengen gaat worden.
2: Ach, jongens, Kees.
1: Ja. Hoe gaan jullie dat nou doen morgenochtend dan, als het verlengen wordt?
0: Nou, kijk, het is als volgt. 3 uur is de aftrap.
1: Ja.
0: Dan is het zeg maar rond een uur of 4:45 in principe afgelopen. Als dat het geval is, hè, als het gewoon na 90 minuten voorbij is... beginnen we ook direct met de ochtendshow. Dus iedereen dus dan gaan we... Maar als het verlengen wordt en als stel ze dat er nog pingels komen achteraan... Ja, dan kan het maar zo weer wat later zijn dat we van start gaan. Ja. Maar we gaan hier kijken, Kees, gewoon met de collega's van Joe.
1: En dat is leuk.
0: En voel je ook welkom om bij ons gezellig even te komen kijken als je het leuk vindt, hè?
1: Oh, dat is ook leuk.
0: Ja.
1: Ja, dan kan ik eens zien hoe jullie het beleven.
0: Ja, precies.
1: Als je naar Oranje kijkt.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel leuk.
2: Van harte, kijk, en als je zeker weet dat het verlengen wordt... dan ben ik er pas om 4:45.
1: Ze kunnen alvast beginnen, zeg maar. Zeg jij. Mocht jij er nog niet zijn.
0: Ik gewoon eerlijk met je zijn, Kees? Ik knijp hem echt een beetje voor vannacht. Ik ben er echt...
1: Ja.
0: Want die Marokkanen die spelen voor volk en vaderland... met de vlag in het hart, weet je wel. En dan denk ik toch... Oh, we gaan ons toch niet de kaas van het brood laten eten morgen, hè?
1: Nee, het is echt wel een goede ploeg. En ze hebben spelers die in de hoogste competitie spelen. Hè, die hele achterhoede bestaat zowat uit jongens... die in de Premier League ook spelen in Engeland. En een goede keeper. Dus ze hebben heel weinig zwakke punten.
0: Ja.
1: Ik denk echt dat het... een beetje qua collectief tactisch vermogen... dat we daarin als Nederland wel een stapje verder zijn. Je zegt het al, zij spelen met het hart. Daarin vergeten ze ook nog wel eens dat er... dus de ruimtes worden net even te groot... of ze doen dingen meer met hun hart dan met het verstand.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat daarin Nederland wel een voordeel heeft. Dat we, en ook met het wisselen. Ik denk dat wij een iets bredere selectie hebben dan Marokko... Dus ja, je moet gewoon. Ik denk als je in die wedstrijd blijft, dat je hem kan beslissen. Ja, het kan wel zomaar richting penalties bijvoorbeeld gaan. Oh jongens, dat wordt wat.
2: Ja, en wat mij betreft wordt het gewoon hetzelfde als tegen Mexico. Het is leuk omdat het daar weer is te doen.
1: Ja.
2: Gewoon Arjen Robben die valt en een penalty veroorzaakt.
1: Oh, dat zou wel geweldig zijn. Maar ja, met die VAR tegenwoordig is dat wel lastig natuurlijk, hè?
2: Nou, de VAR op 2K niet, ja. Kees, van die mist nog eens wat.
1: Nou, vind je?
2: Ja, vind ik wel, ja.
1: Ik vind het wel een verademing. Die nieuwe regel ook. Ze liggen ook niet meer, die voetballers. Hè.
2: Maar heb je niet Messi even zijn voet op... En volgens mij had Ghana tegen Engeland worden heel technisch. Het was ook wel een penalty, dat wordt niet eens gekeken.
1: Nee, dat is waar. Maar ze laten wel heel veel doorgaan. Dat is wel een beetje de tendens dit toernooi. En dan ook die overtreding van Messi. En je had er met Marokko ook eentje, die Hakimi, die kreeg ook geen rood. En ja, het wordt wel een beetje... Ik ben er wel blij mee dat we lekker doorspelen.
0: Leuk. Ik zag Boularus, oud voetballer natuurlijk. En die zag ik eventjes helemaal leeglopen over Argentinië. Dat volgens hem gewoon aan alle kanten wordt voorgetrokken door de FIFA.
1: Ja, maar ja, Messi kan er niks aan doen dat Capverdi je mee mag doen, hè?
0: Nee.
1: Ik bedoel, nee. Ja. En Boularus, hè, dat is zeg maar de speler die geen rode kaart heeft gehad voor de allergoorste overtreding ooit. Ja. Op Ronaldo.
2: Ja.
1: Dat is wel een beetje frappant dat die gaat zeggen dat er geen rode kaart is. Ja. Maar goed, ja. Er wordt wel hier en daar wat voor getrokken. Dat gevoel heb je toch wel bij de grote landen, misschien de grote spelers. Maar dat is wel een beetje van alle tijden, hoor.
0: Kees, wat spreken we af voor vannacht?
1: Nou, noem eens een tijd.
0: Nou ja... Als jij om 3 uur hier bent...
1: Willen jullie een uitgebreide voorbeschouwing nog live? Nou, dat kan ook allemaal.
2: Nee, hoor.
1: Nee, hoeft niet, hè?
0: Nee.
1: Okay. Nee, één keer op de radio is genoeg.
0: Nou, laten we ons richten op de nabeschouwing in ieder geval dan.
1: Dat komt goed. Ik zorg gewoon als de wedstrijd begint, jongens. Dan ben ik. Dat komt helemaal goed.
2: Gezellig. En neem je Ronald Koeman mee?
1: Precies, zeker. Brubby speelt.
0: En wat gaat hij doen? Gaat hij scoren? Hoe heet het ook alweer, hun?
1: Wat is dat ook alweer?
2: Mooie kool.
1: Oh, mooie kool. Ja, Brubby gaat de kool maken. Ja, en kool. En Danielle ook een.
2: Danielle. En Chris Sencher dan?
1: Deze speelt niet. Oh, wat is dit slecht. Dat maakt niet uit.
2: Nou, Kees, tot vannacht. Neem even een harekje mee.
1: Jongens, dit wordt gezellig.

0: Barry White.
1: De mop van Kato.
2: Het is maandagochtend. Het is nog een beetje een stroeve ochtend. Mensen moeten op gang komen. Zeker met in ons achterhoofd dat vanavond weer een gebroken nacht gaat worden. Laat je in ieder geval een beetje op weg, helpen met de mop van Kato.
1: Je handje sloot in een museum een antieke vaas om. Hij is enorm geschrokken en moet bij de directeur komen. Die is woedend en schreeuwt: die vaas is 500 jaar oud. Opgelucht antwoordt Jantje: gelukkig maar, ik was al bang dat hij nieuw was. Ja.
3: Veel minder erg. Ja.
0: Hele goedemorgen, welkom bij Joe. Het is Oranje Dag vandaag. Betekent dat we ook nog televisies gaan weggeven?
2: Ook nog?
0: Met het 1-2.
2: Ja.
0: Zeker, 8:15 gaan we het spelletje spelen. Nick Kershaw hoor je hier. And wouldn't it be good?

0: Ik vind altijd jammer dat het liedje weer voorbij is.
1: Ja, goed liedje is dit.
0: Zo.
1: Ja, echt goed in elkaar. Gewoon meezingbaar, fijn. Lekker.
0: Wouldn't it be good, hoor je bij Joe van de Nick Kershaw. En straks hoor je het nieuws van 8 uur.
2: Van mij. Goedemorgen.
0: Hi Mart, goedemorgen.
2: Je hoort zo waarom steeds meer pleegouders afhaken. En hoe het met de oranje dubbeldekkerbus is. Is die klaar voor deze matchday?
0: Oh ja, natuurlijk. We krijgen natuurlijk ook weer een oranje mars.
1: Ja. Ja, ik ben benieuwd.
0: In Mexico.
1: Het is nu Mexico. Hoe, ja. Die dag gaan we, ik heb beelden gezien in Kansas City. Nou, die mensen werden helemaal, die waren gewoon helemaal, helemaal door dol heen vanwege oranje.
2: Het wordt steeds langer ook, hè, de lint van mensen.
0: Ja, het ziet er, ik moet zeggen, het ziet er indrukwekkend uit.
1: Ja.
0: Ja, ik heb wel begrepen dat het merendeel dan Amerikaan was.
2: Ja. Zeker wat oranje zijn.
0: Ja. Maar dan nog is het natuurlijk leuk en sfeerverhogend. Goed, straks hoor je ook een grote hit die je nu vast mag gaan raden. Ik heb 3 noten klaarstaan van dit nummer. Maar raad maar eens even welk nummer dit is. Noot 1.
1: Could You Be Loved, Bob Marley.
0: Knap hoor.
1: Bob.
0: Bob Marley komt eraan.
3: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
13: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Het stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
16: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerking.

0: Zet je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: The stories are true.
5: The story has just begun.
6: Disney's Vaiana, kom tot leven.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: Are you ready to be the hero?
6: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Goedemorgen, de ochtendshow, maandagochtend 8 uur. Hier is Mart Gol.
11: Goedemorgen. Pleegouders gezocht. Steeds minder mensen willen namelijk pleegouder zijn. In een paar jaar tijd is het aantal met duizenden gedaald, schrijft de Telegraaf vanmorgen. Veel pleegouders stoppen ermee omdat ze steeds meer op hun bordje hebben liggen. En daardoor melden zich ook minder nieuwe pleegouders. Daardoor moeten kinderen steeds langer wachten op een geschikte en veilige plek. 4 dagen na de zware aardbevingen in Venezuela zijn een vader en zoon levend gered uit het puin. Toch loopt het dodental harder op. Het staat nu op zeker 1450 en er zijn nog altijd 10.000 mensen vermist. Een Nederlands team helpt met zoeken. Op Curaçao, vlakbij Venezuela, zamelen mensen spullen in, hoort de NOS.
12: Heel veel kleren, schoenen van mijn man, van mezelf. En ben ik opgekomen speelgoed brengen, luiertjes, alles wat wij kunnen missen.
11: Een marineschip van ons land dat al in de buurt was is onderweg naar Venezuela met water, eten en andere hulpgoederen. Een waarschuwing van morgen voor iedereen die online afslankprikken koopt. Weet wat je inspuit. Steeds meer mensen worden ziek, vaak doordat ze zelf afslankmiddelen bestellen en gebruiken, dus buiten een arts om. Het aantal meldingen van vergiftiging stijgt en stijgt. Mensen zien op social media medicijnen die worden aangeprezen, maar het gaat soms om goedjes die hier in Nederland niet zijn goedgekeurd. En Cody Gakpo kan spelen tegen Marokko, zegt bondscoach Koeman. Het zoontje van Gakpo en zijn vriendin Noah is tijdens de zwangerschap overleden. En ondanks het grote verdriet blijft hij op het WK. Koeman daarover.
13: Getuigd van volwassenheid. Dat hij daar op zijn manier met de familie mee omgaat. Dus hij is ook klaar om te spelen. En we zijn als steun geweest. Waar we konden zijn, ook de spelers.
11: Komende nacht om 3 uur speelt Oranje tegen Marokko in Mexico. Betekent ook dat die Oranje dubbeldekkerbus weer naar naartoe is gereden. Die rit die ging niet makkelijk, want ook daar is het snikheet, zegt de chauffeur bij de NOS.
14: Ik ben bijna net zo warm gelopen als de bus zelf. Dus we hebben onderweg moeten stoppen, omdat die bus eigenlijk kookte.
11: Wordt wel weer één groot oranje feest verwacht daar vandaag. Het weer van de Weerplaza. Nu nog wat nattigheid in het zuidoosten. Het is verder een dag met zon en wat wolken. 21 tot 27 graden.
10: Nu we toch in de getallen zitten. 49, dat is het aantal vertragingen op dit moment in het land. Er zitten een paar uitschieters bij. A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. Een half uur vertraging. Ook 30 minuten op de A2 Sint-Michiels-Gestel richting het knooppunt Empel bij Empel. Dan gaan we naar de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Prins Klausplein en Zoetebouwde Dorpen. De uurvertraging. En de langste vertraging op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Bodegraven. 11 kilometer vertraging daar. 1 uur en 30 minuten. Dan zijn er wegwerkzaamheden. De A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en de Merwedebrug. 30 minuten vertraging.
15: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranje dag. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
10: Sander, goedemorgen.
16: Een hele goede morgen.
10: Ja, de ochtendshow met zometeen het 1-2'tje, ons spelletje.
16: Ja!

0: weet, we zitten er weer voor, jongen. Sander, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen.
0: En presenterend journalist Mart Gol.
2: Goedemorgen.
0: Goede.
2: Zo. De spanning voor de wedstrijd.
1: Ja.
0: Hoe ga jij dat doen, Mart, eigenlijk? Want je hebt al hele aparte tijden dat jij naar bed gaat.
2: Klopt.
0: En opstaat, want jij staat om 1 uur meestal op 's nachts.
2: Ja, 12:30 meestal. En dan ga ik lekker even al de dingen terugkijken die ik heb gemist. En de krantjes lezen. Dus
0: voor jou is
2: dan,
0: eigenlijk, voor jou verandert niks.
2: Pas midden in mijn werkschema.
1: Voor jou is gewoon een wedstrijd.
2: Ja, is gewoon heerlijk. Kan mijn idee erbij pakken.
0: En het zijn voor jou is het wel een beetje rare weken, Sander?
1: Nou ja, zeker los van het voetbal natuurlijk. Hè. Je merkt sowieso, bijna vakantie, dus er komt veel samen.
0: Ja.
1: Maar mijn oudste zoon Klaas, ja, die heeft nu zijn laatste week. En dat is toch voor elke ouder wel een moment dat je weet sowieso dat een kind dan van de lage naar de middelbare school gaat. Dat is natuurlijk een bijzonder moment. Maar vooral het afscheid nemen. Ik weet nog heel goed dat hij precies 8 jaar geleden aan het wennen ging. Dan liep hij een beetje daar door de gymzaal. Ja, en nu 8 jaar later, als halfvolwassen kerel, gaat hij naar buiten. En dan deze week is dan de week van het afscheid. En de laatste keer en nog 1 keer met z'n allen gaan ze eten. Maar belangrijker nog, ja, de musical. En die is donderdag. En dat is echt het allerlaatste wapenfeit. En heel vaak gekschinnend al tegen mijn vrouw gezegd, nou, die musical, dat gaat wat worden. Maar dat gaat volgens mij ook echt wat worden. Ik ben toch even benieuwd bij alle andere ouders die nu luisteren. Wat moet je verwachten van een musical? Is dat nou echt iets waarvan je denkt, nou, ik schiet volledig in de tranen? Of is het toch ook voor aandoenlijk? Of misschien zelfs toch een beetje dat je denkt, ja, het is amateurtoneel.
0: Wat gaat je zoon doen op het podium?
1: Ja, hij speelt, we hebben het dicht bij huis gehouden, hij speelt een leerling.
0: Oh.
1: Dus goed, dat is typecasting, maar goed, de vriend van hem, die is een plant. En dat maakt verder niet uit. Kijk, ik weet dat mijn broer had ooit een musical, dat ik nog heel goed, en dan hebben we het echt al over 35 jaar geleden. Die was nerveus. 4 dagen echt niet geslapen. Overgeven op de dag. Ze enorme plankenkoorts.
0: Ach jeetje.
1: Dus wij met z'n allen in die zaal. En hij kwam toch op. Toen kwam ze, zei hij, zouden we dit nu wel doen? Dat was de enige regeltekst. En toen liep hij weer af. Nou, dat was de enige bijdrage. Een musical.
0: Ja, maar dus, de musical. Dat vergeet je leven niet meer, joh.
1: Nee. En nu, ik weet ook nog alles van mijn musical. Maar nu is dat dus een generatie verder. Ik ben gewoon benieuwd, hoe moet ik dat als ouder ervaren?
0: Nou, ik denk dat jij donderdagavond met de Waterlanders naar je
1: zoon zit. Ja, dat denk ik dan ook. Maar misschien ervaringsdeskundigen mogen even hun musical verhaal. Hoe heb jij dat van je kind beleefd? Wat kunnen we verwachten?
0: Laat het even weten. Natuurlijk mag dat in de app van Joe. Een voice-appje mag ook. Overigens, als ik nu de app er even bij pak, en ik zie de appjes die allemaal binnenkomen, zie ik verrassend vaak het woord oranje voorbij komen.
1: Ja.
0: En dat is maar goed ook, want we gaan zo meteen spelen. 1-2'tje. Jouw kans op een gloedje nieuwe televisie. Dat is natuurlijk erg lekker en altijd welkom, lijkt mij. Als jij mee wil spelen, het 1-2'tje, dat is een soort van memory op de radio.
1: Zoek het muzikale koppeltje.
0: Het muzikale koppeltje zoeken. Mag je nu even oranje appen en dan sleep je door het spelletje heen zo dadelijk op deze oranje dag. Vandaag natuurlijk, hè, vanwege het Nederlands elftal. Brian Ferry, hier is

0: Hier zingt Prince bijna net zo hoog als de Bee Gees kunnen zingen.
1: Zo!
0: Ja. Normaal.
1: Ja.
0: The most beautiful girl in the world.
2: Joe, één tweetje.
0: Het is Oranjedag. Want ja, Nederlands elftal mag weer aan de bak. Ja, het gaat er nu echt om, hè. Sommigen zeggen het toernooi begint nu pas. De knock-out fase van het wereldkampioenschap voetbal.
1: Ja. Ja, het begint dat, ja zeker, maar eigenlijk zelfs volgende ronde pas. Want er zitten toch nog een paar mindere goden in deze ronde.
0: Ja, oké, maar je kan er gewoon vannacht gewoon uit liggen.
1: Ja, absoluut.
0: Dat kan maar zo voorbij zijn.
1: Maar vanaf de kwartfinale, dan gaan echt de grote namen zich melden, denk ik.
0: Laten we hopen dat het voor Nederland niet gebeurt. En dat we natuurlijk gewoon deze 16e finale erdoor gaan komen. Wij spelen iedere uur op deze Oranjedag bij Joad 1-2'tje. Dat is Memorieën op de radio. Wij hebben hier rugnummers 1 tot en met 11. En daar mag je muzikale paardjes gaan uitzoeken.
1: Ja.
0: Ik kan vast bijvoorbeeld verklappen dat Marco Borsato erin zit.
1: Ja.
0: En niet één keer, maar twee keer.
1: Twee keer.
0: En als je ze allebei weet te trekken, dan win je een televisie.
1: Ja, maar ook twee keer Queen, twee keer bijvoorbeeld AH. Dus weet jij die twee liedjes aan elkaar te koppelen, dan heb je een televisie. Let wel, één van de 11 rugnummers is een rode kaart. En trek je die, draai je die om, dan is het meteen onherroepelijk voorbij.
0: Dennis, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Wat is er waar van het verhaal dat jij een oranje huis hebt?
3: Klopt helemaal.
0: Je hebt hem helemaal versierd?
3: Ja, zowel binnen als buiten.
1: Oh. En dan ga je vanavond lekker slapen, dan ga je niet kijken.
3: Nee, vroeg naar bed en dan wekkertje zetten.
0: Heel goed. Hoe is het gevoel, Dennis? Wat denk je ervan?
3: Ja, gaat lastig worden, maar we hebben er wel vertrouwen in. Ik denk 3-2.
1: 3-2.
3: Voor Nederland.
1: Wat heb je liever, Dennis? Dat Nederland wint vanavond met 3-0 of dat je zo meteen een televisie hebt? Een nieuwe.
3: Doe mij maar winst voor Nederland.
1: Kijk.
0: Goed, kijk. Kijk, dat is mooi. Oké, Dennis, we gaan spelen. Je bent de eerste van de dag. Het veld is nog blanco. We hebben rugnummers 1 tot en met 11. En we willen graag van jou een eerste rugnummer. En dan gaan we kijken wat er achter dat rugnummer zit. Pak in ieder geval niet de rode kaart, want die zit er ook in.
1: Ja,
3: ik ga mijn best doen. Doe maar nummertje 5.
0: Nummer 5, zeg jij.
1: Nummertje 5.
0: Wij gaan kijken, wat zit er achter nummer 5? Oh, Dolly Parton.
1: Dolly Parton.
3: Mm.
1: Nou, aan jou de vraag. Wat wordt jouw tweede rugnummer?
3: Nou, het liedje was 9 to 5. 5. Nou, dan ga ik nu voor 9.
0: Ga je voor 9?
1: Oh ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: 9 to 5.
0: Ja.
3: Ik kan geen andere logica bedenken.
1: Mm. Oké.
0: Ik heb het niet helemaal verstaan, maar welk nummer kies je?
3: Ja, 9. Blijf bij 9. Ja. Ja,
0: nee. We gaan kijken. Wat zit er achter nummer 9?
1: Oh.
0: Dat was Queen.
1: Dat was Queen.
3: Ja, jammer.
0: Helaas.
3: Dan moeten we maar winnen vanavond.
0: Helaas. Ja, dan moeten we maar winnen. Inderdaad. Nou ja, geen televisie. Maar, we hebben wel een WK-splank van Beemster voor je.
3: Ja, dat is toch ook goed.
0: Hey. Is ook leuk, toch?
3: Doen we het ook voor.
0: Dacht ik.
1: Kan jij in je oranje huis lekker een kaasje eten?
3: Ik zal hem aan mijn vrouw geven. Ik ben geen kaasliefhebber.
0: Dan leg je er wat anders op. Hey Dennis, leuk dat je meedeed. En een hele mooie wedstrijd vanavond.
3: Yo, dank jullie wel, mannen.
0: Hoi, hoi.
3: Goeie uitzending.
0: Nou, je bent in ieder geval iets wijzer geworden. Voor het volgende 1-2'tje spelen we over een uurtje.
2: Dus...

0: interessant dat Tina met een van de leukste. Ja, ze heeft een heel repertoire natuurlijk. Maar die Typical Male vind ik altijd erg
1: leuk. Ja, leuk. Ja.
0: Heerlijk.
1: De jaren 80. Tina was dat.
0: Ja.
1: Ja. Ja, is poppier, maar gewoon nog steeds heel goed.
0: Met de mooie haren. Het is bijna 8:30. Over mooie haren gesproken. Zit altijd strak hoor.
2: Dankjewel. Mart,
0: goedemorgen.
2: De krul zit er goed in, hè. Nasleep noodweer zorgt nog altijd voor gedoe. En een onderzoekje. Hoeveel mensen gaan kijken naar Oranje vannacht?
0: Ah, leuk. Een officieel onderzoekje. De uitslag hoor je over een paar minuten.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
5: Fomar, voordeel markt.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
7: Play.
8: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
7: Doei.
8: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
7: Yes.
8: En de leukste hamster.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: I am Vaiana of Motsunui.
3: Deze zomer.
4: Here we go.
3: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: The ocean chose you.
3: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
7: Hallo. U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: beste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Volop zon vandaag, ook wat wolken. En het wordt, ja, heerlijke temperaturen. 21 tot lokaal 27 graden. Dat is beter, hè?
5: Dat is echt beter, ja.
4: 44 vertragingen op de weg en er zitten echt een paar langere bij op deze maandagochtend. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, 40 minuten. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoetewoude-Rijndijk, een uur vertraging. Op de A12 de langste. Den Haag richting Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk ben je 1 uur en 20 minuten langer onderweg. Dan nog de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Gouwen, 50 minuten. Dit is jouw. En dan is de 8:30 in de Koen en Sander Show. Mart Grol heeft het nieuws. Goedemorgen.
6: Pleegkinderen in de wachtrij, dat kopt de Telegraaf vanmorgen op de voorpagina. Het is namelijk steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer veilig thuis kunnen wonen. Steeds minder mensen willen pleegouder zijn omdat het werk zwaarder is geworden, omdat er steeds meer op hun bordje komt te liggen. Daar zijn de kinderen dus de dupe van, staat in de krant. Verzekeraars verwachten de komende dagen nog veel meer schademeldingen na het noodweer van afgelopen weekend. Niet alle schade wordt meteen ontdekt, dus kan er wat vertraging in zitten. Andere schade is wel al gemeld. Moet je denken aan schade na branden, na blikseminslagen bijvoorbeeld. Zo verloor een gezin in Landsmeer bij Amsterdam in één onweersklap echt alles. Dat huis is totaal verwoest door brand. Inmiddels komt de hulp op gang voor haar en worden spullen ingezameld door anderen. Hoort Hart van Nederland.
7: De dagelijkse benodigdheden, tandenborstels, shampoos, bedden, goed.
8: Ik ben in shock nog steeds. Je bent alles kwijt. Je moet helemaal vanaf het begin weer af aan beginnen. Dus het enige wat je kan doen is liefde geven.
6: Ja, zij is dus blij met alle hulp. Die moeder die dus alles is verloren bij die brand. De nasleep van het noodweer is ook nog te merken op het spoor. Minder treinen vandaag en ook morgen op verschillende plekken. Dan naar België. Daar kun je vandaag gratis naar het museum van de Universiteit Gent. Die locatie is ook extra lang open, omdat zoveel mogelijk mensen dan kunnen genieten van de bloeiende penisplant. Daar lijkt die plant namelijk op. Gebeurt 1 keer per jaar, duurt ook maar heel eventjes, een paar dagen. De verzorger die heeft er alles aan gedaan om die plant die Sumatra heet op te peppen en lekker te laten groeien door er tegen te praten.
9: Maar kom Sumatra, ga nu toch maar open. Je hebt het vast ook wel heel warm.
6: Nou, dat is dus gelukt. Sumatra is opengegaan. Wel je neus dicht houden als je gaat kijken, want die plant die stinkt ongelooflijk naar rottend vlees. Daarmee worden dan weer vliegen aangetrokken. En dat is weer goed voor de bestuiving van die plant. Maar het is een bijzonder fenomeen. Ook ja. In ons land heb je dat, hè? In Leiden, in de Hortus Botanicus.
10: Ik had vroeger ook zo'n ding thuis. En nog een andere plant, maar dat ging iets te goed samen.
6: Ja?
10: Dat was de vingerplant.
6: En maar spelen.
10: Ja.
6: En blijf je op vandaag of ga je voorslapen voor Oranje Marokko komende nacht om 3 uur onze tijd op het WK voetbal. Uit een peiling van Hart van Nederland blijkt dat een derde zegt: ik ga kijken vannacht, de rest gaat lekker naar bed en ziet het als hij of zij wakker wordt.
4: Echt?
6: Ja, dat blijkt uit die peiling.
4: Gaat maar een derde kijken?
6: Ja.
10: Ja, dat is de Hart van Nederland peiling, hè?
6: Nou, dat is wel representatief.
10: Nee, maar ik heb van een krantenpeiling. Daar is 46% die zegt: ik ga kijken. Dat is al de helft.
6: Kijk.
10: Bij de Hart van Nederland kijker moet gewoon vroeger uit, denk ik dan.
6: Nou, ik weet het niet wat er speelt. Maar in ieder geval gaan zij zeggen dat ze dus willen gaan kijken. Een derde inderdaad, jongens.
10: Ja.
6: Ik vind het ook een beetje weinig, maar goed.
4: Ja, het is natuurlijk wel de mogelijkheid. Ja, ja, is ook zo. En mensen hebben verplichting. Ik begrijp dat ook wel.
6: Ja, nou, het beste.
4: Ja. Toch, nou ja, het is toch. Het kan maar afgelopen. Het is knock-out fase. Dit wil je toch zien.
6: Zeker. En wat wil je dan doen, zeggen slaapexperts? Ga je dus inderdaad voorslapen of niet? Nou, vooraf slapen is wel het beste. Kijk de wedstrijd en kruip daarna meteen weer je bed in. Ook al is het dan bijna ochtend. Maak er dus geen complete nachtshow van met bier en bitterballen en shotjes cafeïne. Want dan heb je de volgende dag een zware dobber, zegt hij.
10: Ja. Ja, je moet wel even een tukje doen, denk ik hoor, van tevoren.
4: Ja, nou, ik ga wel een tukje doen.
10: Wakker blijven. Dan stort je echt in.
4: Nee. Ja. Even tegen het advies in. Maar als je nou morgen om 5 uur, als die wedstrijd afgelopen is, denkt, ik slinger Joe eventjes aan. Dat zouden we leuk vinden. Want wij zijn er direct met de Koen en Sander Show na het laatste fluitsignaal.
10: Aansluitend zijn wij er.
4: Dus dat kan ook maar zo om 4:15 al in de ochtend zijn.
10: Ja, zomaar.
4: Dan beginnen we eerder. Dus dan wordt het ook een lekkere pittige dag voor ons morgen. Mart, dankjewel. Weet je nog de finale van de Afrika Cup begin dit jaar?
10: Ja.
4: Ja, dat was heel erg spannend. Daar speelde natuurlijk ook Marokko. En er werd ontzettend fanatiek commentaar gegeven.
5: Si, senor. Si, senor.
11: Van Manchester naar Milaan en van Milaan naar Madrid. En nu hier op het... Nee, Brahim, wat doe jij, man? Wat doe jij, Brahim? Waarom? Niet op dit moment.
4: Ja, dit is bijna huilen.
10: Ja.
4: Dit is IJs.
10: IJs. Ja, Tonano uit Mokra Mafia ook wel.
4: Ja, precies.
10: Samen met de Noorden Mekari, dat is het commentaar.
4: Ja. Twee Marokkanen. En één van die twee die hebben we straks aan de lijn. En dan gaan we eens even peilen hoe het daarmee gesteld is.
10: Ja, hoe die naar de wedstrijd van vanavond toeleven.
4: Ah, leuk. Zometeen in de Koen en Sander Show voor de maandagochtend 29 juli. Een hele goede morgen.

0: ook al Hollow Notes genoemd en Out of Touch.
1: Regel jij de koffie?
0: Ja.
1: Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
0: Ja, wij blikken natuurlijk vooruit naar de wedstrijd. De wedstrijd op het WK voetbal. We zijn inmiddels aangekomen in Mexico.
2: Ja.
0: Nou, naar Amerika gaan we nu naar Mexico. Echt een leuk voetballand, hè, Mexico?
2: Mexico is helemaal gek van voetbal. Natuurlijk cultuur, ontzettend historisch land. Het is een prachtig land. Veel aan de hand ook. Maar vanavond is het vooral het voetbaltempel waar Nederland Marokko gaat ontmoeten.
0: 3:00 vannacht. Ja, dan gaan we het doen. En oud voetballer Nordin Bukhari aan de lijn. Nordin, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen, mannen.
0: Ja, Nordin, hoe is het hoe is met de spanning? Voel je al iets?
3: Ja, zeker. We zijn al vroeg op. Kids zijn naar school, dus de spanning loopt nu wel langzamerhand wel richting 3:00. Dus ik heb er zin in.
2: Ja, nee, je hoopt natuurlijk net zoals wij dat Nederland gaat winnen.
3: Nou, ik denk altijd, wij zijn altijd dimmer maar rib, dus ik denk dat Marokko zeker gaat winnen.
2: Denk je dat, ja, want jij bent natuurlijk voetballer, oud-voetballer. Je hebt er meer verstand van dan wij met z'n tweeën bij elkaar. Jij denkt oprecht dat Marokko gaat winnen en waarom?
3: Ten eerste laat me vooropstellen dat het wel een moeilijke wedstrijd wordt. Ik denk dat ik denk vooral Nederland Marokko niet wil treffen nu, op dit moment. En Marokko heeft dat ook met Nederland, denk ik.
2: Ja.
3: En ik denk gewoon een clash wordt. En Marokko speelt goed voetbal, Nederland ook. Dus ik denk gewoon dat het een hele lange nacht wordt. En dat het gewoon met verlengen wordt en penalties erbij. Dus dan mag het Marokko door.
0: Ja, nou, ja, we hadden onze voetbalanalist die we altijd bellen, Kees Kwakman. Die zei dat ook al vanmorgen.
2: Ja.
0: Die is ook bang voor verlengen en penalties.
3: Ja, omdat ze ook allebei gewoon goed kunnen voetballen. En zijn ook allebei sterk in de counter. Dus genoeg snelheid voorin. De nieuwe trainer van de bondscoach van Marokko, die is ook tactisch goed onderlegd. Mm. Ja, Nederland heeft natuurlijk met Gakpo, Malen en Brobbey voorin. Vooral de sterkhouder die het heel goed doen.
2: Ja.
3: Dus dat wordt een clash. En ik denk dat ze allebei dan geen risico's durven te nemen. Ja, en dan wordt het een gelijk spelletje. En dan komen de penalties aan de haal.
2: En Marokko is volgens mij wel beter aan penalties dan Nederland, toch?
3: Ik denk ietsje beter. Dus ik denk dat ze beter inschieten dan Nederland.
0: Ja. Ik vind het wel mooi in Noord-Ind. Want ik hoor meer Marokkanen die ook gewoon echt overtuigd zijn dat Marokko gewoon gaat winnen. Terwijl eigenlijk gewoon Nederland iets meer kwaliteit heeft op het veld, toch, dan Marokko.
3: Ik moet ook zeggen dat er heel veel kwaliteit zit in het Marokkaanse elftal. Maar Nederland is ook een goed voetballand. Ja. En ze hebben gewoon hele goede voetballers die allemaal bij een grote club spelen in Europa. En dat heeft Marokko nu ook. Dus ik ben ook blij met de ontwikkelingen wat natuurlijk voor Marokko belooft het er heel veel.
2: Ja.
3: Veel jonge jongens. We hebben ook een jonge jongen die bijna voor Frankrijk zou spelen. Boadi, en die nu als 18-jarige gewoon op het middenveld speelt. Dat is onze Frenkie de Jong. Dus ja, dat is ook mooi om naar te kijken. En we hebben ook grote sterren die allemaal bij grote clubs spelen nu.
0: Saibari natuurlijk.
3: Zoals Saibari nu, die naar Bayern München gaat. We hebben Hakimi, Paris Saint-Germain, Diaz bij Real Madrid.
2: Ja.
3: Dus kan ik nog een paar noemen. Dus,
2: het is wel wat.
3: Het wordt een clash, het wordt mooi, dus ik heb er zin in.
2: En we hebben natuurlijk ook, Marokko heeft natuurlijk ook het 4 jaar geleden gewoon de halve finales gehaald, hè? Door te winnen van Spanje en van Portugal, dat willen we ook nog wel eens vergeten. Maar het enige probleem is, Nordin, we hebben een atlasleeuw, de leeuw van de atlas, en we hebben de Nederlandse leeuw. Hoe kunnen we nou twee leeuwen tegen elkaar vechten? Vind ik gek.
3: Ja, er kan altijd maar eentje, dus de beste zijn. Dus,
2: dat
3: zal wel de atlasleeuw zijn, denk ik.
0: Oké, gewetensvraag. Nordin Bukhari. Nederland wint vannacht met 4-0.
3: Ja.
0: Stel.
2: 4-0?
3: Stel.
0: Gewoon op.
2: Laat
0: ik zeggen 3-0. Maar goed, Nederland wint. ga je daarna voor Nederland juichen?
3: Het zal eerst even pijn doen, dat nacht. Maar als die nacht voorbij is, dan ben ik zeker dan wel voor.
0: Mooi.
3: Maar eerst Marokko, dus dat is mijn belangrijkste.
0: Ja, het wordt een mooie clash. Leuk je gesproken te hebben, Nordin. En een hele mooie wedstrijd gewenst vannacht.
2: Ja.
3: Dankjewel. En jullie ook. Dima Maghrib zou ik zeggen dan, hè?
0: Yes.
2: Ja.

0: zou Mart Smeets deze afkondigen?
1: Een hele goede plaat. Kan ik dat zeggen? Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Zo'n plaat die als een mooie bries op een zondagochtend, terwijl je op je wielrenfiets stapt en langs het IJsselmeer fietst, van Mark Nessen naar Genemuiden. Die bries die tot je komt. Zo voelt deze plaat van Face No More. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen.
0: Martje Smeets, soms mis ik hem nog wel eens.
1: Ik ook, ja. Het schijnt dat hij niet. Dat gaat niet goed met zijn gezondheid.
0: Nee, heb ik ook gelezen, ja.
1: Hij is heel duizelig en zo. Dus ja, want anders zou je inderdaad nog af en toe bij een talkshow of twee verwachten.
0: Ja, ja, maar dat is toch wel. Ja. Aparte mannen, maar ook legendarisch natuurlijk. Hoe goed hij altijd wel niet.
1: En dan heb jij je blaadjes vast. Dat maakt jou een dom mens, want een echte presentator heeft blaadjes nodig.
2: En geen autocue.
1: Geen autocue.
0: Ah, ik kon af en toe
1: in 1956 deden wij dit allemaal uit ons hoofd. Ja. Jong meneer Zwijnenberg.
0: Mart Gol, goedemorgen.
2: Ja, niet vernoemd trouwens hoor, naar Mart Smeets.
0: Nee?
2: Nee, Martinus is de doopnaam.
0: Oh ja.
2: Dus daar komt het vandaan.
1: Van Mart Smeets.
0: Martinus Smeets, hè, origineel.
1: Ja, ja, ja.
2: Grote reddingsactie, jongens. In de bergen na modderstromen. Ik praat je er zo verder over bij. En hoe is het met Oranje op deze dag van de match?
3: De drie noten.
0: Ja, het is bijna 9 uur, dus op deze maandagochtend hebben we weer een heerlijke singalong voor je klaarstaan. Een uur vol met lekkere meezingbare hits uit de 70s, 80s en 90s. En één van die liedjes, die mag je nu gaan raden. Daar heb ik er 3 noten van onder de knop. Sander, jij mag samen met Mart bepalen of het bij 1 noot blijft, of dat er misschien 2 of 3 noten nodig zijn.
1: Martinus bedoel je?
0: Martinus. Martinus Grol. Oké, ik denk op basis van 1 noot dat jullie zeggen er moet een nootje bij.
2: Oké.
0: Luister maar even. Welke hit is dit? Als je het weet, mag je appen.
1: Een nootje erbij.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Oh, daar mag nog een nootje bij.
0: Ja. Gaan we voor 3 noten. Maar meer hebben we er ook niet. Dus je moet nu toch wel weten hoe dit nummer heet.
1: Oh ja, ja, dat wordt een stuk duidelijker. Oké, ja. Nee, we houden bij 3.
0: Oké, ja, dat kan ook niet anders.
1: Ja, doe maar 4 dan.
0: Voor het Koen en Sander Show pakket en een kussen van Betere Bed mag je de titel van dit liedje nu gaan appen. Succes.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
13: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
12: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Goedemorgen.
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
15: Mm.
16: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
18: Ja,

0: IKEA. Movement that inspires.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: besparen.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Goedemorgen, 9 uur in de Koen en Sander Show. Straks de singalong, nu het nieuws, Mart.
3: Goedemorgen. Wachten op hulp. Meer dan 800 kinderen wachten op dit moment in ons land op een pleeggezin, omdat het thuis niet veilig voor ze is. Alleen wordt die wachtlijst volgens de Telegraaf maar niet korter, omdat er een groot tekort is aan pleegouders in ons land. Ligt steeds meer op hun bordje, dus stoppen steeds meer pleegouders en komen er ook maar weinig bij. En daardoor duurt het zoeken naar een passende, veilige plek voor een kind steeds langer. Een grote reddingsactie in Oostenrijk. Daar worden zo'n 200 mensen met helikopters uit een berggebied gehaald in Tirol, waar ze vastzitten. Er zijn modderstromen, wegen zijn geblokkeerd na flinke onweersbuien met regen en hagel. Voor zover bekend zijn daar in Oostenrijk geen gewonden of vermisten. Veel vragen vanmorgen nog altijd op Texel. Daar blijft onduidelijk hoe iemand is overleden die dood op het strand werd gevonden gisteravond. Wie het is en wat er precies is gebeurd, dat onderzoekt de politie nog. En dus is ook nog steeds onduidelijk of die dode uit het water kwam of op het strand is overleden. Het is de dag van de WK-wedstrijd Oranje-Marokko. Wie gaat door naar de achtste finales? We gaan naar onze voetbalverslaggever Riepke Bakker.
4: Ja, Riepke Bakker.
5: Riepke Bakker.
4: Dat is wel een fenomeen, heb ik wel. Ik luister af en toe ook wat van die voetbalpodcast. En al die journalisten die al jaren meelopen, die lopen allemaal weg met Riepke Bakker.
5: Ja, ja, fantastische kerel met een fantastische naam.
3: En hij heeft er ook verstand van.
4: En hij schijnt alles te weten. Een lopende voetbalcycloper die hier zijn. Speciaal voor Riepke hebben wij...
6: Riepke Bakker's Report.
3: Geweldig.
4: Ja, mooi hè.
3: Heel mooi. Mag hij nog één keer?
4: Ja, omdat hij zo lekker zo Amerikaans is.
3: Dus, ja.
4: Ja, zeker.
6: Riepke Bakker's Report.
4: Oh, jij bent jaloers, Mart.
3: Ja, geweldig. Ik wil dat ook wel.
4: Een Mart Gool Report.
3: Maar volgens Riepke wordt het echt een flinke kluif om Marokko te verslaan.
6: Riepke Bakker's Report.
7: Op papier is dit veruit de zwaarste 16e finale van dit WK. Marokko is namelijk de nummer 6 van de FIFA-ranking en Nederland de nummer 7. Bondscoach Ronald Koeman zei al, eigenlijk verdienen beide landen het om door te gaan. Maar ja, dat kan niet. Oranje moet winnen van topland Marokko.
3: Hij moet dat muziekje een beetje doorgaan, want nu is het een beetje zo'n tak.
4: Ja, hij valt.
5: Riepke.
3: Dat is voor de evaluatie zo meteen om 10 uur. Wie wint, die speelt in de volgende ronde tegen Canada. En we weten het allemaal, om 3 uur vannacht wordt er afgetrapt. Het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag, ook wat de bewolking soms. 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten.
4: Dankjewel. Verkeersinformatie, er zijn er 44 vertragingen op de weg. De A4, naar de langste van dit moment. Rotterdam richting Amsterdam, tussen Ippenburg en Hoogmade. Daar een uur extra reistijd. En de A50 heb ik ook nog Os in richting Arnhem, tussen Valburg en Grijshoort. Daar 30 minuten extra reistijd. Ja, we hebben 3 noten laten horen. 3 noten van een grote hit die straks voorbij komt in de singalong. De vraag is alleen, weet jij hoe dit nummer heet?
5: Ja,

0: Ik zit zelf helemaal mee te spelen.
1: Oh, je zit helemaal in je hoofd.
0: Nee, ja. Nou, ik moet even kijken, hoor.
1: Oh, je was een lekker voorbereid.
0: Nee, helemaal niet zelfs. Nee, ik zit helemaal naar Mart te luisteren. Nou, Shalala van de Fingerboys komt binnen. Meerdere keren. Dat was de koffer. Is niet goed. En voor de rest zie ik even geen foute antwoorden. Nee,
1: dan,
0: echt niet.
1: Dan zijn er toch een hoop mensen die het wel weten. Je mag nog appen, je bent niet te laat voor het Koen en Sander Show pakket. En een kussen van Beter Bed. Titel van dit liedje alsjeblieft in de app.
2: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
1: Ja, lekker uurtje ook nog jouw kans op een gloednieuwe televisie. Het 1-2'tje, onze spelletje.

0: Clever Girls Just Wanna Have Fun.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: En wat voor een dag is het vandaag, maandag 29 juni. Het is wederom Oranjedag.
2: Het is Oranjedag. Wij geven de hele dag televisies weg. Dat natuurlijk allemaal in aanloop naar de wedstrijd, de Clash. Vannacht om 3 uur is het Nederland tegen Marokko.
0: Ja,
2: daar gaat het allemaal om.
0: De televisies kun je winnen als je het spelletje meespeelt. Dat noemen wij het 1-2'tje. Memorieën op de radio. Een muzikaal paardje moet je dan zien te trekken. We hebben de eerste al gehad, een uurtje geleden. Daar is nog geen televisie uitgekomen. Maar meer kans heb je natuurlijk straks. Als je mee wilt doen, kans wil maken op die televisie. Kwestie van even het woord oranje appen.
2: Juist, zo simpel is het.
0: Ja, zo simpel is het. Vanessa, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Jij gaat gewoon lekker vakantie vieren. Weg met het WK. Jij gaat gewoon lekker naar Griekenland.
3: Is toch heerlijk? Heerlijk.
2: En wat ga je doen op in Griekenland?
3: Ik wil heel graag de schildpadden zien bij Zakynthos.
0: Oh ja, die zijn daar, ja, inderdaad. Ja.
3: Ja,
0: ja, mooi. Ja. Prachtig eiland ook. Ben je er vaker geweest?
3: Zakynthos nog niet. Nee, de andere eilanden wel.
2: Oh, lekker. Ja, het is, en hoe is het weer? Is daar niet godgloeiend heet?
3: Ja, maar ja, zie je ook. Alleen hier hebben we geen schildpadden.
0: dat is waar, ja. Lekker. Hey, we kunnen je ook nog even blij maken met de Koen en Sander Show pakket. Kun je dan nog net even op tijd even inpakken om mee te nemen naar Zakynthos. En een kussen kun je ook winnen. Maar dan moet je wel even antwoord geven op de vraag. Welk liedje, Vanessa, is dit?
3: Ja, dat is Tony Christie met This Is The Way To Amarillo.
2: En dat is het hele goede antwoord.
3: Yay!
0: Wist jij het direct of had je wel 3 noten nodig?
3: 1 noot.
0: 1 noot?
2: Oh.
3: Absoluut.
0: Wauw.
3: Absoluut. Dit is toch een banger.
0: Ja.
2: Ja. Ook nog gedaan door Albert Westus en inderdaad ook zelfs dus door de Benga Boys.
0: Ja, ook
3: ja,
0: nog.
3: Zeker. Ja.
0: Maar wij gaan de Tony Christie versie natuurlijk draaien. En jou feliciteren met het Koen en Sander Show pakket en een kusje van Beter Bed. Fijne vakantie, Vanessa.
3: Dank jullie wel. En een goede uitzending en een hele goede wedstrijd.
0: Dank je wel.
3: Hoi.
0: Is this the way to Amarillo?

0: Sander.
1: Goedemorgen, Sander hier.
0: Ik was even benieuwd welke Sander ging reageren, maar het is Sander uit Katwijk. Ja.
2: Ook 49 jaar?
1: Ja, ook 49 jaar, dat klopt, ja.
0: Wanneer 50, ja, Sander? Wanneer is het zover?
1: Oktober. Niet dat zeggen.
2: Dat zijn heel veel oktobers achter elkaar.
0: Ik zei het vier keer, het is wel duidelijk.
2: Dit is 5 keer oktober, dus dan moet het 5 oktober zijn.
1: Nee, 20 oktober.
0: Oh, 20 oktober. Nou, Sander, ben jij er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor, ja.
0: Ja, we gaan een televisie weggeven. Nou ja,
1: als ik het goed heb.
0: Dat is de bedoeling natuurlijk, ja. Het 1-2'tje. Even checken, Sander. Heb je een uur geleden toevallig geluisterd?
1: Toevallig wel, ja. Ik zit op de vrachtwagen, dus toevallig heb ik het meegekregen.
0: Dat is natuurlijk wel het hele ding. Hoe meer spelletjes je meekrijgt, hoe groter de kans ook op de televisie. Want we spelen een soort muzikale memory.
2: Dat is het. 11 rugnummers. Eén ervan is een rode kaart. Die moet je vooral niet trekken. En daarnaast heb je 10 rugnummers over. Die per tweetal een koppeltje vormen. Dus er zitten nog 10 fragmenten en 5 liedjes onder verstopt.
0: Sander, ben je er klaar voor?
1: Ja, denk het wel, hè?
0: We hebben rugnummer 1 tot en met 11. Dus ben heel benieuwd. Waar ga je mee beginnen? Wat wordt je eerste?
1: Een 3.
0: Een 3, zeg jij.
2: Jij zegt rugnummer 3.
0: Ja. Wat zit er onder rugnummer 3? We gaan luisteren. Leef niet meer voor jou. Oh!
2: Dat is Marco Borsato. Nou is de kunst nog een keer Marco Borsato te vinden.
0: Ik denk dat jij wel een beetje baalt nu, Sander, of niet?
1: Ja, een klein beetje wel.
0: Je hebt een uur geleden natuurlijk geluisterd, dus dan hoorde je 2 andere artiesten. Je hoopte natuurlijk een van die 2 tegen te komen.
1: Inderdaad, ja. Maar ja, dat is niet zo. Dus het wordt nu weer een wilde gok.
0: Nou.
1: Ja, dan doen we nummer 8.
2: Weet je het zeker?
1: Ja.
2: Weet
1: je
2: het echt zeker?
1: Ja. Ik weet het echt zeker.
2: Zeemaal, je kan ook nog even wisselen misschien.
1: Doe dan nummer 7.
2: Nee, die moet je sowieso.
0: Ja, je krijgt er 1 poging.
2: 1 kans.
0: 1.
1: Nou, ik hou het gewoon op 8.
0: Zou een beetje achteraan in het veld zitten.
1: Doe dan nummer 10. 11, doe 11. 11.
2: Weet je het zeker? 11. Ja.
0: 11?
1: Ja, ik doe 11.
0: God, nou, ik ben heel benieuwd waar we op uitkomen. Zit, dat zou wel leuk zijn als Marco Borsato natuurlijk onder 11 zit. We gaan luisteren. Leef niet meer voor jou! Yeah.
1: Ja, nou, wel met jullie, dankzij jullie willen.
2: Nee, hoor. Maar je wilde bijna een rode kaart trekken, hè?
1: Goh, dat is lekker.
0: Dat is heel lekker, gefeliciteerd, want je bent een gloednieuwe televisie.
1: Top, man, daar ben ik hartstikke blij mee. Goh, dit konden we wel gebruiken.
0: Nou, dat is jou meer dan gegund. We doen er ook nog de WK-splank van Beems erbij. En dan willen we ook nog 1 ding van je weten. Wat gaat het vannacht worden?
1: 3-1 voor Nederland.
2: Goed zo. Dat hoop ik ook. Het kan zijn dat wij vanavond verliezen. Dat betekent ook dat dit het laatste 1-2'tje is dat Koen en ik hebben gespeeld. Daarom willen we alvast de volgende mensen bedanken voor het spelen van het 1-2'tje. Joris Klokkers, dankjewel voor je tijd inzet. Jorn Achterbenk, dankjewel voor het vertrouwen. Elisabeth Peters, ook bedankt voor het vertrouwen en de inzet en de motivatie. Lise Lotte ook, dankjewel voor de ruggensteun die we altijd gevoeld hebben voor dit item. Ja, je moet toch. Martinez Grol, dankjewel voor het passieve
0: meeluisteren. Maar wij spelen nog gewoon ieder uur spelen we het 1-2'tje.
2: Ja, niet meer voor mij,
0: Nee, voor ons niet meer.
2: Ja, je moet toch een beetje afscheid. En natuurlijk het publiek wil ik ook bedanken.
0: Ja. Nou, we nemen vooral van jou afscheid. Dankjewel, Sander.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijne wedstrijd.
1: Veel succes nog.
0: Hoi.

0: Go Dancing. Wat we straks gaan doen in de singalong is zingen.
1: We gaan zingen.
0: We gaan zelf zingen, ja.
1: In het kader van de notenraker. We hebben een lekker moppie muziek. Die stopt in één keer zowel muziek als tekst. Wij moeten doorzingen en op een gegeven moment komt alles weer tezamen. En dan moet het maar net ook gelijk lopen.
0: Ja, het gaat niet zozeer om zingen. Het gaat wel om timing. De vraag aan jou is, luister goed. En je kan gaan stemmen. We hebben een polletje in de app van Joe. Wie gaat dit nummer het beste zingen? Is dat Koen of Sander?

0: Ja, Marco Borsato en ik leef niet meer voor jou. Wie zingt dat het beste? Stemmen kan, Koen of Sander?
1: Ja, doe dat via de polletje dus in de app.
0: Kun je ook nog leuke prijzen mee winnen. Je doet het niet voor niets, zo is het ook. Straks het nieuws van 9:30 en dat krijg je van Mart Grol.
2: Goedemorgen, nog altijd overlast door het weer van de afgelopen dagen. En Oranje Marokko, zometeen een paar bijzondere fans die ongeacht de uitslag blij zijn.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
5: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
7: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
6: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid. Die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
13: Het stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
14: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
15: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
14: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
16: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Schat, je hoeft niet te huilen.
19: Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
20: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
19: Dat lucht op.
21: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
22: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
23: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
24: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
0: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking. Mooi van Ethos.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: gebruikelijk. Op de A2 bijvoorbeeld Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel, een half uur vertraging. Langste vertraging op de A4 moet ik zeggen. Den Haag-Amsterdam voor het Limes-Aquaduct. 3 kwartier extra reistijd vielen daar van 14 kilometer. En de A50 is de laatste. Os richting Arnhem bij Grijshoort, 25 minuten. Singalong gaat verder na het nieuws van 9:30. Mart Grol.
1: Goedemorgen. Steeds vaker gaat het mis met afslankmiddelen die je moet inspuiten. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op, omdat ze vaak buiten een arts om illegale goedjes gebruiken die ze dan online kopen. Deze expert bij RTL vertelt waar deze mensen last van krijgen.
2: Heel veel buikpijn, heel veel diarree, misselijkheid, braken. In sommige gevallen is dat misselijkheid en braken dusdanig ernstig dat ze met uitdrogingsklachten opgenomen moeten worden.
1: Het advies van experts: laat je niets wijsmaken door afvalverhalen op social media. Vandaag wordt door de politiek opnieuw gesproken over de toekomst van het Brabantse dorp Moerdijk. Over de plannen de industrie daar meer ruimte te geven. Nog altijd blijft de vraag: moeten huizen gaan wijken? Dat leek altijd de bedoeling, maar inmiddels ligt er ook een nieuw plan op tafel waarbij het industriegebied minder groot wordt en het dorp misschien toch kan blijven bestaan. Wanneer er nou een knoop doorgehakt wordt voor al die mensen in Moerdijk, dat blijft nog onzeker, tot frustratie van alle inwoners. Ja, de zon schijnt weer, de hitte is het land uit, het noodweer is vertrokken, maar nog altijd problemen door het weer op het spoor. Door hitte zijn wissels bijvoorbeeld stuk gegaan, of er liggen nog stukken bomen op de rails van dat noodweer. Verschillende trajecten in de Randstad rijden vandaag en ook morgen daarom minder treinen. En Nederland telt langzaam af naar de knock-outwedstrijd op het WK voetbal. Nederland-Marokko komende nacht natuurlijk om 3:00 wordt afgetrapt. Sommige mensen maakt de uitslag eigenlijk niet zoveel uit, want ze zijn voor beide landen, hoort Hart van Nederland vanmorgen.
3: Ik ben Nederlander en Marokkaan, dus voor mij is sowieso feest.
4: De volgende dag zijn we gewoon voor de winnaar. Als Nederland doorgaat, dan ben ik 100% natuurlijk voor Nederland.
1: Kijk, dat is de instelling. Mooi. Oranje bondscoach Koeman heeft al gezegd dat hij het jammer vindt dat Marokko nu al de tegenstander is van Oranje. Want hij zegt: ik vind dat beide landen het verdienen om lang mee te doen, maar toch valt er echt eentje af komende nacht.
0: Ja, zo werkt het nou eenmaal.
1: Dat is voetbal.
0: Dat is voetbal,
1: zo werkt het spelletje. Ja.
0: Dankjewel.
1: Yes.
5: De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: En vanwege dat voetbal vandaag Oranje Dag bij Joe. De hele dag geven we televisies weg. Het 1-2'tje straks weer om 10:15.

0: Roxette. And listen to your heart.
1: De notenraker.
0: Ja. Nou ja, inderdaad, Sander. Ik zie dat je gaat staan.
2: Ja. Ja. Dat betekent ook dat we aan de bak moeten, of mogen.
0: Ja.
2: We gaan die noten even raken.
0: Notenraker. Iedere eerste dag van de werkweek, op maandag en de laatste ook op een vrijdag, gaan we de week ermee uit. We gaan meezingen met een liedje vandaag. Marco Borsato, Ik leef niet meer voor jou. En Wouter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wouter, ik ben heel blij met jou.
3: Ja, dat is mooi. Zo lang aan jou, hoop ik.
0: Je werkt bij de politie, dus nou, die moet ik sowieso te vriend houden natuurlijk. En jij denkt dat dit liedje het beste gaat zingen, dubbele punt.
3: Marco Borsato,
0: jij kent
3: Koen.
0: Koen!
2: Marco Borsato zingt hem altijd beter. Ja.
0: Ja, Marco zingt hem altijd beter. Maar jij bent voor mij, dat is fijn om te horen. Anneke?
4: Ja, goedemorgen.
0: En jij denkt dat Sander het beste gaat doen, hè?
4: Ja, zeker. Ik heb 100% vertrouwen in Sander.
2: Nou, wat ontzettend lief van je. Kun je dat ook verklaren of is het gewoon maar een beetje gewoon een blinde vlek?
4: Nou, ik denk echt dat het wel een nummer is wat Sander heel goed gaat zingen.
2: Ik heb er veel op gedanst in de kroeg in Zwolle destijds.
0: Oeh.
4: Nee,
0: nou,
4: ik heb er veel vertrouwen in.
0: Goed, Wouter, Anneke, zijn jullie er klaar voor?
3: Zeker.
0: Ja. Oké, dan gaan we eens even kijken wat de uitslag van de poll is. Wat denken onze luisteraars? Er denkt 37% dat Sander dit het beste gaat doen. En 63% denkt dat ik dat het beste ga doen.
2: Dat is een ruime meerderheid.
0: Mag jij gaan beginnen, Sander?
2: Ja.
0: Ben jij klaar voor?
2: Ik heb liever dat ik deze verlies en vanavond Nederlands elftal win dan andersom.
0: Ja, dat snap ik.
2: Ja.
0: Oké, okay, ik zou zeggen Anneke en Sander, succes!

0: Well played, zou ik kunnen zeggen. Well played.
1: Hè? Nou, dat ging me goed af, hè? Ja.
0: Oké. Okay. Anneke, eerste reactie?
2: Ja, top.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Top. Je zat niet te luisteren, merk ik.
0: Oké, okay, Wouter.
3: Ja, dat kan je beter.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja. Nou, maar goed. Bovenal, vergeet gewoon niet te genieten.
0: Oké, okay, daar gaan we.

0: Zo. Ja. Wouter.
1: Ja, dat was top.
0: Ja, toch?
1: Ja.
2: Wat een close call eigenlijk, hè?
3: Ja, notaris Grol, jij bent de baas.
0: Ja, Mart, jij mag het gaan zeggen. Wie deed dit het beste?
2: Dan gaat hij toch naar... Koen.
1: Ja.
0: Wouter, gefeliciteerd! Gefeliciteerd. Het autotaalglas supersterpakket is voor jou!
1: Super!
0: Super! En Anneke, dankjewel en een hele fijne dag, hè.
4: Ja, jullie ook een fijne dag.
0: Doei doei!
4: Doei doei!

0: Village People. Straks naar 10. Hij is weer binnen, hoor.
1: Ja.
0: Grote glimlach op zijn gezicht. Helemaal in het oranje gedost. Oh, hij is de voetballiedjes aan het zingen.
1: Nou, als ik het...
0: Oh, stil aan de overkant.
1: Als ik naar Timo kijk, denk ik, we staan met één been in de finale. Ja.
0: Zometeen Timo met onder andere de hits van Joe. Abba komt eraan. En Phil Collins.
2: De Joe Singalong wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Ruitschade opgelost.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro en taxi. Een dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
15: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietjes stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
14: Daar krijg je toch zin in.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 52 euro op transavia.com.
5: Goedemorgen, het is 10 uur. Het nu.nl nieuws met Mart Gol.
6: Goedemorgen.
7: Straf omhoog. Mensen die hun partner doden na een lange tijd van huiselijk geweld moeten zwaarder kunnen worden gestraft, wil het kabinet. De maximumstraf is nu 25 jaar cel als geen sprake is van een bedacht moordplan. Dat zou 30 jaar of levenslang moeten worden. Zo hoopt de regering onder meer iets te doen aan femicide in ons land, de moord op vrouwen. Dan naar het buitenland. Met helikopters worden mensen door het leger uit een berggebied in Oostenrijk gehaald, in Tirol. Het is daar noodweer geweest. Plensbuien hebben gezorgd voor modderstromen, waardoor zo'n 200 mensen als ratten in de val zitten. Een deel is inmiddels veilig. De rest wordt vandaag waarschijnlijk weggetakeld met helikopters dus. Niemand zou gewond zijn geraakt. Afvallen met een prik, dat is razend populair, maar ook gevaarlijk. Steeds meer vergiftigingen. Vaak omdat mensen buiten de arts om de middelen regelen, ziet deze expert bij RTL.
8: Heel veel buikpijn, heel veel diarree, misselijkheid, braken. In sommige gevallen is dat misselijkheid en braken dusdanig ernstig dat ze met uitdrogingsklachten opgenomen moeten worden.
7: Mensen krijgen last van braken, diarree en drogen soms uit. En als je denkt dat de Oranje Fanwalk nu wel gezien is door de hele wereld tijdens het WK voetbal. Nou, vandaag in Mexico moet het nog drukker gaan worden achter die iconische dubbeldekkerbus. Tienduizenden mensen liepen eerder bij dit toernooi al mee, maar dat kunnen er volgens voetbalbond KNVB bij RTL nog veel meer worden.
9: Ik hoop eigenlijk de grootste buiten Europa te gaan krijgen. We hebben nu steeds aantallen van eerst 20, nu de laatste keer ruim 30.000 mensen gehad. En verwachten we zeker over de 40 te gaan, misschien wel naar de 50.
7: Vanavond 8 uur onze tijd begint die Oranje Mars. En de wedstrijd start dan om 3 uur komende nacht. Het weer van Weerplaza, vrij zonnig en zomers 21 tot 27 graden.
5: Markt, dankjewel. Graag gedaan. Op de weg gaat het langzaam op de wegen die uitwijkwegen zijn voor de wegwerkzaamheden. Ik zal het verduidelijken. De A44, daar wordt natuurlijk aan de weg gewerkt en daarom is het drukker op de A4. Den Haag-Amsterdam een half uur erbij. De A27, ook daar wordt gewerkt en daarom is het drukker op de A2. Den Bosch-Utrecht, half uurtje daar weer bij. Joe Verkeer van Flitsmeister. Veilige reis.
10: Joe Oranjedag wordt mede mogelijk gemaakt door Beemster Kaas. Echte kaas komt uit de Beemster. Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Timo Perling.
5: Gemiddeld hebben Nederlanders er 1,6 van in huis. En jij wint er zo meteen 1. Bij Joe. Blijf luisteren naar...

mag je vanaf nu weer opgeven voor het supersimpele WK-spel tijdens deze Oranje Dag. Als je zo in de uitzending komt, mag je twee rugnummers omdraaien. Zitten achter beide rugnummers hetzelfde liedje? Dan win je een splinternieuwe Nigel Nayes Noyes Televisione. Lijkt je dat leuk? Stuur dan nu een berichtje naar de studio met de Joe-app.

0: Bengals.
1: Jo, 1 tweetje. Carina Roos en Juliana Dorp.
2: Goedemorgen.
1: Welk rugnummer, 1 tot en met 11, wil jij als eerste omdraaien?
2: Is nummer
1: 1. Nummertje 1. Pak ik dat rugnummer erbij. Is daar een speciale reden voor?
2: Nee, maar dat past nummer wat ik vanmorgen eigenlijk als eerste te binnen schoot. Dat ik het voor het eerst hoorde.
1: Oh, dus je weet wat er achter 1 zit?
2: Nee. Ik weet wel, ik had 1 en 6 in mijn hoofd op het moment. Ik denk, als ze me bellen vanmorgen, dan doe ik die. Maar 6 hoorde ik vanmorgen, dus ik weet dat er achter 6 zit.
1: Oh, dat
2: dus
1: is goed.
2: Ik doe eerst 1 en dan hoor ik het zelf al.
1: Uitstekende tactiek. Achter 1 zit... Bryan Adams met Summer of 69.
2: Kijk.
1: Oké. Als je het tweede rugnummer, wat je gaat kiezen zometeen, als dat hetzelfde liedje heeft, dan win je natuurlijk die spiksplinter nieuwe tv. Mocht je nu aan het luisteren zijn en ze pakte, en het is niet Summer of 69, dan onthoud dan goed als Joe luisteraar welke liedjes er achter welke rugnummers zitten. Want dan wordt het voor jou makkelijker als je het volgende uur weer meedoet, of over 2 uur. Ja?
2: 9 zat er nog in?
1: 9 zit er nog in, zeker?
2: Ja, dan wil ik 9.
1: Ah, leuk. Summer of 69, 6 en 9. Ik snap hem.
2: Ik ben zelf van 69. Dus dat moet goed
1: zijn. Dit is top goed. Wij gaan eens even kijken wat er dan achter 9 zit. Waar bel ik je ergens? Ben je thuis of wat ben je aan het doen?
2: Ik sta midden in de duin in een helder.
1: Wat was je aan het doen dan?
2: Ik was aan het fietsen. Ik kwam uit het zwembad vandaan.
1: Ja.
2: En ik denk, ga lekker door de duinen terug naar Julianadorp.
1: Nou, wat gezellig.
2: Het is heerlijk, echt waar.
1: Achter 6 zat Summer of 69. Achter 9 zit... Stop me now. Och, Queen!
2: Jammer!
1: Helaas, Queen, don't stop me now. Zit er achter nummer 9. Jij hebt niet die tv gewonnen, maar... Beste Carina.
2: Ja?
1: Hou je vast, jij krijgt natuurlijk de heerlijke WK-splank van Beemster thuisgestuurd.
2: Oh, daar ben ik ook heel blij mee. Lekker hoor.
1: Beemster vlaggetjes, Beemster borrelbox, Beemster Royaal Grand Cru, Beemster WK's, Beemster kaas tampenade. Ik zeg altijd tampenade, ik weet niet waarom. Beemster kaassalade en nog veel meer.
2: Helemaal goed.
1: Mag je heel veel plezier wensen vandaag en een fijne wedstrijd vannacht.
2: Dank je wel.
1: En wil jij nu alvast meedoen voor volgend uur? SMS dan Oranje.

0: lekker. Je dag krijgt een lach. Met de muziek van Joe. Beste 70s, 80s en 90s. Hier met zometeen Rod Stewart. Do You Think I'm Sexy? En Starship. Met Nothing's Gonna Stop Us.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: jouw WK-deals.
1: Echte smaak komt uit de Beemster. Maar wat is dat, echte smaak? Is het de smaak van een bammetje kaas bij het ontbijt? Of van een tosti met je bestie? Is het de smaak van een stukje oud op de camping? Of van borrelblokjes in de kroeg? Wat het ook mogen zijn, echte kaas komt uit de Beemster.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Fijne verjaardag.
10: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot

0: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer

0: liggen. Lidl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Dit is Joe met Timo Perlin.
5: Half elf, langs de file staat op de A16 Breda richting Rotterdam. Door een pechgeval voor Schavendeel een half uur vertraging.

wordt bloed, zweet en 0% slaap vannacht. Goedemorgen, welkom bij de aanloop naar de spannendste nacht die we voorlopig gaan beleven. 3 uur natuurlijk, Marokko, Nederland. Aansluitend op de wedstrijd beginnen Koen en Sander met hun show. En dat is dus veel eerder dan je verwacht bent. Maar het wordt natuurlijk geweldig, want het wordt natuurlijk de enige nabeschouwing die er echt toe gaat doen vannacht. Dit is Joe, blijf luisteren hier. Om de spanning eraf te gooien, misschien even een klein liedje van Hart. Zometeen met het prachtige Alone.

0: appelsap. Joe luisteraar Brian die had er vorige week een gevonden. Een verkeerd staande songtekst in Ricky Martin. Ja, Brian.
1: Ja.
0: Je hebt er iets heel opvallends in ontdekt.
1: Ja, ik heb inderdaad bedacht dat hij daar inderdaad gaat roepen wie de wereldkampioen moet worden. Ja, Zuid-Korea.

verkeerd voorspeld, want Korea ligt eruit, hè? Ja, die is er helemaal uit. Tjonge. Die coach heeft het zwaar van Zuid-Korea, heb je dat gezien? Het Nationaal Parlement van Zuid-Korea die is een petitie gestart voor zijn ontslag. En daar hangen overal in de winkels hangen allemaal bordjes door heel Zuid-Korea heen dat die coach daar niet welkom is in die winkel. Dan valt het voor Koeman nog allemaal wel mee als hij een slechte dag heeft. Het is Joe met Alone.

0: er zomaar weer eens gewoon even een tv uitgooien. Hè, zo. Zeker. En natuurlijk, Piano Man komt eraan van Billy Joel. En Queen met A Kind of Magic. Allemaal na het nieuws van 11 uur met Mart.
1: Goedemorgen, politie op scherp vanwege het voetbal. En wat de uitslag ook wordt. Het WK zit er voor één Nederlander sowieso nog niet op.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Kaassalade van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster Kaassalade en Kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
4: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Benitech kozijnplan, nu gratis upgrade naar trippelglas.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen en voor zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Hey, goedemorgen, het is 11 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Mars Grol.
6: Goedemorgen.
7: Extra maatregelen. De politie staat op scherp nu Nederland en Marokko komende nacht tegen elkaar voetballen op het WK. Eén van de twee ploegen gaat maar door. In Den Haag, waar fans van beide ploegen worden verwacht, komen op drukke plekken extra veiligheidscamera's, schrijft Omroep West. Voor de zekerheid gebeurt dat. En deze fans bij Hart van Nederland hopen dat het gewoon gezellig blijft.
8: Het is gewoon een soort feestdag. Marokko-Nederland.
9: Ik ben Nederlander en Marokkaan, dus voor mij is sowieso feest vandaag.
8: Volgende dag zijn we gewoon voor de winnaar.
9: Ik ga ook op tijd naar huis vandaag, zodat ik fit ben voor de wedstrijd. Alsof ik zelf moet spelen.
7: Ja, want die aftrap is vannacht om 3 uur Nederland-Marokko. Het kabinet wil iets gaan doen tegen geweld achter de voordeur. Rechters zouden zwaardere straffen moeten kunnen uitdelen als iemand zijn of haar partner doodt na een lange tijd van huiselijk geweld. Niet maximaal 25 jaar cel, maar 30 of levenslang. 4 dagen na de zware aardbevingen in Venezuela zijn een vader en zoon levend uit het puin gered. Toch loopt het dodental harder op. Het staat nu op zeker 1450. Nog altijd zijn tienduizenden mensen vermist. Een Nederlands team helpt met zoeken en geeft bij de NOS een update.
10: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. En op dit moment hebben wij 2 teams die bezig zijn bij een plek waar mogelijk nog 5 mensen zitten waar ik nog contact mee is geweest.
7: Ja, dat team dat zoekt dus nog steeds door daar in Venezuela. Een marineschip van ons land, dat al in de buurt van Venezuela was, is onderweg met water, eten en andere hulpgoederen. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Nog een Nederlander mag aan de bak. Scheidsrechter Danny Makkely mag nog eventjes blijven. Hij mag van Wereldvoetbalbond FIFA Frankrijk-Zweden fluiten morgenavond. Het is voor Makkely zijn 3e wedstrijd dit WK. Het weer van Weerplaza hier in Nederland. Veel zon, ook stapelwolken, 21 tot 27 graden. En morgen lijkt op vandaag.
6: Het is 30 minuten aansluiten in de file op de A67 richting Eindhoven bij Leenderheide. Dat komt omdat daar een vrachtwagen staat met pech, maar ik zie op de beelden dat de Berger er al voor staat. Die is al aangekoppeld. Zal binnenkort hopelijk wegrijden als het niet al te groot probleem is. Joe Verkeer van Flitsmeister. Goeie reis.
11: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Timur Perlin.
6: Ja, en dan heb ik hier een spiksplinter nieuwe tv. En die kan van jou zijn als je me nu een appje stuurt met de app van Joe. Met erin het woord oranje. Joe!

0: Vinio in Friesland gaat zometeen spelen voor de Spiksplinter nieuwe TV. De Vinio.
1: Hey, goeiedag.
0: Welke kaart ga je, welke speler ga je denk je zometeen als eerste omdraaien? Welk rugnummer?
1: Ik ga voor nummer 4.
0: Weet je zeker?
1: Ik weet het heel erg zeker.
0: Zometeen. Horen we wat daarachter gaat zitten. Achter nummer 4. Ik spreek je zo.
1: Helemaal goed.
0: Spannend. Zal ik alvast even kijken? Nee, ik laat het gaan. Dit is eigenlijk het voorbeeld van Madonna. Madonna is een beetje jaloers op Kylie Minogue, zei ze deze week.

0: Crowded House.
1: Yo, Oranjedag.
0: Oké, we spelen voor de Spiksplinter nieuwe TV, Divinio vanuit Friesland. Jij koos voor rug nummer
2: 4.
0: Oké, ik pak hem erbij, rug nummer 4. We draaien hem om en achter rug nummer 4 zit dit liedje. Stop me now. Oh, heb jij een uur geleden geluisterd toevallig?
2: Ik heb zeker geluisterd, ja.
0: Hij kwam voorbij.
2: Hij kwam zeker voorbij, ik heb hem gehoord.
0: Achter welk nummer was dat nog?
2: Als hij niet verwisseld is, zit hij achter nummer 9.
0: Heb jij dit onthouden?
2: Ik heb hem onthouden, ja.
0: Nummertje 9, rechtsachter. Als het zo is, dan win jij een gloednieuwe tv als daar ook de Queen achter zit. Als het niet zo is, blijf luisteren iedereen, want zoals je het hoort... voorkennis is handig als je straks weer het spel wil spelen. Ik pak hem erbij, nummertje 9. Ga je voetbal kijken vannacht?
2: Ik ga misschien wel kijken.
0: Hoe ga je dat...
2: Ga dat meemaken.
0: Ja, misschien? Hoe? Je weet het nog niet,
2: zeker. Even kijken. Ik ga een wekkertje zetten, maar als ik wakker word, dan ga ik kijken. En anders pech.
0: En als je niet wakker wordt, dan is het pech. Oké. Okay. Ik pak hem, nummertje 9.
2: Helemaal goed. Fantastisch.
0: Gefeliciteerd. Gloednieuwe TV is helemaal van jou, Divinio.
2: Helemaal prachtig.
0: Nou, dat wordt lekker kijken.
2: Superleuk.
0: Binnenkort. Ja, ik hoop dat we snel kunnen opsturen.
2: Ik hoop dat we nog lang kunnen genieten van voetbal op tv. Dat ze nog maar mooi mogen winnen.
0: Ik ga jou feliciteren. Je krijgt daar natuurlijk ook een WK-splank bij van Beemster... met allemaal lekkere kaasjes erbij.
2: Hartstikke lekker erbij. Helemaal super.
0: Nou, god, lekker gespeeld, man.
2: Nou, en dan met dit mooie weer. Wat een maandag.
0: Ik haal rug nummer 4, rug nummer 9 eruit. Die doen niet meer mee voor de volgende ronde. Als je mee wil doen, ook een tv wil winnen... doe het dan net zo goed als Divinio. En geef jezelf op nu met de app van Joe met het woord oranje.

0: Coop zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
1: The stories are true.
2: The story has just begun.
3: Disney's Vaiana, kom tot leven.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: Are you ready to be the hero?
3: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
6: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
11: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
12: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
11: Voor pallets van 100 kilo?
12: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
14: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
16: De online droogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
17: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
16: Prijzenstorm.nl, de online familiedroogist.
18: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
24: De Steenmeesters. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
25: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
27: Find your joy. Met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
25: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
26: Fans van voordeel.
25: Aldi.
28: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
29: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
30: Rook?
29: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
30: Nee, rook. Uit de meterkast.
28: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
29: Zo, koffie?
28: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
31: Renew.
32: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Het is weer bijna zover. Extra goedkoopdag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
2: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
3: Dit is Joe met Timo Perlin. 11:30
4: we zien net een aanrijding gebeuren op de...

Claudia Jennekes in Zwijndrecht, die gaat af en toe naar het zwembad toe met haar moeder op woensdagmorgen. Want dat is een zwembeweging voor ouderen. En daar hoorde zij laatst, terwijl ze lekker aan het zwemmen was, dit volgende liedje van Boney M.

0: Ja.
1: Hi.
0: Ik zie jou nou ook zwemmen met je moeder van 82 op dit liedje door het zwembad. Kijk zo voor me.
1: Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn moeder er op dat moment niet bij was. Die was in Spanje.
0: Ah.
1: Maar ik zwem inderdaad wel op woensdagmorgen met mijn moeder. Dat is voor ouderen.
0: Ja.
1: En,
0: Was je aan het zwemmen of was je net in het pashokje? Wat was er aan?
1: Nee, wij doen, het is eigenlijk bewegen voor ouderen. En ik dacht, ik ga met mijn moeder mee daar naartoe.
0: Ja.
1: En als zij dan een beetje het plekje hebt gevonden, dan ga ik weer weg. Want al dat zwemmen, dat vind ik maar niks. Dat omkleden en zo. Maar ja, ik vind het zelf zo leuk dat zelfs als mijn moeder op vakantie is, ga ik ook gewoon nog steeds.
0: Heel goed. Jij hoorde dus dat liedje van Boney M. En toen hoorde je dat ze hun tijd ver vooruit waren. Want wat zingen ze?
1: Wat ze zingen?
0: Ja.
1: Nou, ik hoor ChatGPT.
0: Ja. Ja, we gaan meteen luisteren. Hey!
1: Ze zingen het toch echt, hè?
0: Kan jij nog één keer zeggen hoe ze dat ongeveer zingen?
1: ChatGPT.
0: Ja, maar op wat voor melodie?
1: Hoe bedoel je dat?
0: Ja, dat is van, kan jij ze het voorzingen?
1: Nee,
0: is te moeilijk. Is te moeilijk. We gaan nog een keer luisteren. Hij zit aan het uit. Deze gaan we nooit meer uitkrijgen, hè?
1: Nee, ik in ieder geval niet.
0: Oh, nee, maar niemand meer. ChatGPT.
1: Ja.
0: Dit gaat er niet meer uit. Jij hebt het vanaf nu voor altijd. Maar dit is echt waar. Ik heb dat met zoveel mama appelsap, dat ik het gewoon nooit meer anders doe.
1: Nou, ik luister altijd naar jullie, want ik zit meestal in de auto van mijn paarden vandaan. En er zijn erbij waarvan ik dacht, deze had ik nou net niet willen weten, want je blijft er inderdaad niet.
0: Nou, deze is het ook, hoor. ChatGPT is Boney M.

0: met de Scorpions en Send Me an Angel. Zometeen is het de 80s lunch. Brian Adams komt eraan onder andere. En Man at Work met Down Under. En deze man is ook aan het werk, net begonnen. Alain, welkom op je werkdag.
1: Nou, goedemorgen zeg.
0: Goedemorgen.
1: Ja, we gaan het nog even hebben over het massale onweer van afgelopen zaterdag. Want daar is nieuws over.
0: Het nieuws komt eraan.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig. Voel mij zo
8: free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
12: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
13: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al.
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
14: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.

0: Loop maar vast warm voor het 1-2'tje. Want je maakt de hele dag kans om een gloednieuwe tv en de Beemster WK-slang te scoren. Joe Oranjedag. Vandaag bij Joe. Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
1: Dit is Joe. Goedemiddag, dit is het nu.nl nieuws van 12 uur. Hier is Alain Altena.
2: Goedemiddag. Dik 413.000. Zoveel bliksemflitsen zijn er zaterdagnacht in ons land geweest. En dat is uitzonderlijk veel en uniek. Dat zegt het KNMI nu tegen RTL Nieuws. En die bliksem zorgde ook voor veel problemen. Op meerdere plekken heeft het onweer voor gewonden en schade gezorgd. Problemen op het spoor. Er rijden de rest van de dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Dat meldt Rijnmond. Er is een stroomstoring die is ontstaan door een brand in honderden kabels bij het spoor. 5 treinen kwamen ook stil te staan. Die zijn inmiddels weggehaald. Een grote reddingsactie in Oostenrijk. Daar worden in Tirol meerdere toeristen geëvacueerd. Ook daar was noodweer. Er waren zware onweersbuien en modderstromen. 200 mensen kwamen vast te zitten. Met onder meer legerhelikopters worden mensen weggehaald. Dan het WK voetbal. Oranje aanvaller Cody Gakpo kan vanavond gewoon spelen tegen Marokko. Hij en zijn vriendin verloren afgelopen week hun kindje tijdens de zwangerschap. Maar Gakpo is er klaar voor, zegt bondscoach Koeman.
3: Getuigd van volwassenheid. Dat hij daar op zijn manier met de familie mee omgaat. Dus hij is ook klaar om te spelen. En we zijn als steun geweest. Waar we konden zijn, ook de spelers.
2: Ja, 3 uur vannacht, dan is Nederland tegen Marokko. De winnaar gaat door en de verliezer kan zijn koffers pakken. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En morgen is er vooral in het oosten zon. De temperatuur blijft hetzelfde.
1: Dankjewel. Normaal staat er file op de A12 richting Duitsland door de grenscontroles. Nu is de andere kant op. Duitsers die komen naar Nederland. Oberhausen-Arnhem tussen Beek en Duiven. 20 minuten vertraging, 7 kilometer file.
0: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
1: Yes, ik ga weer een gloednieuwe tv weggeven. Wil je hem winnen? Stuur dan nu een berichtje in de app van Joe. Het winnende woord is oranje. Ja!

0: weggeven in ons Oranje Dagspel. Luc Hetterscheid.
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij gaat zo meteen spelen, denk ik.
1: Yes.
0: Weet je wie tegelijkertijd met jou heeft geappt?
1: Denk mijn vader.
0: Hoe weet je dat?
1: Ja, we spelen altijd al mee, dus.
0: Ah, Fred. Okay. Fred Hetterscheid, ja. Ben je er ook?
2: Jazeker, hier ben ik.
0: Wie van jullie gaat er spelen zometeen?
2: Ja, laat Luc maar spelen.
0: Wow.

0: Luc!
1: Hey, goedemiddag.
0: We gaan een nummertje, een rugnummertje omdraaien.
1: Yes.
0: Luc Hetteschijt uit Didam aan de telefoon. Zijn vader, Fred Hetteschijt, appte ongeveer tegelijkertijd. Die is er nu bij voor emotioneel support. Eigenlijk een coach is die. Fred?
2: Ja, zeker.
0: Ja. Heb je nog een aanmoediging voor je zoon om te spelen?
2: Hij doet zijn best, dus dat is al prima.
0: Mooi, wat een coach. Wat een coach, Luc.
1: Ik kan me horen dat hij vroeger mijn voetbaltrainer is geweest.
0: Echt waar? Is hij ook echt voetbaltrainer geweest bij jou?
1: Ja, Leiden.
0: Kijk eens, deze man. Webrugnummer gaan we doen. 1 tot met 11.
1: Nummer 8.
0: Nummer 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, het staat er ook gewoon op eigenlijk, hoef niet eens te tellen. Nummer 8, achter nummer 8 zit... Hey, dat is de Summer of 69.
1: Ja, die hebben we al gehoord volgens mij.
0: Heb jij een tactiek, Luc?
1: Met je vader? Ik had er wel een beetje meegeschreven.
0: Ah, je hebt
1: en ik denk dat deze onder nummer 1 zit.
0: Wanneer heb je dat gehoord, dat hij onder nummer 1 zit?
1: Vanmorgen een keer.
0: Nog even aan de coach vragen.
2: Ja, de coach is er helemaal mee eens.
1: Kijk, klasse.
0: Achter, rug nummer 1. Als daar ook Bryan Adams achter zit, dan met Summer of 69... dan hebben jullie een nieuwe tv gewonnen. Daar komt hij aan. Dus even kijken wat er gaat gebeuren als we dit doen.
1: Hoppa!
2: Klasse, Lucky.
1: Ja, dat is top.
0: Naar Didam gaat een gloednieuwe Spik, Splinter, Nigel, Nijes, Noyes televisie! Gefeliciteerd, mannen. Goed gespeeld.
1: Yes, dankjewel.
0: Ja, dit wordt even een drankje in de kleedkamer drinken zometeen.
1: Ja, dat doen we.
0: Dag, mannen. Goede wedstrijd vanavond.
1: Dank je.
0: Gaan jullie ook samen kijken?
1: Nee, dat niet, denk ik.

0: Vader en Zoon toe. Je hebt net gespeeld. We gaan over een uur weer spelen voor een tv en die kaasplank. Dus het wordt alleen maar makkelijker. En zometeen om 12:30. Fleetwood Mac.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
10: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
16: doei doei
15: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
17: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
18: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Besteld op beste voor jou in de Coolblue app.

0: letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
15: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
16: Half 1, ze gaan vast naar de IKEA of de Intratuin, want er staat een file vol Duitsers vanaf de grensovergang.

Woman in Love in de 80s lunch bij Joe, waar je zometeen ZZ Top hoort. Spargo, You and Me. En Madonna, die gaf het grote interview met Graham Norton van de BBC. Afgelopen week zijn allemaal filmpjes online. Madonna die is alleen zo cool dat ze echt niks over het leven loslaat. En op een gegeven moment zit zij en Graham bij het interview te doen bij een barretje, bij een cocktailbar. En wij zien al lang als kijker dat Kylie Minogue daar achter die cocktailbar werkt. Maar Madonna die heeft niks door, dus die bestelt een cocktail bij Kylie Minogue. Er gebeurt niks. Ze krijgt weer een cocktail terug. Op een gegeven moment roept Graham Norton maar: "Oh my god, it's Kylie Minogue!"

Zitten we natuurlijk allemaal met knijpers op onze ogen voor Nederland tegen Marokko. Crucial match. Maar wat doe je in de uren daarvoor? Dan moet je de zenuwen wegzoomen in het pikken donker. Want Natuurmonumenten organiseert vanavond expres een volle maantocht. Tussen 9 en 11 door Natuurpark De Weerribben. Ga je eerst de zonsondergang meepakken in een bootje. Dan word je zen.

0: Collins.
1: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
10: I am Vaiana of Motunui.
9: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
11: See her light up the night in the sea, she calls me.
12: The ocean chose you.
9: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop. Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
13: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen.

0: Lidl.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vissen van, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Het is weer bijna zover. Extra goedkoopdag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting, Cool Haarverzorging 3 voor €10 en nog veel meer dagdeals.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand.

0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.

0: 200 meldingen gekregen. In Maastricht is een man opgepakt die mogelijk kinderporno heeft verspreid, meldt justitie. De verdachte is een man van 25. Hij kwam in beeld tijdens het onderzoek naar een andere verdachte. In dat onderzoek zijn inmiddels bijna 50.000 beelden onderzocht. De problemen op het spoor rondom Rotterdam gaan nog de hele dag duren. Dat denkt ProRail. Er is een stroomstoring. Daardoor rijden er geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Het advies is, mocht je op pad gaan, check even je reisapp. En honderden leerlingen in het speciaal onderwijs moeten hun eindexamens inhalen. Die waren eigenlijk afgelopen vrijdag, maar door de extreme hitte gingen ze toen niet door. Ongeveer 700 jongeren zijn de dupe. Het is onduidelijk wanneer de eindexamens worden ingehaald. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En morgen is er vooral in het oosten zon. De temperatuur blijft hetzelfde.
1: Dankjewel, jouw verkeer door Flitsmeister ligt wat op de weg op de A12 Oberhausen Arnhem tussen Beek en Duiven, kwartier vertraging. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Leerdam, 17 en de A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en Gorkum. 12 minuutjes en er zijn nog 17 andere files. Als je daarin staat, heb je maximaal 10 minuten vertraging.
2: Joe Oranjedag wordt mede mogelijk gemaakt door Beemster Kaas. Echte kaas komt uit de Beemster. Dit WK voetbal kleurt Joe Oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: Ja, over 14 uur wordt er afgetrapt. Dus vandaag inderdaad televisies winnen tijdens Joe Oranjedag. Nieuwe

29 juni weer Joe Oranjedag. De hele dag strooien we met televisies. Je kunt er eentje winnen waarbij je het WK kan gaan kijken natuurlijk. Vannacht is het weer zover, dan moet Oranje aan de bak. Dit keer tegen Marokko. En hopelijk zijn we er natuurlijk weer door ook. Want daarna kun je dan weer voetbal gaan kijken op je nieuwe televisie. Wil je er eentje winnen vandaag, dan moet je even meespelen met het Joe 1-2'tje. En het gaat als een raket vandaag. Er zijn al 3 televisies uitgegaan dankzij de artiesten Bryan Adams, Marco Borsato en Queen. Maar er zitten ook nog een aantal in het spel. Wil je meedoen? Stuur dan even Oranje in de app van Joe. Dus Oranje even sturen in de app van Joe. Misschien speel jij over exact 6 minuten mee met een nieuwe ronde van het Joe 1-2'tje. Lionel Richie ook. En hier is Kim Wilde.

0: Lionel Richie, My Destiny. Het zijn de hits uit de 70s, 80s en 90s. Joe met Tears for Fears over 2 minuten.
1: Joe, 1 tweetje.
0: Eerst even kijken of we weer een nieuwe televisie kunnen gaan slijten. En in dit geval aan Nicole. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij woont in Stijl, dat ligt bij Venlo, hè? En je bent 37 jaar. Nou, fijn dat je bent ingecheckt in Joe 1 tweetje. Vannacht is de wedstrijd tegen Marokko. Ga je je wekker zetten, Nicole?
2: Ja, we hadden het tot vanmorgen al over thuis. Van, zullen we toch gaan kijken? Dus misschien gaan we tegelijkertijd met de kinderen naar bed. En dan kunnen we wel wakker worden om 3 uur.
0: Je hebt jonge kids nog?
2: Ja, ja, ja. 4,5 maanden en 17 maanden. Dus,
0: En hoe laat gaan die naar bed? Normaal gesproken, hoe laat stop je die in?
2: Nou, 7 uur gaan ze wel onder bijna slapen. Dus dan nog rondjes uitlaten en dan...
0: Ga jij ook proberen een tukkie te doen?
2: Ja.
0: Alright. Hey, als jij nieuwe televisie wint, heb je al een leuk plekje bedacht ervoor?
2: Ja, in de woonkamer natuurlijk.
0: Oh, hij komt in de woonkamer.
2: Ja, maar we hebben buiten is er ook een band voor een tv. Dus dan kan hij van de woonkamer naar buiten toe.
0: Ah, dus op die fiets. Ik snap hem helemaal. En dan buiten neem ik aan dat hij wel droog staat onder een overkapping
2: ja,
0: of zo.
2: Ja, ja, dat lijkt me
0: ja,
2: wel.
0: Ja, het is geen waterdichte tv, denk ik. Nee,
2: nee. Nee.
0: We gaan het 1-2'tje spelen. Hoe werkt het? Het is een soort voetbalmemory. Ik heb 11 rugnummers. Er zijn er al een paar uit vandaag van het Joe Nederlands elftal. Totaal 5 paren van dezelfde hits. Heb je 2 dezelfde bij elkaar, dan heb je dus een match en een nieuwe televisie. Pas op, er zit ook een rode kaart in het spel. En die moet je natuurlijk niet vinden. Want dan stopt het spel. En dat moeten we nou net niet hebben. En heb je een beetje opgelet vandaag? Je weet dat er al een paar tv's uit zijn en een paar getallen dus.
2: Ja, ik weet dat vooral... Ja, ik hoop het wel bij.
0: Nou, dan maakt het ook weer wat makkelijker, hè? Want we zitten wat minder in het spel. Dus de kans dat je een match hebt wordt steeds groter dan. Vertel, welke wil je als eerste horen?
2: Doe maar nummer 2.
0: Nummer 2. Gaan we die erbij pakken? Die heeft nog niemand gekozen vandaag. Spannend. Wat is het? Take on me van Aha was dit. Waar zit die andere?
2: Ja, die hadden we nog niet gehad. Doe maar Wilde Gok dan nummer 6.
0: Wilde Gok, nummer 6 zeg jij. Zou heel knap zijn. Nicole, ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Wow, het is je lucky day.
2: Ja, dat is zo echt. Oh, man.
0: Dat grappig. 2 en 6, allebei nog niet genoemd vandaag. Dus we hoorden Aha voor het eerst in het Joe 1-2'tje. En jij pikt ze er in 1 keer uit. Het levert jou een gloednieuwe televisie op. Je krijgt ook de oranje Zet hem op Joe Pad en de WK-splank van Beemster voorbij de borrel of de wedstrijd.
2: Yes, superfijn. Heel leuk. Dankjewel.
0: Leuk dat je meedeed, Nicole. En ik hoop dat je vanavond de slaap een beetje kan vatten voor de wedstrijd.
2: Ja, dat hoop ik ook. Dank je.
0: Hoi.
3: Hoi, hoi.
0: Nou, er zitten nog maar 3 in nu, hè? Nog 3. Dan gaan we gewoon aan een nieuwe memory beginnen daarna. Want het spel blijft uiteraard wel doorgaan. Wil je meedoen over exact een uur, kan dat weer. Een nieuwe ronde van het Joe 1-2'tje. Eno Sunshine, Bill Withers ook. Naar Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Bij Joe.

0: liedje dit, hè. Bill Withers, Ain't No Sunshine by Joe, met de hits uit de jaren 70, 80 en 90. Hey, stippel jij wel eens een fietsroute uit via Google Maps? Ja, zeker als je met een normale fiets fietst, kan dat vies tegenvallen. Details zometeen. En ook de Backstreet Boys en Beds Are Burning van Midnight Oil komt eraan.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus, kom gezellig langs bij jouw Readshop. En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
10: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus... alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars... tweede gratis.
11: Boeie.
12: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
11: Zoei.
12: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling... ook tweede gratis.
11: Yes.
12: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
11: Hamster!
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: jij kunt besparen.
1: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro. En nog veel meer dagdeals.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
5: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: 1:30, het verkeer door Flitsmeister bij Joe. 17 files, de eerste op de A12, Oberhausen Arnhem tussen Beek en Zevenaar. Kwartier, dan een file op de A16, Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 20 minuten. En een kapotte vrachtwagen zorgt voor de langste voor nu de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Maasbrug en Rijkenvoort. 9 kilometer plus 27 minuten. En nog 14 andere files, daarin heb je maximaal een kwartier extra reistijd.
10: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
9: En fans van de Backstreet Boys verzamelen zometeen Everybody. Verder Whitney Houston na Midnight Oil. Hier is Bats Are Burning.

de ergste hitte is het land uit. Ik weet niet of jij altijd hetzelfde rondje gaat fietsen, of dat je ook wel eens naar een afspraak gaat op de fiets en dan een routeplanner gebruikt, zoals Google Maps. Kan je heel makkelijk aanklikken dat je op de fiets bent en dan een route wilt. Maar vertrouw er dan niet op dat de tijd die erbij staat ook klopt. En dat komt niet omdat er file staat op het fietspad, maar omdat de data die Google Maps van gebruikers krijgt niet altijd klopt. Want Google weet niet of dat iemand op een normale fiets fietst of op een supersnelle e-bike. En op basis van al die data die ze binnenkrijgen wordt een berekening gemaakt van de gemiddelde lengte van zo'n fietsroute. Maar ja, als jij dus op je oude barrel zit zonder batterij, doe je er veel langer over dan wat Google Maps vaak aangeeft. En daardoor kom je dan te laat op je afspraak. Moet je allemaal niet hebben. Tip van deze maandag is, het schijnt dat als je fietst met Strava, dat probleem een stuk minder is. De hit van Joe, onder andere van Bob Marley zometeen. Steer it up, na het mooie All at Once. Dit is Whitney Houston.

huwelijksreis in Thailand toch wel weer even wennen. Snap ik helemaal. Nou ja, qua temperatuur zal het wel meevallen. Ik kan vanavond altijd nog bij de Thai gaan eten, hè? Hey, gefeliciteerd en een mooie maandag. Zometeen Siel bij Joe naar Fiction Factory. Hello.

0: Feel en Kiss from a Rose. Nieuws van 2 uur met Ellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nederlandse steden bereiden zich voor op de WK-wedstrijd tegen Marokko vannacht.
0: Over een paar minuten het nieuws en daarachteraan komt Bon Jovi en ook Donna Summer.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: We spelen om te winnen.
6: We zijn door. Dus vandaag, voor de wedstrijd van het Nederlands elftal, is het natuurlijk weer Joe Oranjedag. Loop maar vast warm voor het 1-2'tje, want je maakt de hele dag kans om een gloednieuwe tv en de Beemster WK-splank te scoren.

0: houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
12: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check

0: Deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Dit is jouw. Bon Jovi komt eraan. Eerst het nieuws van 2 uur van dit.nl met Hélène Altena.
4: Goedemiddag. Meerdere grote steden bereiden zich voor op de WK-wedstrijd Nederland-Marokko vannacht. Het gaat bijvoorbeeld om extra camera's en stewards op straat, meldt RTL Nieuws. Onder andere Amsterdam, Den Haag en Utrecht houden de boel scherp in de gaten. Deze fans bij Hart van Nederland hopen dat het gewoon gezellig blijft.
5: Het is gewoon een soort feestdag, Marokko-Nederland.
6: Ik ben Nederlander en Marokkaan, dus voor mij is sowieso feest vandaag.
5: Volgende dag zijn we gewoon voor de winnaar.
6: Ik ga ook op tijd naar huis vandaag, zodat ik fit ben voor de wedstrijd. Alsof ik zelf moet spelen.
4: En Nederland-Marokko is vannacht dus om 3 uur. Gevangenispersoneel mag straks zelf drones uit de lucht schieten die te dicht in de buurt komen. De regels worden aangepast zodat ze niet meer op de politie hoeven te wachten. Drones worden steeds vaker gebruikt bij gevangenissen, bijvoorbeeld om telefoons, wapens of drugs naar binnen te smokkelen. Het noodweer van afgelopen weekend heeft voor meer schade gezorgd dan gedacht. Er werd rekening gehouden met tonnen aan schade, maar het gaat volgens het AD inmiddels al om meer dan 1 miljoen euro. Er is vooral veel schade aan auto's door hagelstenen, zegt ook deze automonteur bij Omroep Flevoland.
7: De barsten en de deuken zitten erin. Het hele dorp heeft het gehad. En ik word plat gebeld. Ja, wat is er aan te doen? Niks. Overal is schade.
4: De grote verzekeraars hebben alles bij elkaar al 2600 meldingen gekregen. Ja, en het noodweer bestond ook uit enorm veel onweer. Zaterdagnacht waren er zelfs dik 413.000 bliksemflitsen. Het KNMI noemt dat bij RTL Nieuws nu uitzonderlijk veel en uniek. Volgens experts gebeurt dit normaal gesproken alleen in landen dicht bij de Evenaar of in Amerika. En meteen door naar het weer van nu, van Weerplaza. Zon en wolken, het is 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En morgen is vooral in het oosten zon, de temperatuur blijft hetzelfde.
3: Dankjewel, Joe. Verkeer dan door Flitsmeister. 18 vertragingen, meeste files zijn gelukkig onder het kwartier. Eentje springt eruit als deze. Komt er een kapotte vrachtwagen langs de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Maasbrug en Rijkenvoort, 31 minuten.
8: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
3: En kansen op een nieuwe televisie. Zometeen weer. Ook Donna Summer en Duran Duran. Eerst hoor je Bon Jovi.

Gelukkig is het wat minder hot inmiddels. Donna Summer en Hot Stuff bij Joe. De hele dag is het Joe Oranjedag. Over een paar minuten weer het Joe 1-2'tje. Onze muzikale voetbalmemory. Wil je meespelen en een nieuwe tv winnen? Stuur dan Oranje in de app. Dus Oranje in de app. Hier is Duran Duran.

0: Pet Shop Boys and Always On My Mind. Blondie en Driezo.
1: Joe, 1 tweetje.
0: Het is Joe Oranjedag. Over 12 uur en 41 minuten wordt er afgetrapt in Mexico. Dan moet Nederland spelen tegen Marokko. Kevin, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik wil een goede avond gaan zeggen, ik weet niet waarom.
2: Ja,
0: maar...
2: goede avond. Nou ja, het is bijna nachtwedstrijd, hè.
0: Ja, ga je kijken vannacht?
2: Ik ga zeker kijken vannacht.
0: En hoe ga je dat logistiek doen qua slapen?
2: Als ik thuis ben, ga ik even wat eten, drinken, nog even rustig zitten, wedstrijd kijken. En dan ga ik wel proberen op een vroeg naar bed te gaan. En dan ja. Mijn wekker zetten.
0: Ja, ja, ja. En je glazen bol, wat zegt hij over de wedstrijd van vannacht? Gaan wij nog door?
2: Ik denk dat wij wel doorgaan. En ik denk dat wij 2-1 gaan winnen.
0: 2-1. Oké, okay, nou, laten we het hopen. En vandaag heeft iedereen enorm veel geluk met het Joe 1-2'tje. Er zijn al heel veel televisies uitgegaan. Ik weet niet of je een beetje gevolgd hebt, Kevin.
2: Ik heb ze allemaal gevolgd. Ik volg het hier allemaal op werk.
0: Zit je een beetje mee te schrijven en zo ook?
2: Ik zit gewoon compleet mee te schrijven hier.
0: Kijk, dus dan weet je ook dat er nog maar 3 spelers op het veld staan.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Alright, nou, we spelen dus Joe 1-2'tje, een soort voetbalmemory. 11 rugnummers, daar zijn we mee begonnen vanmorgen. Daarin zijn 5 paren van dezelfde Joe-hits te vinden. Heb je 2 dezelfde bij elkaar, dan win je een nieuwe tv. Pas op, er zit ook een rode kaart in het spel. Vind je die kaart, dan stopt het spel gelijk voor jou. En het stomme is dat er dus heel veel matches zijn gevonden al vandaag, maar de rode kaart is nog geen 1 keer voorbij gekomen. Dus,
2: nee, die gaat spannend worden.
0: Ja, dus we hebben eigenlijk een match en een rode kaart. En het is vooral zaak dat je die rode kaart niet pakt. Dus hopelijk heb jij net zoveel geluk als iedereen tot nu toe. Welke speler wil jij als eerst naar voren roepen?
2: Ik wil als eerste nummer 10.
0: Nummer 10 wil jij naar voren roepen?
2: Ja.
0: Wie hoop je daar te vinden dan?
2: Ik hoop hem daar te vinden.
0: En wie hoop je daar te vinden?
2: Ik hoop de televisie.
0: Ja, oké. Okay. Oh nee, omdat je had meegeschreven, dacht ik, jij weet al welke artiest er alleen nog maar in het spel zit. Maar,
2: Ik hoop op Dolly Parton.
0: Precies, precies. Oké, okay. We gaan even luisteren. Als hier Dolly Parton achter zit, dan denk jij dus een match te kunnen maken. Laten we luisteren, nummer 10. Nou, wat staat er op jouw lijstje? Want je hebt meegeschreven. Welke wil je erbij horen?
2: Nummer 5.
0: Nummer 5. Daar zit Dolly Parton dan ook, denk jij. Wat grappig, de rode kaart is helemaal niet naar voren gekomen. Van harte gefeliciteerd. Jij wint een gloednieuwe tv. Ja, wie is er allemaal voor je aan het klappen?
2: Ja, mijn collega's hier op mijn werk.
0: Ah, wat leuk, wat leuk. Ja, je wint een gloednieuwe tv. Verder de oranje zet hem op Joe Pet en de WK-splank van Beemster voorbij de borrel of de wedstrijd.
2: Top, top, top. Kan ik weer goed mee kijken.
0: Dat dacht ik. Bedankt voor het meedoen, Kevin. Mooie nacht vannacht met oranje, hè?
2: Ja, dankjewel. Komt helemaal goed.
0: Hoi. Het betekent niet dat het spel nu is afgelopen. Sterker nog, we gaan over een uur gewoon een hele nieuwe opstelling naar voren roepen. En hopelijk heeft iedereen alweer net zo veel geluk als tot nu toe. En oranje vannacht natuurlijk ook tegen Marokko, hè? Over een uur, nieuwe ronde van het Joe 1-2'tje voor een nieuwe televisie.

0: heerlijk cool buiten is. Ja, gek hè? 26 graden voelt nu ineens als cool. Zomerse muziek komt eraan van UB40 en verder Toto en Tracy Chapman.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Oh, ja, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: We spelen om te winnen.
8: We zijn door. Vandaag, voor de wedstrijd van het Nederlands elftal, is het natuurlijk weer Joe Oranjedag. Loop maar vast warm voor het 1-2'tje, want je maakt de hele dag kans om een gloednieuwe tv en de Beemster WK-splank te scoren.

0: Beemster-salade van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt en literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
3: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
10: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
13: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Oh, wat een goal!
15: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1+1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1+1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
17: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
18: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AHB.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Het is 3:04. Joe Verkeer door Flitsmeister. 28 vertragingen. Dit zijn de meest opvallende. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen de Lingebrug en Waardenburg. 13 minuutjes. A4 Den Haag-Rotterdam tussen het Gaag-Aquaduct en Schipluiden. 19. A35 Almelo-Enschede tussen Almelo-Zuid en Azenlo. 13 minuten. En dan een kwartier op de A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans en De Grens is dat. Sta je in een andere file die nu genoemd wordt, dan heb je maximaal 10 minuten extra reistijd.
6: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
5: En het goede doel. Zometeen vriendschap. Verder hoor je UB40 en ook Toto na Tracy Chapman. Dit is Fast Car.

Even doorluchten, even die hitte uit je huis. Dit is echt het moment. Als ik het weerbericht moet geloven, is de kans namelijk groot dat er volgende week weer tropische hitte aankomt in Nederland. En heel eerlijk, ik heb er helemaal geen zin meer in na dit weekend met die code rode 40 graden. Ik ben blij dat het ontzettend is afgekoeld nu. Wat moeten we ermee? Hè? Misschien moeten we met z'n allen een reisje naar Antarctica boeken. Het is daar overdag namelijk nu min 46. Nou, dat is een beetje de temperatuur waarop ik thuis mijn airco heb aangezet. Het goede doel komt eraan bij Joe. En dit is UB40.

Het goede doel en vriendschap. Bij Joe, de hits uit de 70s, 80s en 90s. Tijd voor de 3 na 3. Even je hersenen aan het werk zetten. Kijk of je niet in een maandagmiddagdippie zit. Ik heb 3 liedjes in een kritische zin zitten. En dat zijn de hits die je zometeen na 3 van me krijgt. Weet je welke het zijn? Stuur dan een berichtje in de app van Joe. De zin voor vandaag is deze. Met of zonder jou blijft er maar 1 die ik wil. Dus kom naar me toe. Met of zonder jou blijft er maar 1 die ik wil. Dus kom naar me toe. Welke hits zitten in deze zin? Als je een ideetje hebt, stuur een berichtje in de Joe-app. En zometeen hoor je ze allemaal na 3 naar Europe. Dit is de Final Countdown.

0: Europe en de final countdown. Het nieuws van 3 uur zometeen. En goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Met zometeen het laatste nieuws uit Duitsland. Daar is een schietpartij geweest. Zometeen het laatste nieuws.
0: En we zitten ook in de 3 na 3 cryptische zin. Daarin zitten de 3 hits uit de 70s, 80s en 90s verstopt die je zometeen na het nieuws van me krijgt. Weet je welke het zijn? Leuk als je even een berichtje stuurt in de app van Joe. De zin voor vandaag is deze. Met of zonder jou blijft er maar 1 die ik wil, dus kom naar me toe. Met of zonder jou blijft er maar 1 die ik wil, dus kom naar me toe. Welke hits zitten in deze zin? Als je het weet, stuur een berichtje in de app van Joe.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: De zon staat goed, het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
7: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem. Niet alleen 15% korting op je keuken, maar nu ook een Hisense TV of Barbecue XL cadeau. Keukeloos.nl voor al jouw WK-deals.
8: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op NBI.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
9: De Steenmeester.

0: samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
5: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer. Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
14: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
13: Boeie.
14: Alle hak, tweede gratis.
13: Lekker hoor.
14: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
13: Zoé.
14: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
13: Yes.
14: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Hamster.
15: Dit is jou. 1 minuut na 3, het nu.nl nieuws. Aangeschoven is Jelena Altena. Goedemiddag.
16: Paniek in Duitsland bij een schietpartij in Stade vlakbij

0: minder zuurstof is. Waterschappen kijken nu hoe ze zoveel mogelijk vissen kunnen redden. Dan het WK voetbal. Ja, nog precies 12 uur te gaan. En dan is het in Monterrey in Mexico, Nederland tegen Marokko. En als het aan de gouverneur van die stad ligt, wint ons land die wedstrijd. Hij heeft er namelijk geld op ingezet, zegt hij tegen RTL.
1: I hope we win, because I betted my salary that Netherlands was gonna win.
0: Ja, hij hoopt vooral op een groot feest. Dat gaat er ook wel komen, want om 8 uur vanavond is de Oranje Mars naar het stadion. En 3 uur vannacht, dan begint de wedstrijd. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen is er af en toe zon. Vooral in het westen zijn er veel wolken. Temperatuur blijft hetzelfde.
2: Jouw verkeer door Flitsmeister. 37 vertragingen. Dit zijn de meest opvallende. Om te beginnen de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld. 23 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er wordt reddings- en bergingswerk verricht. En daarom is de afrit bij Barneveld nu dicht. Verkeer moet doorrijden naar Stroe. Afrit 17. En dan keren. De A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Beest en Waardenburg. Door een kapotte auto 20 minuutjes. A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen het Gaag-Aquaduct en de Keteltunnel. 18. En een botsing langs de A58. Op de A58 moet ik zeggen. Breda-Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Vertragingstijd is 19 minuten.
3: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranje dag. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
4: De 3 na 3.
2: Elke werkdag een kritische zin. Daarin zitten de 3 hits verstopt die je na 3 krijgt. Het zijn alle 3 liedjes uit de 70s, 80s en 90s. En de zin voor vandaag is: met of zonder jou blijft er maar 1 die ik wil. Dus kom naar me toe. Nou, laten we hem eventjes ontleden. Met of zonder jou, dat is You Too en With or Without You. Er blijft er maar 1 die ik wil. Dat gaat om You're the One That I Want van Olivia Newton-John en John Travolta uit Grease. En die dus kom naar me toe. Dat was wel een beetje de lastigste vandaag. Dat was Baby Come To Me van Patty Austin en James Ingram. Die laatste maakte het wel pittig, maar toch wat goede antwoorden binnen. Onder andere Claudia, Jerry en Vera hadden hem goed. De 3 na 3 voor deze maandag. En we beginnen met YouTube.

John Travolta, Olivia Newton John. You're the one that I want bij Joe. Het is Joe Oranjedag. Over exact 12 uur is Oranje net afgetrapt in Mexico tegen Marokko. En vlak voor iedere wedstrijd spelen wij Joe Oranjedag. Dus hopelijk is dit niet de laatste keer. Gaat Nederland lekker door vannacht. Je kunt een gloednieuwe televisie winnen met het Joe 1-2'tje. En als je al de hele dag zit te luisteren, dan heb je vast al door dat het een enorme geluksdag is voor iedereen. Want het eerste speelveld is al leeg. Want we spelen een soort muzikale voetbalmemory, het 1-2'tje. En een heel elftal stond hier opgesteld. En Sander, Divinio, Luc, Nicole en Kevin hebben alle muzikale match eruit gehaald. Kortom, we hebben een compleet schoon speelveld weer. Een nieuw elftal opgesteld. En jij mag zometeen als allereerste twee rugnummers noemen en omdraaien. En misschien heb je dan wel een match en ook een tv gewonnen. Wil je meespelen? Stuur dan even Oranje in de Joe-app. Dus stuur nu Oranje in de app. Spreek ik je zometeen.

0: Get Freedom bij Joe met Frankie Goes to Hollywood. En relax over 2 minuutjes.
1: Joe, 1-2'tje.
0: Maar Andrea, jij bent vast niet heel erg relaxed op dit moment. Goedemiddag.
2: Niet echt, nee. De spanning stijgt.
0: Welkom, we vieren Joe Oranjedag. Het is het Joe 1-2'tje vandaag voor een nieuwe televisie. En wel even interessant, want jij bent nu nog op weg naar je werk, hè?
2: Klopt, ja. Ik ben onderweg naar mijn werk, inderdaad.
0: Maar dan ben jij klaar en dan begint de wedstrijd?
2: Ik pak even wat uurtjes van tevoren. Even wat rust. En daarna sta ik vannacht wel op.
0: Ah, je kan nog even slapen tussen het werk en de wedstrijd.
2: Ja, dat toch nog wel. Gelukkig wel.
0: En gaat dan morgen vroeg ook weer de wekker? Of kan je gewoon net als vandaag laat beginnen?
2: Nee, die gaat gewoon weer om 6:45. Dus
0: jij hoopt in ieder geval dat het om 5:45 wel beslist is. Dat het niet verlengen wordt nog een penalty ellende.
2: Dat zeker. Dat hoop ik wel, ja. Het zou leuk zijn.
0: Waar kijk jij voetbal? In de woonkamer of op de slaapkamer?
2: Nee, sowieso de woonkamer. Ja.
0: En als je zometeen een nieuwe televisie wellicht wint, waar komt die dan te staan?
2: Die komt dan uiteindelijk op mijn zoons slaapkamer. Dat was de bedoeling in ieder geval.
0: En heeft hij nu al een tv? Of wordt het dan,
2: nee, dat niet. Nee, hij heeft er nog geen. Dus dan is die sowieso voor hem.
0: Ja, nou, dat is leuk. Nou, dan hoop ik dat het gaat lukken. Het is vandaag een enorme geluksdag. Ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt allemaal vandaag, André.
2: Eerlijk gezegd niet.
0: Okay, nou, we beginnen met een heel schoon speelveld nu. Ja. Dus eigenlijk heb je ook niks gemist. Want je kan natuurlijk de hele dag meeschrijven in die zin. Maar ja, alle matches tot nu toe zijn eruit. Dus ik heb hier een compleet nieuwe voetbalmemory Joe 1-2'tje klaar liggen. 11 rugnummers zijn dus nog voor jou beschikbaar van het Joe Nederlands elftal. 5 paren van dezelfde hits. Heb je 2 dezelfde bij elkaar, win je een tv. Pas op, er is ook een rode kaart. Vind je die kaart, dan stopt het spel direct. Dus dat moeten we niet hebben.
2: Nee, precies.
0: Vertel, welk rugnummer mag ik als eerste naar voren gaan roepen voor jou?
2: Sowieso nummer 3. Dat is echt mijn geluksgetal.
0: 3 dus is jouw geluksgetal. Kijk. Laten we dan in ieder geval hopen dat daar niet de rode kaart zit.
2: Nou, dat is niet open dan.
0: Dit is nummer 3. Ja, dromen zijn bedrog. Marco Borsato. Nou, hopelijk is de droom voor een nieuwe televisie voor de slaapkamer van je zoon geen bedrog. Waar zit weer Marco Borsato met dromen zijn bedrog? Achter welk rugnummer denk je?
2: Ja, ik gok echt nummer 8.
0: Nummer 8, zeg jij?
2: Ja.
0: Ik ga hem erbij pakken.
2: O jee.
0: Spannend, hè?
2: Ja. Het
0: zijn 11 nieuwe nummers in het spel. Dus het is super moeilijk als je nu een match eruit haalt. En nou ja, moeilijk. Het is ook super knap vooral als het je lukt. Ja. Maar het is vandaag een enorme geluksdag.
2: Ja,
0: dus zet het geluk door terwijl wij een heel nieuw speelveld hebben gepakt.
2: Oké. Okay.
0: Nummer 8.
2: Mijn hart gaat tekeer nu.
0: Andrea, dit is nummer 8. Mega knap. Echt mega knap. Het lijkt wel of het gewoon niet lukt. Iedereen heeft een match vandaag.
2: Ik weet niet wat het is, Sheldon. Wauw, ik heb gewoon geen woorden.
0: Hoe heet je zoon?
2: Ja, Rocco.
0: Rocco, nou, die heeft dan bij deze een gloednieuwe televisie door mama. En je krijgt verder nog de zetten op Joepet en de WK-splank van Beemster voorbij de borrel of de wedstrijd.
2: Echt helemaal top gewoon. Super.
0: Alsjeblieft,
2: bedankt.
0: Ik wens je nog een hele mooie dag en veel plezier ook met de wedstrijd vannacht weer, hè?
2: Ja, dat zal lukken. Dankjewel.
0: Hoi. Over exact een uur bij Kai weer een nieuwe ronde van het Joe 1-2'tje. En hier is Frankie Goes to Hollywood. En relax. My

0: Frankie Goes to Hollywood en Relax bij Joe. Zometeen R.E.M. en ook Madonna.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering

0: liggen. Lidl!
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
6: Voor mij zo free.
7: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
14: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
13: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
15: 1:30 het verkeer op Joe door Flitsmeister. De maandagmiddagspits is al behoorlijk begonnen. 45 files nu. Dit zijn de twee meest opvallende. De eerste op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar is net een ongeluk gebeurd. Er staat 6 kilometer file achter plus 25 minuten. En nog iets meer reistijd heb je op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag Zuid en Schipluiden. 7 kilometer daar in 32 minuten.
16: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
15: Op weg naar een nieuwe middagshow met Kai zometeen vanaf 4 uur. Je hoort R.E.M. Losing My Religion na Uptown Girl. Dit is Billy Joel.

Je hopelijk lekkere maandagmiddag. Met de hits van Joe uit de 70s, 80s en 90s. Mannen van R.E.M. Losing My Religion. Morgen begint de Koen en Sander Show waarschijnlijk wat eerder. Hè? Ja, vannacht om 3 uur de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. En Koen en Sander dachten, wij bewegen gewoon lekker mee in het oranje ritme. Dus we kijken vannacht de wedstrijd hier in de studio van Joe. En zodra dan het fluitsignaal heeft geklonken, starten ze gelijk met de Koen en Sander Show. Misschien helpt dat jou ook een beetje met je jetlag, hè? Morgen dus, waarschijnlijk vanaf 5 uur al, de Koen en Sander Show als de wedstrijd af is gelopen. Queen zometeen.

Joe. Het is alweer een tijdje geleden dat er een nieuwe James Bond film is uitgekomen. Maar het moet binnenkort echt weer gaan gebeuren. Alleen ja, wie gaat Daniel Craig opvolgen? De studio's die James Bond gaan maken, die zijn er druk mee bezig. Waarschijnlijk zijn er volgende maand weer audities. En dan wordt de knoop ook doorgehakt. Dus eind dit jaar zouden wij als publiek ook moeten weten wie dan de nieuwe James Bond gaat worden. Nou, even een kleine James Bond quiz. Wie was ook alweer James Bond in License to Kill? Ja? Als je Timothy Dalton naar je radio hebt geroepen, heb je het goed. Uit die film, Gladys Knight.

0: Robbie Williams en Millennium. Het nieuws van 4 uur over een paar minuten met Jeroen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Zometeen onder andere, er is nog veel onduidelijk over de schietpartij vlakbij Hamburg.
0: Verder, nieuwe ronde van Joe 1-2, onze muzikale voetbalmemory. Het is echt een geluksdag vandaag. Het lijkt wel of iedereen die meedoet een tv wint en gelijk een match heeft. Dus hopelijk zometeen ook weer om 4:15 bij Kai en de 4 uur middag boosten. Heb je een verzoekje, laat maar weten. De Joe-app staat voor je open. App hoeft niet voor deze. Nee. Michael Jackson hoor je sowieso.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan en met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
10: Vier Pride in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten en queer prom night. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Het stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
15: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
16: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
15: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
20: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
21: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
22: Als je Vodafone Mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
22: krijg je tot wel €20 korting.
23: Elk

0: Oh, wat een goal! Goal?
1: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Dit is jou. Michael Jackson, hoor je daar het nieuws van 4 uur? Jeroen Latijnhouwers.
6: Goedemiddag. Er is nog veel onduidelijk. Na de schietpartij in Stade, een stad vlakbij Hamburg. 5 mensen kwamen daar om het leven. Meerdere mensen raakten gewond, waarvan sommigen ernstig. De schietpartij was vlakbij een jongerencentrum. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Ons leger krijgt de komende jaren veel meer onbemande systemen. Deze nieuwe vorm van wapens wordt zelfs de norm, zegt defensieminister Jesselkus bij de NOS.
7: Heel erg inzetten op bijvoorbeeld onbemande systemen zoals drones. Inzet op digitalisering, of dat nou is cyber, ruimte. Dat we daar echt veel meer data uithalen voor onze krijgsmacht.
6: Volgens Jesselkus moet ons leger sneller en slimmer worden om alle moderne dreigingen aan te kunnen. Bij het Rode Kruis is in een paar dagen tijd ruim 9 ton gedoneerd voor hulp aan Venezuela. Het Rode Kruis opende eind vorige week Giro 5125. Dat gebeurde na de dodelijke aardbevingen in Venezuela. Bijna 1500 mensen kwamen tot nu toe om. En de aap die ruim een week geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen is nog steeds niet gepakt. Volgens Omroep Brabant is hij de verzorgers die hem proberen te vangen steeds te slim af. Omdat de aap heel slim is, zeggen de verzorgers. En volgens hun kan het nog wel even duren voordat ze hem te pakken krijgen. Het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen af en toe zon, vooral in het westen zijn er veel wolken. En het wordt ook morgen 21 tot 27 graden.
8: Yo, Oranjedag wordt mede mogelijk gemaakt door Beemster Kaas. Echte kaas komt uit de Beemster. Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Kai Merckx.
5: En we zijn van de kaas! Middagshow bij Joe. Kai hier. We zitten midden in Joe Oranjedag. De hele dag maak je kans op een gloednieuwe televisie. Wat je daarvoor moet doen, vertel ik je over 6 minuutjes. Maar ja, we gaan je ook een beetje opwarmen eigenlijk voor de wedstrijd van komende nacht. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar hier op kantoor in ieder geval gaat het er veel over. Er wordt vooral de hamvraag gesteld. Ga je de wekker zetten? Te ja of te nee? Nou, het zal vanmiddag allemaal tot in een treuren aan bod komen. Ga je de wekker zetten, Jeroen?
6: Zeker.
5: Kijk, zie je dat was al 1 keer. Ik zie een bericht binnenkomen van Lars. Die zegt, hey Kai, ik blijf vanavond wakker voor de wedstrijd. Dus ik kan wel een boost gebruiken. Zou je me even wat extra energie willen geven?

0: bij Joe en How Do You Do? In de middagshow bij Joe. Monique zegt, hey Kai, we zetten de wekker. We zitten in de auto onderweg naar Putten. Groetjes Wilma en Monique. En we zetten de wekker. Dat gaat natuurlijk over de wedstrijd van vanavond. Nederland tegen Marokko op het WK. Blijf je dan wakker? In het geval van Monique weer. Dat is hem weer. Je denkt, ik hoor een belletje. Dat is de blijf je wakker vanavond teller. Die roep ik even in het leven, omdat je zult zien hoe vaak we het er eigenlijk over gaan hebben. Maar goed, het is inderdaad Joe Oranjedag vandaag. We spelen vannacht dus om 3 uur tegen Marokko. We stomen je helemaal klaar voor deze wedstrijd van vannacht. Met het Joe 1-2'tje. Dat is eigenlijk een soort van muzikale memory, zo zou je het kunnen zien. Weet je de twee dezelfde Joe-hits bij elkaar te vinden, dan win je een gloednieuwe televisie. Dus als je wil meespelen, dan app je even Oranje in een bericht met de app van Joe. Oranje, en dat mag je niet doen. Nu doen. Dus eventjes een kleine hydration break op dit moment natuurlijk. Nog even een klein slokje water, nog eventjes bijkomen. Hoort natuurlijk allemaal bij het WK. Kort momentje bijkomen en dan door. Over 3 minuten is het Joe 1-2'tje. Bianca heeft me een bericht gestuurd, of in ieder geval ingesproken via de app van Joe.
1: Na een weekend hard aan het werk in de tuin, ben ik nu wel toe aan een beetje warme chocolademelk.
0: Pardon?
1: Hot chocolate met You Sexy Thing. Dat zou echt een lekkere oppepper zijn voor vanmiddag. Dank je.
0: Lekkere warme chocolademelk. Wat is het vandaag? Toch zo'n graad of 6, 27?
2: Nou, ja? Hier 21. 21, 22. In dit oost van het land is het inderdaad 7, 28.
0: Ik zou er alsnog niet aan moeten denken.

0: Show, You Sexy Thing. Het is Joe Oranje dag vandaag. Dat houdt in dat we je helemaal opwarmen voor de wedstrijd van komende nacht. En dat doen we onder andere met... Joe, 1-2'tje. Ja. Het Joe 1-2'tje, een soort van muzikale memory. Of een soort van muzikale memory, zo zou je het kunnen zeggen. Irvin, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, welkom in de show. Fijn dat je er bent. Is natuurlijk de eerste vraag, zet je de wekker voor vannacht?
1: Nee, ik denk het niet. Ik moet werken morgenochtend.
0: Oh, en hoe laat moet je weer gaan werken?
1: Ik moet om 7 uur weer achter het stuur gaan zitten.
0: Oei, ja, dan is het natuurlijk risicovol. Want achter welk stuur moet je gaan zitten vanaf 7 uur?
1: Ik ben taxichauffeur.
0: Ja, en je wilt toch dat iedereen gewoon veilig op de plaats van bestemming aankomt natuurlijk.
1: Ja, en ik denk dat hun dat ook wel willen.
0: Dat denk ik ook wel. Meestal als je een taxi boekt, dan hoop je dat je in ieder geval heel huids aankomt. Inderdaad,
1: ja. Ja.
0: Ga je het wel op een andere manier mee krijgen? Of ga je het vroeg terugkijken misschien? Of wat is er nog iets?
1: Ik hoor het waarschijnlijk in de ochtend van de buurman gelijk zodra we buiten stappen. Dus,
0: ja. Of natuurlijk van iedereen die in jouw taxi stapt. Want dat zal natuurlijk het gesprek van de dag zijn. Of we nou winnen of verliezen. Ja, dat is nou eenmaal zo met de WK. Okay.
1: Yeah.
0: Nou goed, we gaan dus even het Joe 1-2'tje spelen. Ja, het is dus memory. Ik heb hier 11 rugnummers voor je van het Joe Nederlands elftal. Er zitten 5 paren van dezelfde Joe-hits. Heb je 2 dezelfde hits bij elkaar gevonden, dan win je een nieuwe televisie. Maar pas op, want er zit ook een rode kaart bij. En als je die trekt, dan is het over en uit. Goed zo. Of althans, ik denk dat dat betekent. Ik heb het begrepen wat je net deed. Edwin heeft net ieder uur al een televisie weggegeven. Dus dat is wel fantastisch. Dus laten we daar ook voor gaan, Irvin. Ja, ja. Voor. Irvin, ben je er nog?
1: Ik ben er nog.
0: Ah, goed zo. Welk nummer wil je horen? Welke speler?
1: Nummer 7.
0: Nummer 7. En dat is... Dat is de rode kaart.
1: Oh, balen.
0: Ja, hoe kun je zo je pijlen verkeerd in het bord gooien? Ik heb wel... Ja, ik heb wel genoeg ander nieuws, leuk nieuws nog voor je, Irvin. Want omdat je meespeelt, krijg je sowieso een Zet hem op Joe-pad en de Beemster WK-plank. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Was toch leuk om je even te spreken, Irvin. Maar het mocht niet baten als jij denkt van... Nou ja, ik kan dit in ieder geval beter. Er is nog een kans. Er is nog een kans. Om 4:15 spelen we een nieuwe ronde van het Joe 1-2'tje. Dus hou dat goed in de gaten.

0: 70s, 80s en 90s, Elton John en Nikita. We hebben elke dag hier in de middagshow een onderzoek dat over van alles en nog wat kan gaan. Je kunt het, nou, noem een onderwerp. En er is een onderzoek over gedaan natuurlijk, zo is het ook. Het geweten van de show, Jesse, jij neemt de onderzoeken mee.
1: Ja, vandaag is het onderwerp blunders.
0: Blunders! Dat is altijd leuk. Ik kijk nu al uit naar alle verhalen die binnen gaan komen eventueel.
1: Ja, want uit onderzoek blijkt dat 4% van de mensen deze specifieke blunder afgelopen week heeft begaan.
0: Oh, dat is wel een hele specifieke blunder.
1: Ja, inderdaad.
0: 4%.
1: Wil je een gokje doen?
0: Verspreken? Dat deed ik net een paar seconden geleden.
1: Nee, het is niet verspreken. Nee.
0: Nou, dan kunnen we dat al afvinken in ieder geval. Hè, gelukkig hoor ik in ieder geval niet bij die 4%. Want het is blijkbaar een heel specifiek antwoord. Later deze middag in ieder geval het antwoord op dit onderzoek. En Lisa heeft een bericht ingesproken via de app van Joe.
2: Hey Kai, Hi. Ik heb een lange dag op werk gehad. En nu sta ik ook nog vast in de file. Heel gelukkig, lekker de airco aan. Want buiten is het niet te harde. Mag ik van jou Cold as Ice of van Foreigner horen als middag?

0: Joe. You're as cold as ice. And colder as ice. Het is Oranjedag hier bij Joe vandaag. Dat betekent dat we je opwarmen voor de wedstrijd van vannacht natuurlijk. Maar om 16:45 spelen we zometeen ook gewoon een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Spel waarbij je binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden moet geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Heb je donderdag de hoogste score van de week in handen, dan win je 1000 euro. En dat is niet zomaar iets natuurlijk. Opgeven kun je doen met de app van Joe, dus hou die vast bij de hand. Na het nieuws van 16:30 kun je namelijk aanmelden met Jeroen natuurlijk. Het nieuws, zit daar ook oranje nieuws in?
1: Zeker zit daar oranje nieuws in. We zitten er bovenop tot 7:00 vanavond. Iedere 30 minuten aandacht voor het Nederlands helftal. Zometeen ook Nederland-Marokko. Wat zijn vanavond onze kansen en waar moeten we vooral niet op gokken?
0: Kijk, dat zijn interessante berichten. En Alphaville hoor je ook over een paar minuten. Forever Young.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Daar zit Sophie.
2: Hi.
1: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
2: Met Sophie.
1: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
7: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.

0: jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is zo'n 21 tot 27 graden. En morgen doen we het eigenlijk met hetzelfde recept. Dit is Young. Forever Young hoor je na het nieuws van 4:30. Jeroen.
5: Goedemiddag. Ik begin met CDA-Kamerlid en oud-EL-presentator Thijs van der Brink. Die is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een ernstig verkeersongeluk. Van der Brink fietste door groen en werd aangereden door een auto, zegt hij zelf. Hij zou er naar omstandigheden goed van af zijn gekomen, maar moet het de komende tijd wel rustiger aandoen. Hoe hij er nou precies aan toe is, is niet bekend. Door met het weer. Binnen, in huis, is het nog steeds heel warm. Maar buiten is het al een stuk aangenamer. Na een lange periode van hitte is het voorlopig weer even normaal, zegt Weerplaats.
6: De komende dagen is het typisch Hollands zomerweer met een afwisseling van wolkenvelden en zon. Soms valt een bui, maar op de meeste momenten is het gewoon heel aangenaam. De temperaturen van 23 tot soms nog over de 25 graden.
5: Ja, geniet daarvan, want het zou kunnen dat we volgende week weer terug zijn bij af.
6: Het wordt waarschijnlijk volgende week weer warmer. De temperatuur komt vaker boven de 25 graden uit. Maar of we ook over de 30 graden gaan, dat is nu nog onzeker.
5: Maar zou kunnen.
7: Fantastisch, heerlijk. Ja, weet je wat ik zo geinig vind? Dat wij hier nu inmiddels helemaal aan gewend zijn. Dus het is, we krijgen enorm op ons donder als het code rood is. En het is 37 tot 39 graden. Nu zie je in je weer, het wordt 25 graden. En je denkt, oh heerlijk, het koelt af. Lekker 25 graden. Terwijl jongens, een jaar geleden 25 graden. Ik bedoel, voor die 37 graden dachten we, oh, waar moet ik de verkoeling halen bij 25 graden? En ja, nu denken we, oh heerlijk, lekker, het is 25 graden.
5: Ja, maar zo erg is het dus.
7: Ja, maar zo erg ja, is het dus. Ja, maar dat is toch grappig, ja, dat wij daar zo snel aan gewend zijn. Toch?
5: Ja, is ook zo.
7: Ik vind dat heel grappig.
5: Nou ja, ik zit een beetje raar te kijken. Want ik zit te kijken.
7: Ik dacht al, wat kijk jij raar?
5: Ja, nou ja, we hebben het over de warmte. Maar er komt zojuist nieuws binnen over de kou. Het gaat over de Olympische Spelen. Frankrijk heeft namelijk, komt net binnen, gekozen voor het Olympisch schaatstoernooi om dat te houden in Nederland, in Tialf.
7: Hey!
5: Komt net binnen, straks om 5:00 meer.
7: Nou, wat leuk!
5: Ik was even in de warmte, kou.
7: Ja, precies. Jij kreeg even koortsluiting in de kersenpit. Ja, dat
5: ik denk, zal ik het nu melden of straks 5:00, ik heb het nu al gedaan.
7: Ah, heerlijk. Zijn we toch weer de eerste.
5: Ik sluit ook af met sport, het WK voetbal, want de spanning begint te stijgen. Het komt steeds dichterbij. Nederland-Marokko. Oranje moet vannacht winnen, anders ligt het uit het toernooi. En één ding is duidelijk, Marokko is een heel, heel sterke tegenstander. Sportverslaggever Riepke Bakker.
8: Eén tip voor Oranje, laat het vanavond niet op penalties aankomen. Met Yassine Bounou heeft Marokko namelijk een van de beste penaltykeepers ter wereld. Op het vorige WK hield hij in de achtste finale tegen Spanje alle Spaanse penalties tegen. Een bijzondere WK-prestatie.
5: Vannacht om 3:00, ik weet niet wie de wekker zet, ik wel, gaan we het zien. Dan begint dus de wedstrijd. Ping!
7: Ja, dat is dus, zet je je wekker voor vannachtteller. Die staat inmiddels op 3:00. We zijn nog maar 1/2 uur bezig, maar het is toch al 3 keer is het gevallen sinds 4:00. Maar ja, god, ja, dat hebben we natuurlijk. Dat zit zo in ons DNA, dat als wij horen penalties, dat toch nog steeds een beetje, dan breekt het angstzweet ons al uit natuurlijk. En zeker tegen Marokko, laten we daar alsjeblieft niet op uitkomen.
5: Nou ja, we hebben wel een paar goede penaltynemers.
7: Zeker. Maar gewoon het moment aan zich. Ik weet nog gewoon eerdere toernooien, of nou WK was of EK, dat maakt niet uit. En ik zat er met de hele familie te kijken. Er gingen altijd mensen even de vaatwassen uitruimen. Of er gingen altijd gewoon weg of lopen. Of ik ga even naar de wc. Ik hoor het zo. We kunnen daar gewoon heel slecht tegen. Ja, dus daar moeten we niet aan willen beginnen. Dat moeten we echt vermijden. Alsjeblieft. Alsjeblieft, Nederlands elftal, als jullie dit horen. Vermijd dat. Gewoon voor onze hartslag. Voor gewoon onze toestand.
5: Ja, je zet ook de wekker, begrijp ik.
7: Ik zet niet de wekker, maar de vraag is wel weer gesteld en dat zet de teller op 4 op dit moment. Je kunt je bijna aanmelden voor een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Dat kan ook met tijd en wijlen minder goed zijn voor je hart. We houden de app van Joe in ieder geval gereed, want alleen daarmee kun je aanmelden.
9: Dit is Joe met Kai Merks.
7: Ja, ja. Want
4: gaat beginnen. Of in die zin, de stand staat nog op 0 natuurlijk. En de eerste

Simple Minds bij Joe in de middagshow Alive and Kicking. Nou, we gaan beginnen ook aan een nieuwe week bij de Alpha Battle uiteraard. We zijn op zoek naar de hoogste scoren. Want dat maak je kans op 1000 euro. En we hadden vorige week, hadden we toch een weekje. Ja, dat is ongelooflijk. We troffen daar Jacqueline. En Jacqueline ging echt als de brandweer. Ze scoorde namelijk binnen 30 seconden 14 goede antwoorden. En dat betekent dat het all-time record daarmee is verbroken. Kijk, nou verwacht ik niet dat we meteen weer dat all-time record verbreken. Want ik bedoel, 14 goede antwoorden binnen een halve minuut. Het is ook wel echt, ik geef het je te doen hoor. Ik geef het je echt te doen. Dat is niet gemakkelijk. Maar je kunt wel alvast ervoor zorgen dat je op maandag een lekkere hoge score neerzet. Dat de rest van de week een beetje moeilijker verloopt. En dat er echt een beetje gestreden moet worden. Want dat doet altijd goed voor de score. Wat moet je doen bij de Alpha Battle? 30 seconden de tijd krijg je om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven met een bepaalde letter uit het alfabet. Heb je donderdag dus de hoogste score, win je 1000 euro. En als je wil meespelen, dan mag je nu je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Alleen je naam is voldoende, spreek je misschien wel over 2,5 minuut... na Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland bij Joe.

0: Voor een ambulance hoor je over een paar minuten.
1: De Alpha Battle.
0: De eerste nieuwe ronde van de Alpha Battle met Scott. Hallo Scott.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, hallo, hallo. Wat voor werk doe je, Scott?
2: Ik ben fysiotherapeut.
0: Fysiotherapeut. Is het vandaag bij jou ook heel veel gegaan over of mensen vannacht de wekker gaan zetten voor het WK voetbal?
2: Ja, het is of dat of de warmte die we gehad hebben.
0: Ja,
2: het,
0: ja, ja, precies. Ja, dat zijn de twee dingen die gewoon het allerbelangrijkste zijn. En zet je je wekker voor vannacht, Scott?
2: Weet ik nog niet.
0: Oh, dat weet je nog niet?
2: Ik zit nog in de twijfel, ja.
0: Oh, dat is wel een interessante fase waar je in zit. Het belletje was trouwens voor de zet je je wekker voor vannacht. Dat die vraag maar weer eens gesteld is vandaag. Staat op 5 inmiddels, sinds 4 uur. Ja. Maar, en wanneer komt, denk je, ommezwaai? Wanneer hak je de knoop door?
2: Nou, ik weet niet. Ik denk dat misschien wel even een paar wel even wat wil slapen, inderdaad. Ja. En als me dat lukt. Nou, weet je, ik denk dat ik hem wel gewoon zet en dan zie ik wel hoe ik me dan voel.
0: Oh ja, dus ja dat kan ook natuurlijk. Dat kan ook, dat je gewoon om 3 uur zet en kijkt hoe je wakker wordt. Dat.
2: Ja, precies.
0: Ja. Ja, ik denk dat je lekker doorslaapt, Scott, om 3 uur s'nachts, denk je niet?
2: Ja, je moet slaap de wekker uitzetten.
0: Ja, precies, ja. Ja, dat je dan helemaal gemist hebt. Dat je om
2: dat
0: 5 uur...
2: helemaal vergeten bent dat je mijn wekker verkeerd gezet. Wat
0: ja, precies.
2: Raar,
0: ja, en dat je om 5 uur helemaal wakker schrikt van shit, ik heb iets gemist.
2: Ja, precies.
0: Ja. Oké, okay. Nou, je bent in ieder geval nu nog wakker genoeg voor een nieuwe ronde van de Alpha Battle.
2: Ja.
0: Je krijgt 30 seconden de tijd en je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score, dan win je 1000 euro. En je mag gaan spelen met de letter K van kampioen.
2: Ja, kampioen. Ja, helemaal goed.
0: Ja. 30 seconden vanaf nu, Scott. Succes. Een hobby.
2: Kanoën.
0: Een soort soep.
2: Konijnensoep.
0: Een woonplaats.
2: Keulen.
0: Een elektronisch apparaat.
2: Koffiezetapparaat.
0: Een werkwoord.
2: Kunnen.
0: Een vogel.
2: Een kraai.
0: Een meubelstuk.
2: Kaas.
0: Een spelletje.
2: Kezen.
0: Een voetballer.
2: Kane.
0: Een merk.
2: Kaas.
0: Kaas. Ja, kaas. Ja, kaas. Kaas is meer een product natuurlijk. We, we gaan even kijken of het als merk zijnde misschien ook wel bestaat. Dat weet je nooit bij dit soort categorieën.
2: Je weet het maar nooit.
0: Je weet het nooit, je weet het nooit. Als meubelstuk had je kast kunnen zeggen bijvoorbeeld. Of kruk. En eigenlijk, het kaas als merk, dat bestaat niet. Dat is nog even gecheckt.
2: Wat jammer nou.
0: In de merkendatabank die de jury dan meteen raadpleegt natuurlijk. K-Swiss had je wel kunnen zeggen. Of Kia bijvoorbeeld.
2: Oh ja, natuurlijk. Ja, inderdaad.
0: Uiteindelijk heb ik verder niet zo heel veel toe te voegen. Je krijgt, omdat je hebt meegespeeld, sowieso een staatslot voor de droomsalaarstrekking van Staatsloterij. En de hoogste score op dit moment is 8 goede antwoorden, Scott.
2: Oh, nou, ik vind
0: het
2: nog best netjes.
0: Dat is zeker netjes voor de eerste score van deze week. We gaan kijken wat het de rest van de week gaat doen. Kun je deze score verbeteren? Laat het dan maar weten door je naam te sturen in een bericht met de app van Joe. Morgen 4:15, een nieuwe ronde van de Alpha.

0: Na het nieuws van 5 uur hoor je muziek van Toto. Pamela hoor je dan over een paar minuten. Maar eerst, ja Jeroen, je zei het om 4:30, zei het al heel eventjes. Maar er is groot nieuws.
1: Zeker, want voor het eerst in 102 jaar komen de Olympische Spelen weer naar Nederland. Dat is echt heel groot nieuws.
0: Ja, dat is toch ongelooflijk. Want we zitten nu allemaal natuurlijk met onze neus in het WK. En vooral met de wedstrijd van komende nacht natuurlijk. Om 3 uur Nederland tegen Marokko. Chris heeft er trouwens nog een bericht over ingestuurd.
2: Ja, ik zet ook zeker de wekker. Maar ik ben morgen lekker vrij. Oh. Dus dat komt zeker goed.
0: Ja, precies. En daarmee zet je je wekker voor vannacht. De teller inmiddels op 6 keer sinds 4 uur. Ja, dat gaat snel, hè. Dat gaat snel. Maar goed, inderdaad, die Olympische Spelen, dat is groot nieuws. Dat hoor je in het nieuws van 5 uur. En het is natuurlijk Joe Oranjedag om klaar te stomen voor die wedstrijd komende nacht tegen Marokko. Misschien gaat er zo meteen om 4:15 wel een televisie de deur uit.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten of gewoon klaar zijn in 1 keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
7: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
8: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu bij Dirk, Mora Megamix, 3,29. Perfect voor het WK.
10: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
11: De Alphabet Hall wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
12: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
20: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is die ja van Jumbo.
3: Dit is Jumbo. Muziek van Toto na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
4: Goedemiddag. Na 102 jaar keren de Olympische Spelen weer terug naar ons land. Over 4 jaar, in 2030, wordt het Olympisch schaatstoernooi namelijk gehouden in Tialf in Heerenveen. Dat is zojuist officieel bevestigd. De rest van de winterspelen wordt dan gehouden in Frankrijk in de Franse Alpen. In 1928 waren de Spelen voor het laatst in ons land. Dat was toen in Amsterdam. Bij vakbond FNV zijn de afgelopen dagen veel meldingen binnengekomen van Schiphol-personeel over de hitte. Zo moesten veel mensen daar veel te lang achter elkaar werken in de hitte en soms vielen de airco's uit. FNV wil nu dat Schiphol met een hitteprotocol komt met regels over bijvoorbeeld extra pauzes. Er is nog veel onduidelijk na de schietpartij in Stade, een stad vlakbij Hamburg in Duitsland. 5 mensen kwamen erbij om het leven, meerdere mensen raakten gewond, waarvan sommigen ernstig. Er zijn 2 verdachten opgepakt. En sport, het WK voetbal, straks om 7 uur over 2 uurtjes, dan speelt Brazilië tegen Japan in de knock-outfase van het WK. De verliezer van dit duel moet dus naar huis. Een goede voorbereiding is van overlevingsbelang. En toch stond de Braziliaanse speler Ryan Vitor met zijn mond vol tanden toen hem werd gevraagd wie de gevaarlijkste speler is van tegenstander Japan. Hij had geen idee.
5: Papa is. Papa. Te falar que eu não sei qual que é o jogador mais perigoso dele, não.
4: Hij zei: Oh man. En iedereen in de zaal, pers was dat, begon te lachen. Ik weet niet wie de gevaarlijkste speler is. Dan zou ik een wedstrijd moeten terugkijken, zei hij. Wie weet heeft hij daar tijd voor gehad. Hij heeft nog 2 uur te gaan. Het weer van Weerplaza. Zon en wolken, 21 tot 27 graden. Morgen af en toe zon. En vooral in het westen veel bewolking. Maar het wordt ook morgen 21 tot 27 graden.
3: En in verband met dat WK warmen we je alvast helemaal op.
6: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Kai Merckx.
3: Ja, want zo'n nieuwe televisie zie je natuurlijk wel zitten.
5: Papa is.
3: Ja. Ja, dat snap ik.

0: And I'll Be There. Middagshow bij Joe. Kai hier. Goed dat je er bent. Het is namelijk vandaag, ja, je merkt het al alles. Het is Joe Oranjedag vandaag.
1: Zeker.
0: Ja, je dacht al, wat merk ik. Het is Joe Oranjedag. Dat betekent dat we je de hele dag al opwarmen voor de wedstrijd van komende nacht. Om 3 uur spelen we natuurlijk tegen Marokko. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat verlopen. Wat is jouw gevoel daarbij als toch wat meer voetbalkenner, Jeroen?
1: Ja, ik vind het lastig. Ik was redelijk overtuigd dat wij misschien wel zouden kunnen winnen. Ik weet hoe goed Marokko is. Die hebben echt een fantastisch team. Zijn natuurlijk ook kampioen van Afrika. Gevaarlijke spelers. En ik dacht, ik ben in mijn pool die we hier hebben op het bedrijf, ben ik uitgegaan van een slechte dag. Het is bijna niet voor te stellen van Marokko.
0: Oh.
1: Dat overkomt ieder team. En ik
0: zeker
1: denk vandaag Marokko. Dus ik heb gezegd dat Nederland, heb ik gezegd, zegt niks. Helemaal niks. Maar ik denk 3-0 overwinning van Nederland.
0: 3-0 overwinning van Nederland? Denk ik. Oh, dat is wel echt wel een hele slechte dag voor Marokko.
1: Dat moeten ze dus echt wel een slechte dag hebben. Dat is bijna niet voorstelbaar. Dat gaat wellicht niet gebeuren, maar in mijn geval zou het fijn zijn.
0: Maar je hebt natuurlijk altijd in zo'n pool dat je denkt van, en hier ga ik even voor de verrassing.
1: Ja, dat
0: hier ga ik even voor iets anders. Dus dit is zeg maar jouw verrassing in jouw pool. Ik hoop dat het je wat oplevert, in ieder geval.
1: Ja.
0: Anders krijg je sowieso punten voor de winnaar, toch?
1: Ja, maar dat is Nederland, hè?
0: Ja, precies.
1: Dus dan krijg je punten van Nederland.
0: Ja, precies.
1: Maar als ze verliezen, krijg je geen punten.
0: Nee, als ze verliezen, dan krijg je geen punten. Nee. Dan is het over en uit natuurlijk. Nee, ja, klopt. Ja. Over 2 uur begint in ieder geval Brazilië-Japan. Ook een belangrijke wedstrijd. Ja. Maar, Jeroen, jij liet net horen in het nieuws. Vond ik heel komisch. Een speler van Brazilië had geen idee wie de gevaarlijkste speler van Japan is.
1: Ja, dat was Ryan Victor. Die jongen is 19 jaar, jonge gozer, leuke vent. Die werd tijdens een persconferentie gevraagd van, joh, je speelt tegen Japan. Voor wie moeten we nou uitkijken? Hij kijkt de zaal in en hij moest. Toen kwam er dit uit.
0: Ja, nog even.
2: Rapaz.
1: Oh man, zegt hij.
2: Oh man.
1: Nog een keer.
2: Te falar que eu não sei qual que é o jogador mais perigoso dele, não.
1: Ik weet niet wie de gevaarlijkste man is. Ik zou mijn wedstrijd moeten terugkijken. En je zou toch zeggen, een goede voorbereiding. Hij zei verder ook nog, moet ik wel zeggen, van, we doen er alles aan natuurlijk om vanavond te winnen. En we weten dat Japan een goede en lastige tegenstander is. Hij is wel een beetje vergeten dat Japan, vorig jaar hebben ze tegen elkaar een oefenwedstrijd gespeeld.
0: Ja.
1: Brazilië tegen Japan. Mm-hmm. En die wedstrijd werd gewonnen met 3-2. Door Japan.
0: Door Japan. Ja, dan zou je zeggen dat alles op scherp staat. En dat je je tegenstander eventjes goed doorlicht. Zeker op zo'n WK natuurlijk. Ja. Maar er is totaal geen idee. Dat is natuurlijk wel echt heel raar.
1: Ja, ze hebben nog een uur en 3 kwartier.
0: Nog snel even.
1: Een videootje erin.
0: Snel even een videootje erin. Het kan nog net, maar dan moeten ze hem wel nu aanzetten. Want anders dan gaan ze anders halen ze het einde niet. Nee, dat moet nu wel gebeuren dan natuurlijk. Ja.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: En dat is dan maar op basis van 1 videootje als ze het nog redden.
1: Van die wedstrijd heb ik overigens ook gezegd dat Japan gaat winnen.
0: Oké. Ja.
1: 1-2.
0: Dat is ook. Ja, je gaat wel echt voor de verrassing als ik het zo hoor, toch?
1: Ja, ik heb
0: Brazilië.
1: Ik heb punten nodig.
0: Ja, je hebt punten nodig. Ik weet niet of dit de goede weg is aan de punten, maar oké.
1: Okay.
0: We gaan het wel zien. We gaan ons opwarmen voor de wedstrijd komende nacht ook natuurlijk tegen Marokko. Daarom nu snel even nog een hydration break, jongens. Neem nog even wat te drinken. Nog even een klein slokje. Want over 3 minuten spelen we weer een nieuw Joe 1-2'tje. Spel is simpel. Ik heb hier 11 spelers klaarstaan. Aan jou de taak om 2 spelers te vinden met allebei dezelfde Joe-hit. Weet je ze te vinden, dan win je een gloednieuwe televisie. Gloednieuwe televisie. Dat is wel eventjes leuk natuurlijk. Maar let op, want heb je het fout of kies je de rode kaart, dan houdt het heel snel op. En als je goed hebt opgelet, dan weet je waar nu de rode kaart zit. Want een klein uurtje geleden mocht Irvin een poging wagen. En die wist helaas voor hem direct de rode kaart eruit te kiezen. Dus laat het in je voordeel werken voor zo'n moment. Wil je meespelen? Dan mag je nu oranje sturen in een bericht met de app van Joe. En dan spelen we over 3 minuten een nieuwe ronde.

0: I Go to Rio, Love is a Battlefield, hoor je over een paar minuten. Want eerst spelen wij... Joe, 1-2'tje. Want het is Joe Oranjedag vandaag. Omdat we ons helemaal opwarmen natuurlijk voor komende nacht 3 uur. Dan spelen we de volgende wedstrijd op het WK. Tegen Marokko. En ja, de vraag is natuurlijk... gaat ze kijken, ja of nee? Regina!
1: Ja! Hey. Ja, hoi!
0: Ja. En was dat meteen antwoord op de vraag of je gaat kijken? Zet je je wekker voor vannacht?
1: Ja, ik ga kijken, maar ik weet niet of ik het volhoud. Oh, en misschien ben ik te moe en slaap ik verder, maar... Ja.
0: Dat begrijp ik ook heel goed. En dat was weer trouwens een pingeltje voor de zetje je wekken voor vannacht teller. Die staat op 7 inmiddels sinds 4 uur. Regina, wat is jouw voorspelling voor vanavond?
1: 3-1.
0: Of voor vannacht, hè, hebben we het dan over natuurlijk.
1: Vannacht. 3-1 van Nederland.
0: Ja, dus je bent wel echt overtuigd van de winst.
1: Ja, ja.
0: Is het nog ergens op gebaseerd of is het onderbuikgevoel?
1: Nee, ik denk gewoon, winnen.
0: Kat in bakkie, eigenlijk 3-1 als ik het zo hoor.
1: Zeker.
0: Ja, leuk, oké. Nou speelde Irvin om 4:15 mee met de Joe 1-2'tje. Ja. En die had eigenlijk meteen een rode kaart te pakken.
1: Ja, heb je... ik niet gehoord. Nee. Ik heb gewerkt heel hard. In dat vorige setje heb ik nu door de spanning ook even niet onthouden.
0: Oh,
1: maar 3
0: ja.
1: en 6 volgens mij. En tot welk nummer mocht ik kiezen?
0: Ja, ik heb geen idee. Oh, ik heb geen idee. Ik ga zo meteen aan jou vragen welke spelers je wil. En dan is het maar te hopen dat je niet die rode kaart pakt. Want dan gaat die tv aan je neus voorbij natuurlijk.
1: Ja.
0: Oké, nog één keer. Joe 1-2'tje, een soort van voetbalmemorie. Ik heb 11 rugnummers van het Joe Nederlands elftal. Daarachter zitten 5 paren van dezelfde Joe-hits. Heb je 2 dezelfde hits bij elkaar gevonden, win je een nieuwe tv. Maar pak je dus die rode kaart uit het spel, dan stopt het meteen.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ik ga aan jou vragen, wat is de eerste speler die jij wil horen?
1: 2.
0: Nummertje 2. Dat is de volgende. Charles en Eddie. Dan is de vraag natuurlijk, dit was dan nummer 2. Waar zit die andere Charles en Eddie?
1: Nummer 6.
0: Nummer
1: 11.
0: Oh, nummer 11. Oké. Je dacht even, hé, die switch.
1: Ja, ik twijfel of die gezegd had, dat die eruit was.
0: Oké, we gaan voor nummer 11.
1: Ja.
0: Nou, we hopen dat daar Charles en Eddie zitten.
1: Ja.
0: Ik meen het wel!
1: Nee, dat meen je niet!
0: Ja, ik meen het wel!
1: Nee.
0: Ik meen het wel, Regina.
1: Oh, wat een mazzel! Dit is niet normaal!
0: Ja, maar jij ging nog even in een split second van nummer 6 naar nummer 11.
1: Ja, dat was 11 was mijn eerste ingeving. Dacht, daar moet ik toch op afgaan.
0: Ja! En dat is dan toch van boven gegeven.
1: Ja, denk ik, ja.
0: Beste Regina, omdat je meespeelt, krijg je sowieso de Zet hem op Joepad en de Beemster WK's plank. Maar bovenal win jij een gloednieuwe televisie!
1: Wauw, dit is niet normaal.
0: Fantastisch. Ja. En veel kijkplezier, hè, vannacht.
1: Dank je wel. Hey,

0: Barbara Joe. Love is a battlefield. And love is a battlefield. Ik vond het toch een bewonderenswaardige ronde van Regina net bij Joe 1-2'tje. Want zij ging echt in split second toch nog even voor een ander getal. Hè, waarbij je dus twee spelers moet kiezen uit ons elftal. En zijn dat dan twee dezelfde Joe-hits dan weer in de tv? Na een split second switchten zij nog en ze won. Ja. Het was goed.
1: Het is sowieso een hele goede dag vandaag, hè?
0: Het is een hele goede dag vandaag. Er zijn al... Hoeveel tv's zijn er vandaag de deur uitgegaan?
1: Vijfde. Volgens mij zit er vijfde.
0: Volgens mij zit er vijfde.
1: Ja, en zojuist was het net misgegaan.
0: Ja. Ja, dat klopt. Ja, om kwart over vier. We hebben meteen de rode kaart getrokken. Die zit er ook tussen. En als je die trekt, ja, dan is het meteen over en uit natuurlijk. Dus ja. Hoop TV is al de deur uitgegaan. Er is nog één kans op een nieuwe televisie met het Joe 1-2'tje. Dat is om kwart over zes. Dus ik hoop dat je alles goed gevolgd hebt. Misschien kun je dan zo hup, een setje eruit pikken uit dat elftal dat nog over is. En andere dingen over het WK. Ik ben met Koen en Sander begonnen aan een, ja, toch wel het leukste WK-project tot nu toe. Namelijk het maken van een WK-nummer. Het refrein staat als een huis, al zeg ik het zelf. Het heet De Leeuw van Nederland. Maar de coupletten, ja, worden aangevuld door de wedstrijden die Nederland speelt. Dus dat nummer groeit, zeg maar, met de wedstrijd. En hoewel we volop bezig zijn met, met de wedstrijd Nederland-Marokko vannacht, wil ik na het nieuws van 17:30 toch ook even terug naar de wedstrijd tegen Tunesië. Want ook die wedstrijd heeft natuurlijk een eigen deel gekregen in ons WK-nummer. En dat kan ik je laten horen na het nieuws van 17:30.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: We spelen om te winnen.
5: We zijn door. Dus vandaag, voor de wedstrijd van het Nederlands elftal, is het natuurlijk weer Joe Oranjedag. Loop maar vast warm voor het 1-2'tje, want je maakt de hele dag kans om een gloednieuwe tv en de Beemster WK-splank te scoren. Joe Oranjedag. Vandaag bij Joe.
6: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
5: Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: It's playtime.
12: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
14: Oh, wat een goal!
15: Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Dus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is zo'n 21 tot 27 graden. Morgen eigenlijk hetzelfde recept. Dit is Jeroen. En Eurythmics hoor je na het nieuws van 5:30. Jeroen.
6: Goedemiddag. De Olympische Spelen keren terug naar ons land. Na Amsterdam in 1928 wordt er in 2030 over 4 jaar dus geschaatst in Tialf in Heerenveen. De rest van de winterspelen wordt dan gehouden in Frankrijk in de Franse Alpen. Waarom dan schaatsen in Tialf in Heerenveen? Nou, Frankrijk heeft geen geschikte ijshal en ze willen er ook geen bouwen. Olympisch schaatsen in eigen land, terwijl de rest van de winterspelen in Frankrijk zijn. Schaatser Marijke Groenewoud zei er eerder dit over.
7: Het is een beetje dubbel misschien. Aan de ene kant wil je graag de Spelen allemaal, alle sporten een beetje bij elkaar. En een Olympisch dorp, dat is natuurlijk iets bijzonders. Aan de andere kant, schaatsen in Tialf is natuurlijk ook heel mooi. Dus ja, een beetje van twee kanten, is een beetje dubbel. Ik kan bijna zover dat ik ook wel thuis kan slapen, maar dan heb je helemaal niet het gevoel, denk ik, van Olympische Spelen.
8: Ja, ja, dat is natuurlijk ook heel complex voor de sporters, kan ik me voorstellen. Eerst in Frankrijk en dan in Nederland. Kijk, het is natuurlijk fantastisch leuk dat het deze kant op komt. Maar het brengt ook wel zijn uitdagingen mee. Want normaal gezien, als je dan als land de Olympische Spelen mag organiseren, ja, kijk, hoe gaat dat in andere landen? Ze bouwen het een naar het andere stadion en nog een ijshal erbij. En we zijn er trots op. Ja, hoe zet het allemaal neer? Wat kost het? Maakt niet uit. Maar ik vind het ook wel van hebben dat die Fransen dan zeggen van, nee. Dat is ook typisch Frans natuurlijk. Nee, die schaatshal, nee, die komt er niet. Nee, dat gaan we niet. Dat doe je maar ergens anders. Of in Griekenland, of in Duitsland, of in België, of weet ik veel wat. Maar niet bij ons. Die schaatsers, die komen er niet in. Dat is ook wel bijzonder natuurlijk.
6: Nou, op zich, ja, dat is dat, zover ik weet, is dat er maar heel weinig gebeurt. Maar ja, het lijkt mij als sporter, inderdaad. Want die trainen altijd daar, hè? Die trainen altijd in Tialf.
8: Ja, precies.
6: Dus het verschil tussen een training of gewoon een Nederlands kampioenschap.
8: Ja.
6: En dan nu de Spelen, dat voelen ze dan niet helemaal. Dat lijkt mij.
8: Nee, maar dat is heel raar, want de scène opschonen voor wat zwemmers, dat doen ze met alle plezier. En dan gaan miljoenen in en die scène moet helemaal schoon, want dan kunnen ze zwemmen. Maar een schaatshal neerzetten voor de schaatsers, dan zeggen ze no. No. Nee, dat moet je dan maar ergens anders doen. Een raar volk ook, hè, die Fransen. Ja. Raar volk.
6: Snel door met het WK voetbal dan maar.
8: Snel door.
6: Want vannacht om 3:00, dan is Nederland-Marokko. Het is erop of eronder voor beide landen. De verliezer moet naar huis. De wedstrijd wordt gespeeld in Mexico, de Mexicaanse Monterrey. En daar hebben ze een partij zin in de wedstrijd. Sportverslaggever Riepke Bakker.
9: Het wordt hier één groot gekkenhuis, want Monterrey is voetbalgek. De gouverneur van de staat heeft zelfs iedereen een dag vrijgegeven. En het bier gisteravond op het fanfestival was gratis. En vrijwel alle Mexicanen hier zeggen, wij juichen voor Nederland.
6: Ja, vandaar dat het iets later was vandaag.
8: Ja, ik begrijp het, ja.
6: Nog even over die gouverneur van Monterrey. Die gouverneur die is ook voor ons land, voor Nederland. En niet zo'n beetje ook.
10: I hope we win, because I betted my salary that Nederland was gonna win.
6: Hij heeft zijn maandsalaris ingezet op een overwinning voor Nederland.
8: Ja, het is dan wel echt feest, hè? Het is dan wel echt feest. En gratis pils en noem het allemaal maar op. Ja, het is wel echt fantastisch. Ja, ik ben heel benieuwd. Wij hopen het natuurlijk ook.
6: Ja.
8: Dat we weer een stap verder zijn.
6: Ja, dat zou fantastisch zijn.
8: Ja.
6: Moeten we tegen Canada.
8: Ja, nou, precies. En ook mooi dat er dan natuurlijk weer gewoon een schitterend couplet kan worden geschreven aan ons WK-nummers. Want we hebben met Nederland natuurlijk echt glansrijk gewonnen van Tunesië. En daarom moest ik flink aan de bak afgelopen weekend. Want Koen, Sander en ik hebben een WK-nummer in de maak. Het refrein staat, maar de coupletten die worden aangevuld met hoogtepunten uit de wedstrijden die Nederland speelt dit WK. Dus na Japan, Zweden, sluit nu ook de volgende aan natuurlijk.
11: Dit is Joe met Kai Merks.
8: En dan is Tunesië en hoe dat deel van

0: 16 bij Joe en Hungry Heart in de middagshow. Kai hier. We zijn natuurlijk ook nog met een hele andere interessante wedstrijd bezig. Namelijk Kai versus AI. En ik dacht, voor we misschien naar ons WK-nummer gaan luisteren, moeten we dat eerst even doen. Ik kijk even naar het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, dat is goed.
0: Want we zijn een ronde verder. We hebben in principe één wedstrijd te checken, toch?
1: Ja, inderdaad. Gisteren één wedstrijd gespeeld.
0: Ja, oké.

0: De stand Kai versus AI is 3-1. En misschien gemakshalve denk je, waar gaat dit nou weer over? Ik leg het je even uit in een nutshell. We hebben hier een WK-pool ook. En Jesse, jij hebt je WK-pool volledig ingevuld met AI.
1: Echt 100%.
0: 100%. Gewoon gevraagd, wat wordt het? En ik neem het klakkeloos over. Ik heb het op onderbuikgevoel gedaan. Want in het nieuws was laatst van, ja, doe dat niet met AI, want dat helpt helemaal niet. Dus laten we even kijken of dat inderdaad ook zo is. Even de proef op de som. Tot nu toe dus 3-1 voor mij. Dus je zou kunnen zeggen, ja, AI loopt nog wat achter. Maar laten we eens even kijken. We hadden de wedstrijd Zuid-Afrika-Canada. Dat is 0-1 geworden. Wat heeft AI daar gezegd?
1: ChatGPT heeft voorspeld 0-1.
0: Nee!
1: Exact goed. Ja, exact goed.
0: Nou ja zeg. Ja, ik heb gezegd 0-2.
1: Oeh.
0: Ah, dus dat betekent een puntje voor AI. En dat brengt de stand op 3-2.
1: Yes!
0: Ik begin nu wel weer wat angstiger te worden voor de AI.
1: De toekomst komt dichtbij.
0: De toekomst komt nu wel heel dichtbij. De toekomst hijgt in mijn nek op dit moment. Dan gaat bijna AI boven mijn onderbuikgevoel. Ja, nou ja, we gaan zien wat het verder brengt. We hebben natuurlijk morgen te checken de wedstrijden Brazilië, Japan. Begint om 7:00 en natuurlijk ook Nederland.
2: Duitsland
0: ook nog daartussen. Ja, inderdaad. Dus hebben we weer wat meer wedstrijden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken voor AI. Ondertussen zijn wij natuurlijk ook bezig met onze WK-nummers. Koen, Sander en ik. Het refrein staat als een huis, maar eigenlijk de coupletten die worden helemaal ontwikkeld aan de hand van ja, hoe Nederland het speelt eigenlijk tijdens het WK. Dus elke wedstrijd krijgt zijn eigen couplet. Tot nu toe hebben we er wel een aantal. Maar we kunnen vandaag weer een mooi derde coupletje toevoegen aan De Leeuw van Nederland, want zo heet het nummer. We zijn begonnen met Japan uiteraard, toen kwam Zweden en we gaan er nu uit met Tunesië. Wie weet komt daar morgen wel Marokko bij. Ja, dat zou natuurlijk leuk zijn. Laten we even luisteren. Ja, je moet dus voor het wedstrijdverslag van Tunesië even wachten, want eerst komen die andere twee. Pardon. Maar het is wel het wachten waard. Hier is ons WK-nummer, De Leeuw van Nederland. Nee.

0: gewoon.
1: Yes.
2: En zo zijn we toch weer een coupletje verder gekomen in het WK. Zo kun je het ook zien. Dat...
1: De Leeuw van Nederland. Mag ik even snel het onderzoekje van vandaag horen? Het geweten van de show, Jesse.
3: Ja, uit onderzoek blijkt dat 4% van de mensen deze blunder afgelopen week heeft begaan.
1: Ik ga meteen eens even kijken tussen wat reacties. Wat gaat deze

0: You.
1: Ja, we nemen elke middag hier in de middagshow een onderzoek met je door. En natuurlijk ben je benieuwd naar het antwoord op dat onderzoek. Hè, want het wordt een klein beetje achterwege gehouden van het eindresultaat. Zodat je misschien wel zo meteen aan de eettafel kan zeggen... Goh, wat ik toch net op de radio hoorde, laten we het daar nog eens over hebben. Het heeft namelijk, en dan wordt het lachen aan de eettafel als je dit bespreekt... het gaat over blunders, het geweten van de show. Jesse.
2: Ja, het onderzoek blijkt dat 4% van de mensen deze blunder afgelopen week heeft begaan.
1: Dat is het antwoord. Ik dacht, want het is 4%, dus het is heel specifiek natuurlijk. Ik denk misschien... dat je op je werk naar de wc bent gegaan... en dat je dan de deur niet op slot hebt gedaan... en dat er dan een collega de deur opentrekt. Dat is heel eng. Ja, soms zit je ook in twijfel, heb ik me op slot gedaan... en is die deur net buiten handbereik. Dan denk je, wat ga ik nu doen? Ga ik schuifelen naar de deur om hem toch nog op slot te doen? Dan zit je met dilemma's. Want ja, inmiddels ben je natuurlijk ook gewoon... Nou goed, is het goed of niet?
2: Nee, het is niet goed.
1: Nee, we hebben het vergeten. Ga jij eigenlijk je wekker zetten vannacht, Jesse, of niet?
2: Ik denk het niet. Nee, ik
1: dat
2: denk
1: was trouwens
2: niet.
1: Een belletje voor de zet je je wekker voor vannacht, teller. Die staat op 8 inmiddels sinds 4 uur. Zo vaak is het erover gegaan. Nee, niet.
2: Nee, ja, het is zo... Weet je wat het is? Het is zo aan het begin van de week. Ik heb echt wel een beetje mijn slaap nodig.
1: Als ja, jij bent een gevoelig veentje,
2: gevoelig
1: ja.
2: Gevoelig veentje.
1: Ja, dat is een gevoelig veentje.
2: Als ik dat nu al ga doen, heb ik daar de hele week last van.
1: Nee, dat is zo. Weet je nog dat hij vorige week vertelde dat hij het zo warm had... dat hij dacht, ik draai met een kwartslag en dan leg ik met mijn hoofd bij het raam... dan komt er misschien wat frisse wind. Heeft hij helemaal niet geslapen, want hij dacht dat hij in een andere kamer lag.
3: Ja, maar dat...
1: Hij dacht ineens dat hij...
2: Ik was helemaal van de leg.
1: Ja, dat hij van de valk lag. Ja, dat is een heel gevoelig veentje. Kijk jij maar niet vanavond. Wij kijken wel voor jou.
3: Maar wat heeft ChatGPT gezegd hierover? Jouw ChatGPT. Die voorspelt jouw wedstrijden, doe je niet zelf.
2: Oh, over de wedstrijd?
3: Ja,
2: even alles erbij pakken. 2-1 voor Nederland.
1: Oh. 2-1 voor Nederland. Nou, we gaan het morgen zien. Eerst het onderzoek maar. Het onderzoek blijkt dat 4% van de mensen deze blunder afgelopen week heeft begaan. Antwoord om 6:10.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Schat, je hoeft niet te huilen.
7: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
8: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst... Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
7: Dat lukt.

0: nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
8: Kom gezellig langs bij jouw Reachshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop. Gewoon om de hoek.
9: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
10: Hakje dag!
11: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
12: Samen voetbal kijken en barbecuen. Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Dit is jouw. Phil Collins, na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
16: Goedenavond. Er zijn aanwijzingen waar de vermiste shorttracker Sven Roes misschien is. De politie denkt dat hij naar het buitenland is vertrokken. De auto waarin de shorttracker reed is namelijk gevonden op een parkeerplaats op Schiphol. Afgelopen weekend werd Roes als vermist opgegeven nadat er geen contact meer met hem was. Bij de schietpartij in het Duitse Staden, vlakbij Hamburg, is nog iemand omgekomen. Daarmee staat het dodental nu op 6. De schietpartij was vlakbij een jongerencentrum. Er zijn 3 verdachten opgepakt. De politie denkt niet aan een aanslag, maar meer iets in de persoonlijke sfeer. En sport, het WK voetbal, de opstelling van het Nederlands elftal tegen Marokko wordt later vanavond na middernacht pas bekendgemaakt. Maar de kans is groot dat Cody Gakpo, ondanks trieste familieomstandigheden, in de basis staat. Denkt sportverslaggever Riepke Bakker.
17: Cody Gakpo kan gewoon spelen vannacht. Sinds het overlijden van zijn ongeboren zoontje heeft hij ook al gespeeld tegen Tunesië. Het nieuws werd alleen na die wedstrijd pas bekendgemaakt. En hoe verdrietig het ook is, tegen Marokko kan en wil Gakpo weer meedoen.
16: Het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog, koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen af en toe zon, vooral in het westen zijn er dan wel veel wolken. En het wordt morgen 21 tot 27 graden.
15: Binnen nu in een kwartier gaat er misschien wel een gloednieuwe televisie hier de deur uit.
18: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranje Dag. Dit is Joe met Kai Merks.

0: Fly Joe en Love is in the Air. Dit is de middagshow met Joe Kai hier. Fijn dat je er bent. Mr. Big and Wild World komt eraan. En het is Oranje Dag met Joe. Hiep in de piep.
1: Hoera.
0: Ja, ik weet niet waarom. Eigenlijk. Ja, nee, het is gewoon om op te warmen natuurlijk voor de wedstrijd. En weinig iets stoers te pakken, wordt weer hippie de piep, hoera, Joe Oranjedag. Nee, het is om op te warmen voor de komende wedstrijd. Voor komende nacht natuurlijk. 3 uur spelen we tegen Marokko. En daarom spelen we om 6:15 zometeen het Joe 1-2'tje. En dat betekent dat je een gloednieuwe tv wint. En hoe je daar aan kan komen, dat vertel ik je zometeen. Maar als je kans wil maken op een gloednieuwe tv, dan mag je nu in ieder geval het woord oranje sturen. In een bericht met de app van Joe. Eerst even het onderzoek van vandaag, het geweten van de show, Jesse.
2: Ja, inderdaad. Uit onderzoek blijkt dat 4% van de mensen deze blunder afgelopen week heeft begaan.
0: Ja, we hebben al gehad de deur niet op slot doen op een openbaar toilet. Laten we het even verbreden. Dat bleek niet goed te zijn. We hebben ook gehad de zonnebrandcrème vergeten de afgelopen week. Was ook niet goed. Jamie.
3: Ik denk dat mensen hun raam of ramen vergeten zijn dicht te doen met deze hitte van afgelopen week.
0: Oh, ja. Ik heb het nog gehad. Terwijl ik heb normaal altijd al mijn ramen dicht. Maar op een bepaald moment, ik werd wakker midden in de nacht. Want het stormde en het onweerde en het donderde en het regende. Noem het allemaal maar op. En ik dacht op een bepaald moment, ik werd wakker. Ik zeg, ik moet volgens mij even naar je 2 kamers verderop. Dus ik loop daar heen. En dan stond het raam open. Maar echt open. Dus het gordijn wat er hing en er lag nog wat was op de grond. Zeik, nat geregend. Ongelooflijk. Maar, zou ik je ook vertellen, de volgende ochtend, 8:30, gordijn, droog. Ja, niks aan de hand. Ja, dan had natuurlijk de zon alweer opgestaan. En dat was echt ongelooflijk. Ja. Het raam open.
2: Nee, is niet goed.
0: Niet gesloten. Mirjan, die zegt, ik denk goedemorgen zeggen in plaats van goedemiddag of andersom.
2: Nee, ook niet.
0: Arnold, dat je de deur achter je dicht trekt met de sleutels nog in.
1: Oh.
2: Nee, ook niet.
0: Lodewijk.
4: Is de blunder iemand feliciteren die niet jarig is?
2: Ook niet goed.
0: Is ook niet goed. Dan willen we graag weten, wat is het antwoord wel?
2: Ja, de blunder die 4% van de mensen afgelopen week heeft begaan, dat is dat je nog iets op je auto hebt liggen en dat je vervolgens wegrijdt.
0: Oh ja.
2: Je had het kunnen weten.
0: Ja, precies, ja.
2: Ja, dat heeft ermee te maken waarom dat eigenlijk stiekem best wel vaak gebeurt. Dat noemen ze prospective memory failure. Dus, wat er gebeurt eigenlijk.
0: Ja, wat is dat? Ja.
2: Nou, omdat je zo met andere handelingen bezig bent, dan ben je een handeling aan het doen, iets bovenop leggen waar je helemaal niet mee bezig bent met je hoofd. Dus maak je er geen registratie van. Op het moment dat je wegrijdt, ja, dan denk je vaak pas, hoop je, oh, er ligt nog wat op mijn dak.
0: Ja, het zijn altijd toch hele grappige momenten als je het aanschouwt. Ik heb bijvoorbeeld wel eens toen ik nog bij mijn ouders thuis woonde, als klein jongetje keek uit het raam. En dan gingen de buren oud papier gingen ze wegbrengen. Dus ze hadden ook even een paar doosjes oud papier op het dak gezet. En op een bepaald moment zie je ze instappen. En ze rijden weg. Nou, dat was natuurlijk confetti door de straat. Dat was die hele, dat vloog overal, vloog maar heen. Oh, ja. En laatst stond ik op de parkeerplaats nog even in mijn auto bij een winkelcentrumpje. En er komt een mevrouw. En die zet haar kindje, daar pakt ze een banaan voor. Want het kindje wilde wat eten. Ze zetten het kindje in de stoel. En daarom legden ze de banaan even op het dak. En toen vervolgens stapte ze in en ze reed weg. Met een banaan op het dak. Ja, dat vind ik dan toch heel grappig. Dan denk ik, wat heb ik liever? Dat het kind een banaan eet of een banaan op het dak van de auto? Ik heb voor dat tweede gekozen.

0: Esther Beer. En het onderzoek van morgen alvast.
1: Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van alle Nederlanders dit de meest overschatte activiteit op vakantie vindt.
0: Het antwoord morgenavond om 6:10.

0: Mr. Big bij Joe en Wild World.
1: Joe, één tweetje.
0: Ja. Het is Oranjedag vandaag bij Joe. En dat betekent dat we je helemaal gaan opwarmen voor de wedstrijd Nederland tegen Marokko. Die vannacht wordt gespeeld om 3:00. En met het Joe 1-2'tje kun je kans maken op een gloednieuwe televisie. En het is eigenlijk een soort van... Het is een muzikale memory. Dat is het. En dit is de... Superronde! De superronde van het 1-2'tje. We spelen net zo lang door tot de televisie eruit is. Dus we zijn op zoek naar gewoon 1-1 goed koppel, zeg maar. Ik heb hier nog 7 rugnummers voor me. Daar zitten dus 3 paren van dezelfde Joe-hit bij. Heb je als eerste 2 dezelfde Joe-hits bij elkaar, dan krijg je die televisie. Begrijp je dat, Joyce?
2: Ja hoor, dat begrijp ik.
0: Het is ook helemaal simpel, hè? Heb je het al veel gevolgd de afgelopen dag, het Joe 1-2'tje?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, dan wordt het wel spannend. Want er zit ook 1 rode kaart bij die 7. En als je die omdraait, dan is het natuurlijk over en uit.
2: Ja.
0: Dus dat is wel spannend. Oké. Nou, omdat je meespeelt, krijg je sowieso een zet hem op Joepad en de Beemster WK's plank. Dat geldt voor iedereen die het te horen krijgt de komende minuten. Zomaar eventjes. Joyce, we gaan eens even kijken. Welke speler wil je omdraaien?
2: Nummer 4.
0: Wie zit daar dan achter? Dan is de vraag natuurlijk, waar zit de andere Alba?
2: Nummer 9.
0: Nummer 9, beste Joyce. En wie zit daar dan achter? Joyce! Wow. Joyce, heb je door wat hier gebeurt?
2: Ja, ik heb niet door wat er gebeurt.
0: Je weet niet wat je moet zeggen.
2: Nee.
0: Joyce, dan zal ik het zeggen. Jij hebt 2 dezelfde Joe Hits gevonden. En dat betekent dat je een gloednieuwe televisie hebt.
2: Oh, yes.
0: Van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Zet je je wekker vannacht voor de wedstrijd?
2: Nou, moet ik even kijken. Ik moet morgen om 7 uur werken. Dus,
0: Ja, je zou wel gek zijn eigenlijk, Joyce.
2: Ja, eigenlijk wel, hè.
0: Wel een gloednieuwe televisie voor je favoriete series. Dan moeten we het zo maar zien.

0: Old Bad Joe en Sweet Freedom. Ik liep hier net heel eventjes op de gang. Want ik dacht dat ik een geluidje hoorde. Mm-hmm. En dat klopt, was namelijk een geluid van een plastic zakje. Want de hele financiële afdeling zit in een zakje te blazen. Helemaal. Ja, er zijn vandaag televisies de deur uitgevlogen. Ja. Het is ongelooflijk met dat Joe 1-2'tje.
1: Ja.
0: 8 in totaal.
1: 8
0: televisies.
1: 1-2'tje van een tv'tje.
0: Ja, inderdaad.
1: Wauw.
0: Inderdaad. Ja, dat is ongelooflijk. Je begint dat Joe 1-2'tje helemaal in de vingers te krijgen.
1: Ja?
0: Want goed. Je hebt een elftal. Je hebt 11 nummers, zeg maar. 11 spelers. Ja, draai maar 2 om. Is dezelfde Joe-hit die je hoort, dan weer in een televisie. En pak niet die rode kaart. Ja, en dat is heel goed gegaan vandaag.
1: Met andere woorden, mogen wij eigenlijk nog wel een oranje dag hebben? Of moeten wij van de financiële afdeling het hier laten? Stel dat oranje doorgaat. Wat dan?
0: Dat vind ik een hele goede vraag.
1: Ja.
0: Jij vraagt eigenlijk of er nu nog budget is.
1: Ja.
0: Moeten we maar bij één iemand zijn. Het geweten van de show, Jesse. Is er nog budget?
2: Laten we hopen dat Marokko wint vanavond.
1: Oh.
0: Nee. Er is geen budget meer. Nee, jawel.
2: Wel, zien we dan wel.
0: Want als we winnen, dan nemen we gewoon weer een nieuwe Joe Oranje dag.
2: Wel ja. Het is toch ook feest als we door zijn.
0: Ah, natuurlijk is het een feest. Ja, maar ik zag de financiële afdeling net met een Marokkaanse vlag lopen. Dus ik weet niet of dat...
1: ook een goed land dat
0: ook een goed land.
1: Maar...
0: Ja, fijn, hebben we ook weer rechtgetrokken. Wat?
1: Ja, nee, ja.
0: Maar?
1: Ja, liever. Dat
0: oh, ja, nee, ja, liever.
1: Voor
0: ja,
1: de pool,
0: ja,
1: voor de pool.
0: Ja, voor de pool, ja. Oké. Okay. Nummer met blazers komt eraan. Over een paar minuten zet ik weer even één nummer op een podium natuurlijk. Want die blazers, dat zijn toch fantastische instrumenten als je het hoort. Je hoort net ook alweer bij Sweet Freedom bijvoorbeeld. En ook Madonna hoor je na het nieuws van 6:30 over een paar minuten.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: De zon staat goed. Het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik
15: heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels.

0: liggen. Lidl.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elk

0: wisselen elkaar af. Het is zo'n 21 tot 27 graden. En morgen doen we het eigenlijk met hetzelfde receptje. Madonna, hoor je na het nieuws van 6:30. Jeroen.
1: Goedenavond. Dat het spannend wordt vannacht, dat is duidelijk. Nederland, Marokko, vannacht om 3:00 in het Mexicaanse Monterrey. Marokko is goed en is een heel lastige tegenstander die ook nog eens in vorm is dit WK. Toch zijn er kansen voor Oranje, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
2: Marokko speelde jarenlang extreem verdedigend, maar sinds een paar maanden hebben ze een nieuwe bondscoach en is het allemaal wat aanvallender geworden. En dat is wel lekker voor Oranje, want wij hebben snelle aanvallers. Geef je Malen, Summerville en Gakpo ruimte, dan kunnen ze toeslaan.
1: En mocht dat niet gebeuren en mocht het in een gelijkstand eindigen, dan zijn we de pineut, vreest Riepke.
2: Eén tip voor Oranje: laat het vanavond niet op penalties aankomen. Met Yassine Bounou heeft Marokko namelijk een van de beste penaltykeepers ter wereld. Op het vorige WK hield hij in de achtste finale tegen Spanje alle Spaanse penalties tegen. Een bijzondere WK-prestatie.
3: Oh ja. Ja, als we toch al het woord penalties horen, dan denken we laten we daarvan wegblijven. We moeten het gewoon gaan doen vanavond, of ja. Vannacht. Vannacht. Ik zeg altijd vanavond, omdat het ergens ook nog hoop is. Dat ik het gewoon kan kijken als ik om 7:00 thuis kom of om 9:00 thuis kom. Maar het is vannacht. Ga jij je wekker zetten eigenlijk, Jeroen?
0: Zet je je wekker voor vannacht, teller. Die staat inmiddels op 10.
1: Ja. Leuk. Ben jij niet, hè?
3: Nee, ik niet. Nee, ik heb dat voor andere wedstrijden ook niet gedaan. Ik zou het heel graag zien, want ik vind de sfeer van een WK vind ik leuk. Maar ik vind het, omdat het in Amerika is, ik vind het allemaal ook heel erg lastig. Ja. En ik vind het echt fantastisch, al die mensen die dat wel willen doen, omdat ze het heel graag willen zien. Maar ik zie ook vooral heel veel beelden van mensen die dan gewoon de week niet meer doorkomen. Ah. En dat ze 's nachts in een pyjama naar beneden komen, of niet. Of gewoon in slaap vallen tijdens de wedstrijd. Ja, het is echt een puinbak.
1: Maar als je nou wakker bent, toevallig?
3: Als ik wakker ben, dan ga ik zeker kijken. Maar de kans dat ik vannacht om 3:00 wakker ben... mezelf kan ik je vertellen, die is heel klein,
1: aan,
3: hoor.
1: Vannacht.
3: Mijn telefoon staat aan, maar altijd op stil. Dus je mag me bellen.
1: Een fanfare, hebben jullie die in jouw woonplaats?
3: Ja, die ligt in de la altijd, inderdaad. Naast mijn bed zit een hele fanfare voor het geval dat, ja.
1: Ja, oké, goed. Ik ga er even nadenken.
3: Ja, je gaat nog even aan.
1: In de tussentijd kan ik vertellen dat er niet zo veranderlijk is als het weer. Dat blijkt maar weer, want om 4:30 zei ik nog... volgende week lijkt de hitte weer terug te komen. Temperaturen 25 tot mogelijk 30 graden. Maar zojuist zei RTL-weervrouw Nicolien Kroon dit.
4: Na het weekend zie ik toch her en der alweer temperaturen van zo'n 30... misschien wel 35 graden in het zuiden van het land op de kaart staan. Maar het wordt niet meer zo bloedheet als de afgelopen week.
1: Maar dus wel kans op 30 tot 35 graden. Zover is het nog niet. Deze week hebben we nog gewoon normaal Hollands zomerweer.
3: Ja, lekker.
1: Tot slot, de schooldirecteur van het jaar zou wel eens uit Roermond kunnen komen. Directeur Eliane Engelen wilde per se een zo cool mogelijk schoolgebouw hebben. Zodat leerlingen vandaag hun toetsen, die zijn daar begonnen, zo goed mogelijk zouden kunnen maken. En daarom sliep zij afgelopen nacht met twee collega's in school. Met alle ramen open, zodat er zoveel mogelijk frisse en vooral koude lucht naar binnen kon komen. Gisteravond was het nog 37 graden in haar school. Vanochtend was dat gezakt naar 27 graden. Nog altijd warm, maar wel een stuk frisser.
3: Nou, dat is knap dat je dat voor elkaar kan krijgen. Toch? Ja. Hup, meteen 10 graden eraf met die temperaturen. Dat koelde niet echt af natuurlijk ook. Eigenlijk zouden we met zo'n wedstrijd, net als vannacht, Nederland-Marokko, waren we eigenlijk wel echt gebaat met die temperaturen, vind je niet? Eigenlijk had het toch komende nacht dat het vandaag gewoon 39 graden moeten zijn. Want dan koelt het af. Ja, dan koelt het af naar 29 graden. 's Nachts dan slaap je toch niet. En dan kun je lekker kijken.
1: Ja.
3: Toch? Dat was eigenlijk fantastisch geweest.
1: Zet jij de wekker?
3: Maar ja, helaas. Nee hoor.
5: Dit is Joe met Kai Merks.
3: Ik draai zo een nummer met blazers, want blazers zijn top. En vandaag is dat een artiest die vrijwel elk instrument bespeelt. Behalve de blazers. Good times, great music. Eerst Madonna hier, Like a

bij Joe en Jolene. Blazers zijn super. Ik ben er gek op. En daarom zet ik hier iedere dag rond deze tijd een nummer met blazers in de spotlight. En vandaag is dat Relight My Fire van Dan Hartman. En dat was een echte muzikale duizendpoot. Kon ontzettend veel instrumenten bespelen. En op veel van zijn nummers nam hij zelf een groot deel van de instrumenten voor zijn rekening. Speelde die allemaal één voor één in. Deed hij ook op Relight My Fire. Hij speelde zelfs de keyboard, basgitaar, slaggitaar, percussie. Eigenlijk bijna alles wat je maar kan bedenken op het nummer. Er is alleen één onderdeel waar hij de hulp van anderen nodig had. Dat hij zei van, dit ga ik niet doen. En dat waren de blazers. Hij dacht, daar ga ik mijn vingers niet aan branden. Hij schakelde professionele hulp in. En niet zozeer niet voor zijn fysieke gestel, maar gewoon professionele hulp. Gewoon in de zin van muzikanten natuurlijk. Dat is maar goed ook. Het werd een enorm succes. Mede dankzij die fantastische blazerspartij. En de rest is afgemaakt door Dan Hartman. Relight My Fire. Hoor je niet bij Joe.

0: elke dag hier in de middagshow spelen we om 16:45 de Alpha Battle. Wil ik je toch nog eventjes laten weten, want dat is echt het leukste spel van de radio, waarbij het alle kanten op kan gaan. Het is een spel waarbij je binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden moet geven met één bepaalde letter uit het alfabet. En even ter inspiratie, maar zonder druk, maar even ter inspiratie wil ik je heel graag even de spelronde van Jacqueline laten horen. Zij speelde vorige week mee. Werd ook de winnaar van de week voor die 1000 euro. Want ze speelde namelijk met de letter B. En haalde een all-time high score van 14 goede antwoorden. We zaten daarvoor op 12 goede antwoorden. Daar zaten we eigenlijk al heel lang op. En het kwam maar niet in de buurt. En ineens was daar dan Jacqueline en huppakee, 14 goede antwoorden. Luister nog even mee, want dit is hoe zij haar ronde speelde. Een vervoersmiddel.
1: Bus.
0: Een film.
1: Beauty and the Beast.
0: Een kledingstuk.
1: Broek.
0: Een schoolvak.
1: Biologie.
0: Een dier.
1: Een beer.
0: Een sport.
1: Basketbal.
0: Iets dat je kan drinken.
1: Bier.
0: Een automerk.
1: Bentley.
0: Een instrument.
1: Basgitaar.
0: Een spel.
1: Bingo.
0: Een kleur.
1: Blauw.
0: Iets dat je in huis hebt.
1: Boekenkast.
0: Een jongensnaam.
1: Bert.
0: Een hobby.
1: Basketballen.
0: Oh, Jacqueline! Fantastisch, hè? Wat een goede ronde. En nog steeds heel beheerst ook en zo. En toch ook nog met een beetje pauze ertussen. Dus je hoort ook wel, ja, die all-time high score. Dat is nog best wel te doen. Als je fantastisch goede ronde speelde. Want deze was ook nog eens foutloos. Nou, dat bij elkaar opgeteld. Is dat 1000 euro waard in de Alpha Battle? De hoogscore van deze week is tot nu toe 8 goede antwoorden. Was eerder deze middag. Morgen om 16:45 een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Met dus kans op die 1000 euro. Wil je meespelen, mag je je naam sturen in een bericht met de app van Joe.

0: Hallo.
1: De vraag is natuurlijk, die al de hele middag wordt gesteld... en dag wordt gesteld op allerlei kantoren en werkplekken, noem maar op. Ja. Zet jij vannacht je wekker voor Nederland-Marokko?
0: Oeh, je wil mijn antwoord hebben. Oh. Ja, dat was die weer, de teller. Het antwoord is nee.
1: Antwoord is nee. En dat was inderdaad een zetje hier wekker voor vannacht. Teller die sinds 4 uur vanmiddag is begonnen met tellen... en inmiddels op 12 staat.
0: Zo, goeiedag.
1: Ik vind het wel lekker verfrissend, gewoon nee. Ik hoor al de hele dag mensen gewoon draaien om die vraag.
0: Oh ja?
1: Alsof het, ja.
0: Ik weet het nog niet.
1: Ja, ik ga nog even kijken. Of ik zet mijn wekker dan wel. Dan kijk ik wel. Ja, ik denk je gaat kijken of je gaat niet kijken.
0: Ja, tuurlijk, dat weet
1: Jeroen,
0: je toch?
1: Jij bent daar heel duidelijk in. Jij zegt, ik ga kijken, ik zit erbij.
2: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, ik ga kijken.
1: Ja, zeker. Natuurlijk, ja. Iemand die mee gaat spelen met Minute to Win. Het is Eva. Hallo, Eva. Oh, Eva is weg, jongens.
0: Eva!
1: Eva is weg.
0: Oh, die is voetbalkijker.
1: Ja, Eva is denk ik ook voetbalkijker. Ik denk het ook.
0: Klaar.
1: Of Eva denkt van, ja, ik heb die vraag vandaag zo vaak gehoord. Ik ga die vraag niet nog een keer beantwoorden.
0: Meteen opgehangen, zoek het uit.
2: Nee, Eva niet. Ja.
1: Nee, Eva is er niet hoor.
0: Nou, horen we het
1: is
0: zo?
1: Eva weg? Nou ja, dan horen we het zo wel van Eva, toch? Daar gaan we niet op wachten. Nee hoor, is Eva weg jongens? Eva is andere dingen gaan doen. Nee hoor. Nee, Eva is er helemaal aan. Nee.
0: Oh.
1: Dan gaan we zo van Eva horen met wie we gaan spelen. Dat is ook grappig, hè? Dus
0: ja, spannend.
1: Ik heb hier alles aanstaan en dan wordt er gezegd... Nee hoor, ze is er wel. Dan denk ik, ja, hoor,
0: ja,
1: dat ze er niet
0: je
1: is.
0: Je ziet dat toch?
1: Ik zeg, ja, ik zie dat toch? Ja. Er brandt toch helemaal geen knopje hier? Ik heb hier... Hallo, Eva! Hallo, Eva! Nee, Eva is er niet. Nee, Eva is er niet.
0: Nou, gek.
1: We gaan het zo van horen met wie ze meer in de wereld wil spelen...
0: Ja,
1: voor het Joe Prijspakket. Spannend, hè? En ook muziek van Lionel Richie.
0: Ja, als hij het doet, hè?
1: Een paar minuten. Ja, als hij het is, hè?
0: Oeh, spannend.
1: We wachten alles even af.
3: Joe Oranjedag wordt mede mogelijk gemaakt door Beemster Kaas. Echte kaas komt uit de Beemster.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
14: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
15: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
16: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
17: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op NBI.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
18: De Steenmeesters.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
0: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. easytoys.nl.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
20: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Altijd playtime. Shop de beste deals. easytoys.nl.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we er al?
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
23: Kampioenen!
21: En verzekerd zijn.
24: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
25: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
21: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
26: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
27: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
28: Gamma! Met muziek van Lionel Richie en Wham. Na het nieuws van 7 uur door Nathalie van Zuylenkom.
29: Goedenavond. Het gaat nog maanden duren voor er meer duidelijkheid komt over Moerdijk. Dat zegt klimaatstaatssecretaris De Bat. Het Brabantse dorp moet mogelijk weg voor industrie. Maar er wordt onderzocht of een deel van het dorp kan blijven. Maar dat heeft tijd nodig, zegt De Bat. Bewoners van Moerdijk zeiden eerder al enorm in onzekerheid te zitten, hoorde RTL.
30: Mijn leven loopt op strand. Wij dachten het voor elkaar te hebben. Moet ik dan nog verhuizen?
31: Ik heb er gewoon slapeloze nachten van gehad. Ik ervaar er ook gewoon heel veel stress van.
32: We dachten ook een rustige oude dag te hebben. En nu is alles heel onzeker.
29: De gemeente heeft afgesproken dat inwoners van het dorp ook volgend jaar hun huis nog aan de gemeente kunnen verkopen als ze willen verhuizen. Er is meer bekend over de vermiste shorttracker Sven Roes. Hij is sinds dit weekend spoorloos. De politie denkt dat hij naar het buitenland is vertrokken. De auto waarin de shorttracker reed is namelijk gevonden op een parkeerplaats op Schiphol. Afgelopen weekend werd Roes als vermist opgegeven nadat er geen contact meer met hem was. Het dodental na de schietpartij in Duitsland loopt op. 6 mensen zijn nu omgekomen nadat er werd geschoten in een jongerencentrum. Het gebeurde in Stade, een stad vlakbij Hamburg. Meerdere mensen raakten gewond, waarvan sommigen ernstig. Er zijn 2 verdachten opgepakt. En hooikoorts komt niet alleen voor bij mensen. Ook steeds meer dieren hebben er last van. Uit nieuw onderzoek blijkt dat afgelopen jaar 15.000 huisdieren in ons land positief zijn getest op hooikoorts. Zo'n 1 op de 7 honden heeft klachten. Bij katten is dit 1 op de 8. Klachten zijn bijvoorbeeld overmatig krabben, likken of wassen van de huid. Toch zien veel baasjes deze klachten bij hun dieren over het hoofd. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog, koelt af naar 13 graden. Morgen is er af en toe zon. Vooral in het westen is er veel wolken. Het wordt morgen 21 tot 27 graden.
28: Dan nog het Joe Verkeer door Flitsmeister. Er staan nog 13 files in het land. En er zijn er 2 die langer zijn dan 10 minuten. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden 29 minuten. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht 12 minuten vertraging.
3: Dit WK Voetbal.

0: Heaven bij Joe.
1: Minute to win it.
0: Met zometeen nog muziek van Tavares. Heaven must be missing an angel. Eerste nieuwe ronde, Minute to win it. Kai.
2: Guido, hallo.
0: We hadden het er net over of ik vannacht voetbal ga kijken. Jij gaat het niet doen, hè?
2: Nee, ik denk
0: nee,
2: het niet.
0: Nee. Ik ga het denk ik ook niet doen. Maar mijn vriendin die appt mij net.
2: Zullen we gaan
0: misschien
2: doen?
0: Toch vannacht even voetbal kijken?
2: Leuk. Ja, maar ja, mijn vriendin had ook zulke plannen. Dat het dan toch van onze vriendinnen moet komen. Dat is
0: wat is dat
2: toch? Ongeveer de wereld. Een echt stereotyp. Maar ja, oké.
0: Nee, is niet te goed voor onze testosterongehalte. Maar goed. Eva, ga jij kijken vannacht?
3: Ja, ik denk het wel.
2: Nou, leuk, goed. Eva, je zit helemaal klaar vooral.
3: Zeker, tuurlijk.
0: Leuk. Jij gaat ook je vriend dwingen, of niet? Of je man?
3: Ja, die wil ook kijken, hoor.
2: Oh, leuk. En wat gaat het worden, denk je, Eva?
3: 3-1 voor Nederland.
0: Die hoor ik vaak.
2: Mooi.
0: Die heb ik vandaag vaak gehoord, 3-1. Ja, wat dacht jij, Kai?
2: Ja, volgens mij heb ik ik heb ook zoiets in een pool ingevuld.
0: Oh ja, ik denk 1-1 en penalties.
2: Dat
0: zou spannend zijn. Hè?
2: Dat is een slecht scenario.
0: Ja, maar stel dat we er dan uitgaan, dan zijn we nog steeds ongeslagen. In het echte spel, zeg maar.
2: Ja,
0: dat zijn we nu al een jaar of 20. Maar goed, in a minute to win it, wat verwacht je daarvan?
3: Ja, ik verwacht, ik hoop op het beste natuurlijk.
0: Ja, dat hoop ik ook. 5-0 voor Kai en Eva, want je gaat met Kai spelen, hè, vanavond, Eva.
3: Ja, ik heb het track record van Kai even bekeken en die scoort altijd hoog, dus top.
2: En toen je weer bijkwam, na het zien van het track record, dacht je, nou, ik ga spelen met Kai. Dat begrijp ik.
0: Nou, we gaan eens even kijken of jullie dat voort kunnen zetten. 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. Eva, Kai gaat zij omschrijven. En lukt het je om ze alle 5 te raden, dan win je het Joe prijzenpakket. Met natuurlijk het oranje petje om Nederland goed aan te kunnen moedigen als ze verder gaan in het WK. Klaar voor?
3: Helemaal.
0: Heel goed. Dan gaan jullie in 3, 2, 1, go.
2: Oké, Eva. Dit is een gymnastiek oefening. Misschien wel een van de eerste die je leert als kind. En je...
3: Koprol split.
2: Ja! Koprol was super. Dit is een dier. Je zou zeggen, het heeft een beetje wat weg van een koe. Maar dan heeft het horens.
3: Een stier?
2: Ja. Dit is een exotische... Ja, plant, maar eigenlijk iets anders. Snap je wat ik bedoel? En ze staan veelal in tropische gebieden met hele grote...
3: bananenplant?
2: Bladeren. Nee, maar je zit wel de goede richting op te denken. Ja, dankjewel. Dit zit helemaal, als je dit hebt, onder in je huis. En je kunt
3: er...
2: Ja. En hier zwemmen vissen in, bij mensen thuis. In het klein...
3: Vijver?
2: Ja!
0: Ja! Wat goed.
2: Super.
0: Oh, die koprol was even moeilijk in het begin, maar daar heb je kraan nog doorheen geslagen, Kai.
2: Ja, nee. Ja. Nou ja, het was dat Eva meteen begon met raden natuurlijk. Heeft heel veel goed gedaan. Ja. Super, Eva.
3: Yay.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. We gaan het Joe prijzenpakket naar je opsturen, Eva.
3: Hartstikke leuk, te gek.
0: Heel veel plezier daarmee en heel veel plezier met voetbal vannacht, hè.
3: Jullie ook. Laat fijne show.
0: Dankjewel.
3: Doei.
0: Laat maar even weten wat het is geworden morgen, zou ik zeggen. heel veel plezier met voetbal kijken. En morgen natuurlijk een nieuwe ronde van Minute to Win. Dit wil je een keer meespelen? Geef jezelf op. Doe je via de app van Joe. En Tina Turner, hoor je naar Tavares.

Tina Turner, Rod Stewart, It Takes Two bij Joe. En mis je het al, die temperaturen van 30 graden plus? Ja, we zijn natuurlijk ook een beetje Nederland-klaagland. Dus de afgelopen week was het veel te warm. En vandaag liep ik buiten en ik dacht, nou, eigenlijk wel een beetje fris weer. Ja. Maar goed nieuws. Ik zit een beetje naar de weersvoorspellingen te kijken voor komende week. Nou, komende week een beetje 20, 25 graden, heerlijk. Maar volgende week woensdag zie ik het kwik weer richting de 29 à 30 graden stijgen. Dus hou die zwembroek nog even in de buurt. Gooi je zonnebrand nog niet weg. En hou je strandhanddoek ook bij de hand. Want wie weet gaat het weer gebeuren. Volgende week weer lekker zomerse temperaturen. Even een klein voorproefje. Zomerse muziek van Kaoma. Dit is Lambada bij Joe.

0: Bij Joe, het beste uit de 70s, 80s en 90s. Goedenavond, Guido hier met zometeen de Rembrandts. Ook Neil Diamond met Sweet Caroline en nog een liedje. Ja, hij staat nu nog achterstevoren. Is heel onhandig, maar we gaan hem even ontcijferen. Welk liedje is dit? Gokken mag in de app van Joe. Ja, welke is het? Jouw gok is welkom via een berichtje in de app van Joe. En dan draai ik hem zometeen even om.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
4: Zijn we al!
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan... en met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Ja... Zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper... komkommers van Nederlandse bodem, per stuk, maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
19: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto.

0: tegen Lidl.
1: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Voel mij zo
2: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, 1-literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: 7:30 geweest, goedenavond. Dit is Joe met de Joe van Kiedel Flitsmeister. Er staat nog een file op de A10, de Nieuwe Meer Amstel. Tussen Amsterdam Oud-Zuid en de Rozenoordbrug liggen voorwerpen op de weg. Je vertraging 8 minuten. Ook nog file op de A13, Rijswijk Rotterdam. Tussen Ypenburg en Delft-Noord. Daar is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht, want er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Je vertraging daar nu nog 27 minuten. Ja, en dan nog dat liedje. Hij staat achterstevoren en dit is hoe die nu klinkt. Gokken welk liedje het was, dat kon via de app van Joe. En dat is gebeurd.
8: Dit is Joe met Guido Kuijn.
7: Goeie oren hebben Mira, John, Jolanda, Gijs, Pascal, Elise, Paul, Martijn en Robin voor de allemaal Common Arts. Don't leave me this way.

There For You by Joe. 1 op de 4 Nederlanders heeft dit wel eens overwogen. Misschien ben jij er ook alleen van. Heb jij ooit overwogen om een boek te schrijven? Ja, ruim 1 miljoen mensen die dromen er nog steeds van. Ze zien het zelfs als iets therapeutisch. Lekker alles van je afschrijven. Maar door te weinig tijd, discipline en geen stok achter de deur blijft dat idee toch op de boekenplank liggen. Wil je nog een boek gaan schrijven? Wil je het echt gaan doen? Wil ik je wel 1 tip geven? Schrijf geen boek over Neil Diamond. Nee, want over deze man zijn al 6 boeken geschreven. Ik bedoel, de boekhandel spuit ervan uit. Die hebben we echt niet meer nodig. Nee, dat is genoeg. Zoek een ander onderwerp. Bijvoorbeeld Softcell. Niet veel over geschreven. Hoor je zo. Nou, de man met de 6 boeken. Neil Diamond.

0: En heb je hem meegezongen?
1: Dan ben je heel goed bezig. Heb je hem niet meegezongen, wil ik je toch aanbevelen om dat wel te gaan doen. Want in het kader van...
2: Guido's gratis tippie.
1: Zou ik zeggen. Begin vanaf nu met het meezingen van alle muziek. Want dan krijg je een voelgoed, een feelgood hormoon aan in je lijf. Ga je heel lekker van voelen. Dus beste tip is misschien nog luisteren naar de Joe Singalong morgenochtend vanaf 9 uur. Hoor je muziek als Take That.

0: die goede liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe. Met Status Quo, Whatever You Want. Zometeen veel meer hits uit de 70s, 80s en 90s. Van Bruce Springsteen bijvoorbeeld. Ook Bryan Adams komt eraan. En nog een liedje uit 1994, maar ik weet zelf nog niet welke het gaat worden. Er staan er twee voor je klaar in de app van Joe. En jij mag jouw favoriet kiezen. Dus doe dat nu alvast. Het liedje met de meeste stemmen straks. En het nieuws krijg je zo van Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond, Guido. Ja, in steden worden de laatste puntjes op de i gezet. Want vannacht is natuurlijk de allesbeslissende kraker tussen het Nederlands elftal en Marokko.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruin.

0: Plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Doe maar iets sterks. Voor papa en mij.
4: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
5: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
4: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
7: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
11: Hey. Oh, sorry.
10: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
12: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
13: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we...

0: Lidl. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20

0: thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikken klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Dit is jou. Met muziek van Bryan Adams en Bruce Springsteen. Na het nieuws van 8 uur door Nathalie van Zuylenkom.
2: Goedenavond. In de grote steden worden de puntjes op de i gezet. Vannacht is de WK-kraker tussen Nederland en Marokko. Veel kroegen mogen er langer open blijven. En op sommige plekken worden extra tenten geplaatst. Zoals in Hengelo, waar ze op veel fans hopen.
3: Ja, het is natuurlijk moeilijk, hè, want het is 3 uur 's nachts. Veel mensen gaan of eerst nog even slapen of gaan direct door naar het werk. Maar we verwachten wel tussen de 1000 en 1500 man.
2: Was bij de NOS. Duizenden fans van Oranje vieren nu feest in de Mexicaanse stad Monterrey, waar straks de wedstrijd is. Daar begint nu de bekende Oranje Mars met de Oranje Bus. In Groningen is opnieuw de man opgepakt die zich voordeed als nepambulancebroeder. Volgens RTV Noord is hij nu opgepakt voor fraude en het hebben van verslavende pijnstillers. De man werd eerder dit jaar veroordeeld tot bijna een half jaar cel. Hij deed zich voor als ambulancebroeder terwijl hij dit niet was. De man ging in hoger beroep en die zaak loopt nog. Na ruim 100 jaar keren de Olympische Spelen weer een beetje terug naar ons land. Over 4 jaar wordt het Olympisch schaatstoernooi gehouden in Tialf in Heerenveen. De rest van de winterspelen wordt gehouden in de Franse Alpen. Nederlandse topschaatsers reageren met gemengde gevoelens, zoals Marijke Groenwoud.
4: Het is een beetje dubbel misschien. Aan de ene kant wil je graag de Spelen allemaal, alle sporten een beetje bij elkaar. Een Olympisch dorp, dat is natuurlijk iets bijzonders. Aan de andere kant, schaatsen in Tialf is natuurlijk ook heel mooi. Dus ja, een beetje van twee kanten, is een beetje dubbel. Ik kan bijna zover dat ik ook wel thuis kan slapen, maar dan heb je helemaal niet het gevoel, denk ik, van Olympische Spelen.
2: Tialf kwam in beeld omdat in Frankrijk geen geschikte ijsbaan is. En de film over het leven van Michael Jackson is een wereldwijd succes. De biopic heeft al ruim €857 miljoen opgebracht en is daarmee de succesvolste film over iemands leven ooit. En daarmee verbreken 2 records. Eerst dat van Bohemian Rhapsody als grootste muziekfilm over een artiest. En nu ook dat van Oppenheimer als succesvolste biopic. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar 13 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in het westen wat bewolking. En dat bij 21 tot 27 graden.
5: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Guido Kuijn.
1: En in de app van Joe vind je nu 2 liedjes uit de top 40 van vandaag in 1994. Welk is jouw favoriet? Stem nu alvast.

0: Bryan Adams. And everything I do it for you bij Joe. Zometeen een Queen en Bicycle Race. Het is vandaag 29 juni 2026 en een historische dag. Want vandaag werd bekend dat de Olympische Winterspelen na 102 jaar weer terugkeren naar Nederland. In 2030 wordt het Olympisch schaatstoernooi gehouden in Tialf-Herenveen. Maar dat is ook de enige. We gaan niet bobsleeën op Texel of skispringen op de heuvels in Limburg. Nee. De rest van de Winterspelen worden in de Franse Alpen gehouden. Ja, na de warmte van de afgelopen week. Is je huis alweer een beetje afgekoeld? Of ben je nog steeds bezig met ramen openen, je huis luchten? Bij scholen gaat dat lastig, want tijdens de frisse uren, de koude uren, is er natuurlijk niemand. Behalve in Roermond. Want de schooldirectrice wilde daar zo graag een zo cool mogelijk schoolgebouw in de toetsweek, dat ze afgelopen nacht met twee collega's in school heeft geslapen met alle ramen open. Ach, dat is toch super lief. Ah, oh, zij verdient een lintje. En door haar en de collega's ging de binnentemperatuur van 37 graden naar 27 graden. Maar ze heeft niet zo lekker geslapen, want ze had geen klamboe mee. Alle ramen stonden open. Dus ze is helemaal lek geprikt, hè?
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Ach, die arme vrouw. Maar nachtrust of niet, ik heb een muzikaal dilemma voor je. Twee liedjes die ooit in de top 40 hebben gestaan, maar die we al even niet meer hebben gehoord. Vandaag de top 40 van vandaag, 29 juni, maar dan in 1994. Ik heb twee liedjes voor je. Welke wil je liever horen? Wil je liever Corona en The Rhythm of the Night?
2: This is the rhythm of the night.
0: Of Wakefield en Saturday Night.

Welke van deze twee nights wil je liever horen op Joe zometeen? Corona, The Rhythm of the Night of Wakefield met Saturday Night. Stemmen op jouw favoriet doe je nu in de app van Joe. Liedje met de meeste stemmen over 6 minuten. Naar Frank Boeien, Zwart-Wit.

0: boeien. En zwart-wit bij Joe.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En muzikaal gezien waren we ons even in het jaar 1994. Toen deden we net als nu mee aan het WK voetbal. Maar werden we in de kwartfinale uitgeschakeld door Brazilië. Maar wraak is onderweg, want op dit moment is Brazilië aan het voetballen tegen Japan. En ze staan met 1-0 achter. Maar goed, in de top 40 stonden vandaag 29 juni, maar dan in 1994... deze twee inmiddels bijna vergeten hits. Corona en The Rhythm of the Night. En ook Wakefield en Saturday Night.

0: welke van deze twee liedjes wil je liever helemaal horen op Joe? Stemmen dat kon in de app van Joe, waarvoor dank. En met 55% van de stemmen is vandaag de winnaar... Corona, The Rhythm of the Night.
1: Oh ja, die had je ook nog.

0: Even lekker zwijmelen. Met Spandau Ballet en True bij Joe. Het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Met zometeen Eurythmics, The Police, Roxanne en ook The Jacksons met Can You Feel It.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos.

0: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Scoor die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus... AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
7: Boeie!
8: Alle hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
7: Zoé!
8: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Yes!
8: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster!
9: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt. En kom naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Dit is Joe met Guido Kuijn.
17: En is je maandagavond beter met de hits uit de 70s, 80s en 90s? Nou, fijn, hoor je zo meteen de Police naar de Jacksons' Can You Feel It?

is Joe. Ja, soms komt er zo'n topfilm uit met een super soundtrack. Denk aan A View to a Kill van James Bond. Goede soundtrack, goede film. Ja, maar soms komen er hele goede liedjes uit en is de film wat teleurstellend. Ja, bijvoorbeeld Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship was geschreven voor de film Mannequin. Het liedje horen we nog steeds. De film die kreeg 3,9 van de critici. En Bryan Adams met Heaven komt uit een film over strippers. A Night in Heaven. Maar die film die heeft zelfs dik verlies gedraaid. En ook Baila Mos van Enrique Iglesias komt uit een film. Wild Wild West met Will Smith. Weinig mensen hebben hem gezien. Maar het liedje horen we nog steeds.

0: John Farnham en You're the Voice bij Joe. En nog 6 uur, 12 minuten en ongeveer 20 seconden.
1: Joe, Oranje Dag.
0: En dan begint de wedstrijd van de Nederlandse Leeuwen tegen de Atlas Leeuwen. Tenminste, dat is hoe het Marokkaanse elftal wordt genoemd. Nederland-Marokko wordt vannacht gespeeld op het WK voetbal. We hebben vandaag al een hoop tv's weggegeven op Joe Oranje Dag. Doen we iedere dag voor een wedstrijd van het Nederlands elftal. Maar je kunt nog geen tv winnen. Doe je door de pool goed in te vullen. De Joe Oranje Pool. Bij elke Nederlandse wedstrijd kun je die invullen. Doe je dat het beste, dan win je aan het einde een tv. En dat is geen misselijk dingetje hoor. Nee, dat is zo'n joekel, daar is menig VAR jaloers op. Dus download nu de app van Joe. Vul jouw voorspelling in voor Nederland-Marokko aankomende nacht. Draai Genesis naar de spits.

0: Genesis en Land of Confusion. Dit is Joe. Met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Hanneke, goedenavond.
1: Hoi.
0: Denk je echt, ja?
1: Ja.
0: 5-4 voor Nederland?
1: Ja.
0: Ja, dat wordt dan echt een doelpuntenfestijn vannacht.
1: Ja, dat is de bedoeling, hè?
0: Dat, ja, dat is natuurlijk wel wat voetbal voor gemaakt is. Daar heb je ook weer gelijk in. Oké, ga je ook kijken?
1: Is wel de bedoeling, de wekker staat.
0: Oh, leuk, oké. Dus nou, dan zou ik zeggen, hou de confetti en de tissues bij de hand. Voor elke keer een feestje en elke keer weer een traan, als Marokko scoort. En dan wens ik je heel veel plezier vannacht. Vul ook nog even jouw voorspelling in de oranje pool, hè?
1: Oh, dat had ik nog niet gezien. Dat gaat een oranje pool.
0: Ja, je had het alleen geappt. Dus doe het ook even echt in de oranje pool. Daar is een pagina voor in de app van Joe.
1: Is goed, ga het meteen doen. Dank je wel.
0: Veel voetbalplezier.
1: Veel plezier jullie ook. Ja, dank je. Doei.
0: Zometeen krijg je trouwens ook nog wat tips van Nathalie hoe je het beste wakker kunt blijven of juist moet gaan slapen om de wedstrijd nog te bekijken vannacht. En muziek van Fleetwood Mac en ook de Pet Shop Boys zijn onderweg.
2: Nu bij Coobloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coobloe-app.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
7: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met
8: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
11: Mooi van Ethos.
12: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
0: Dit is jou. Met muziek van Fleetwood Mac, Little Lies. Net nieuws van 9 uur door Nathalie van Zuylenkom.
15: Goedenavond. Er is meer bekend over de schietpartij in Duitsland vandaag. In Stade, een stad bij Hamburg, werd vanmiddag geschoten in een jeugdinrichting. 6 medewerkers kwamen daarbij om het leven. De schutter zou een man van 45 zijn, meldt het AD. De oorzaak zou een conflict zijn over de voogdij van zijn kind. De man is opgepakt. Er is nog een verdachte. Wie dat is, is niet bekend. Een flinke brand in een portiekwoning in Den Haag vanmiddag. Daarbij zijn zeker 5 honden om het leven gekomen. In het pand waren ook meerdere katten, maar het is niet bekend of die het wel hebben gered. 2 bewoners van het huis raakten niet gewond. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Bij vakbond FNV zijn de afgelopen dagen veel meldingen over de hitte binnengekomen van Schiphol-medewerkers. Zo moesten mensen veel te lang achter elkaar in de hitte werken en vielen er airco's uit. De FNV wil nu dat Schiphol met een hitteprotocol komt, met regels over bijvoorbeeld extra pauzes. En doorhalen, je wekker zetten of toch terugkijken. Vannacht om 3 uur is de WK-kraker tussen Nederland en Marokko in Mexico. En waarschijnlijk is het een vraag die je jezelf en anderen hebt gesteld vandaag. Ga je zo laat nog kijken? De NOS vroeg het op straat.
11: We gaan voorslapen. 9 uur is de planning. Dan 2:30 eruit. En dan voetbal kijken, uiteraard.
16: Oeh, nee, ik ga niet kijken. Ik moet morgenochtend helaas vroeg werken. En ja, dan vind ik het toch wel net iets te laat.
11: Nee, ik kijk nooit naar voetbal.
15: Nou, als jij dat wel doet en je wilt kijken, dan raden slaapexperts aan om van tevoren toch eventjes op 1 oor te gaan, zodat je morgen niet helemaal gebroken bent. Het beste is rond dit tijdstip.
11: Het eerste stuk van de nacht heb je diepe slaap, heb je droomslaap. Als je dat al 4-5 uurtjes hebt. En dan misschien nog die 2 uurtjes na de wedstrijd. Dan kom je morgen best aardig, denk ik, de dag door.
15: Als bij de NOS. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar 13 graden. Morgen is er af en toe zon. Vooral in het westen zijn er veel wolken. Het wordt morgen dan 21 tot 27 graden.
6: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Guido Kuyn.
0: Nou, Nathalie kan zeggen wat ze wil. Ik blijf wakker. Voor de Backstreet Boys zometeen. En ook de Pet Shop Boys. Hoor je naar Fleetwood Mac.

gaat over de liefde. Maar sommige liedjes gaan letterlijk over het hart. In de Nederlandse top 40 hebben er meer dan 100 van gestaan. Zoals Rutger Colt met Hartslag bijvoorbeeld. Of Rob de Nijs met Banger Hart. Maar ook in het Engels een hoop liedjes erover. Dionne Warwick, Heartbreaker. Neil Young met Heart of Gold. En nu heb ik ook twee liedjes over het hart voor je. Zometeen Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart. Naar de Backstreet Boys. Quit playing games with my nose.

Ja, vorige week schoot het alle kanten op in het 10 voor 10. Twee keer 80 euro, één keer 10 euro, maar ook een keer 100 euro. Ja, het is een hard spelletje. Maar wie weet win je zometeen wel eens 100 euro in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Wil je kans maken op dat lekkere bedrag? Download alvast de app van Joe. Over 2 minuten vertel ik je hoe je opgeeft. Direct naar Dr.

0: thuisfront. Voor de beste hits uit de jaren 70, 80 en 90. Je bent bij Joe met Dr. Hook. When you're in love with a beautiful woman. Zometeen nog de Weather Girls, It's Raining Men. En ook de Bee Gees met Tragedy. En nog kans op 100 euro. We spelen zo een nieuwe ronde van de 10 voor 10. En wil je meespelen en kans maken op die 100 euro? Pak de app van Joe bij en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. In welk land speelt Oranje vanavond de wedstrijd tegen Marokko? In welk land vindt de wedstrijd Nederland-Marokko aankomende nacht plaats? Stuur dat in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elk

0: trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: The stories are true.
8: The story has just begun.
9: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
10: See her light up the night in the sea. She calls me.
11: Are you ready to be the hero?
9: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
6: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
13: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
14: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Dit is Joe met Guido Kuijn.
20: En in welk land speelt Oranje vanavond de wedstrijd tegen Marokko? In welk land is Nederland-Marokko aankomende nacht? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro zometeen in de 10 voor 10. En de Google Dolls, hoor je nou Weather Girls.

0: Goo Dolls en Iris bij Joe. Al die goede liedjes uit de jaren 70, 80 en 90... met zometeen de Bee Gees en Tragedy.
1: De 10 voor 10.
0: Ik hoop niet op een tragedie in de 10 voor 10. Ook niet op een tragedie vannacht. Nederland-Marokko. Diana, goedenavond.
2: Goedenavond, hallo.
0: Hallo, ga je kijken vannacht?
2: Nee, ik denk het niet hoor, nee. Ik moet vroeg op, ik moet werken, dus ik denk gewoon dat ik lekker ga slapen.
0: Oh ja, gelijk heb je.
2: Ja, ja, en dan hoor ik het morgen wel weer, denk ik. Ja,
0: ja, ja, zo is het. Maar stel, we liggen eruit morgenochtend. Heb je dan ook echt een slechte dag? Of denk je, nou prima, het leven gaat verder?
2: Nee hoor, ik denk gewoon prima, het leven gaat verder en we gaan over een paar jaar weer door.
0: Ja, ja, over 2 jaar is er weer een EK. Ja, je moet het ook positief bekijken.
2: Ja, toch? Ja, ja toch?
0: Ja, maar er komt wel een dag, Diane, dat wij wereldkampioen voetbal worden, hè?
2: Dat zou wel leuk zijn natuurlijk, toch?
0: Ja, ik hoop wel dat wij dat nog een keer mee mogen maken.
2: In 1988, was ook heel leuk.
0: Ja, ja, dat was het EK. Ja, maar ik wil nu ook een keer het WK. Hallo.
2: Ja, oké, okay,
0: van de wereld.
2: Okay, okay.
0: Niet alleen van dat Europa, man, dat stelt niks voor. Hup, de wereld.
2: Nee, hup, gelijk de wereld. Ja, ja inderdaad. Ja.
0: Tuurlijk, die moeten we pakken. Dus nou ja, ik hoop dat Oranje vannacht doorgaat. Maar we gaan het meemaken.
2: Ja, laten we het maar hopen.
0: Ja, ja. Ja, zeker. We gaan er lekker voor duimen. Ik duim ook dat je zometeen een lekker bedrag wint in de 10 voor 10. Kans op 100 euro. Heb je ze in je hoofd al een beetje uitgegeven?
2: Ja, gewoon of etentje of kleding kopen. Is natuurlijk altijd leuk.
0: Ik heb het gevoel dat deze 100 euro gewoon ergens op een gezamenlijke rekening terechtkomt. En dat het gewoon wel opkomt ergens weer en allemaal leuke dingetjes.
2: Ja hoor, komt helemaal goed. Ja. Ja.
0: Er wordt brood van gekocht, kleding, pindakaas. Ja.
2: Ja, dat bijvoorbeeld. Ja hoor, ja, hoor. Benzine, euro. Dat kan ook.
0: Ja, benzine ook nog. Ja, nou, die 100 euro komt bij jou goed terecht.
2: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Zometeen een nieuwe ronde van de 10 voor 10 over 6 minuten. Ik spreek je zo, Diane.
2: Ja, ik spreek.

0: Het beste uit de 70s, 80s en 90s met zo nog de Queen of Pop.
1: De 10 voor 10.
0: Eerste nieuwe ronde van de 10 voor 10. Als je denkt dat Nederland Marokko spannend wordt vannacht, dan heb je de 10 voor 10 nog niet gehoord. Spelen we vanavond met Diane. Zij gaat vannacht geen voetbal kijken, want ze moet morgenochtend vroeg haar bed uit. Het geld dat ze eventueel wint in de 10 voor 10 gaat op aan van alles. Aan boodschappen, aan tanken, aan een etentje. Ja, eigenlijk, je kan het niet zo gek opnoemen en het gebeurt allemaal, toch Diane?
2: Ja, nee, het geld is al dan alweer op, hè?
0: Ja, ja, dan is het alweer van de rekening verdwenen. Ja, dat is eigenlijk wat het leven is. De rekening vullen rekening leegtrekken, ja.
2: Ja, nee, maar dat komt helemaal wel goed, hoor.
0: Nou, gelukkig. Ja. Eerst even kijken hoeveel extra geld je op je rekening gaat hebben de komende maand. Want je krijgt zometeen 10 vragen in de 10 voor 10. En per goed antwoord krijg je 10 euro, dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik bijvoorbeeld een land, noem ik echt een land. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja, is helemaal prima. Ja, duidelijk. Fijn.
0: Sinds we het eens met de spelregels, dat is mooi. Kunnen we beginnen met vraag 1. Diane, in welk land speelt Oranje vanavond de wedstrijd tegen Marokko?
2: Mexico.
0: Mexico. 10 euro. Vraag 2. Wat voor dieren zijn Skipper, Rico, Junior en Kowalski?
2: Dolfijn.
0: Nee, dat zijn de pinguïns in de film Madagascar.
2: Oh.
0: Je blijft staan op een tientje. Vraag 3. Wie kennen we ook wel als de Queen of Pop?
2: Madonna.
0: Madonna, inderdaad. En die ga je zo meteen horen met Vogue. Jij staat op 20 euro. Vraag 4. In welke fictieve stad woont de tekenfilmfamilie The Simpsons?
2: New York?
0: Nee. New York bestaat. En de Simpsons die wonen in Springfield.
2: Oh,
0: schiet, okay. Je blijft staan op 20 euro. Vraag 5. Max Verstappen lijkt weer terug in de race bij de Formule 1. Hij werd gisteren tweede bij de Grand Prix van Oostenrijk. Maar wie finishte voor hem?
2: Hamilton?
0: Nee. Die heeft hij wel in kunnen halen. Nee, George Russell die heeft gisteren gewonnen.
2: Oh, okay.
0: Je blijft staan op 20 euro. Vraag 6. Hoe heet het van origine Rotterdamse gerecht dat hoofdzakelijk bestaat uit shawarma, kaas, friet, sla en saus?
2: Kwap?
0: Nee, de kapsalon zocht ik.
2: Kapsalon, ja, tuurlijk.
0: Wat jammer. Je luistert daar op 20 euro. Vraag 7, Diana, is weer een sportvraag. De Olympische Winterspelen komen voor het eerst in 102 jaar terug naar Nederland. Maar wel voor maar één sport. De rest wordt in de Franse Alpen gedaan. Welke sport wordt dan in Nederland gehouden?
2: Schaatsen.
0: Ja, het schaatsen in Tialf-Heerenveen. Je staat op 30 euro. Vraag 8. Aanstaande zaterdag begint de Tour de France. In welke Spaanse stad is de Grand Départ?
2: Barcelona?
0: Ja, dat is goed. Oh. Het klonk als een gok, maar een goede gok. Lekker. Ja. De Tour de France die start aanstaande zaterdag in Barcelona. Brengt jou op 40 euro. Vraag 9 gaat ook over de Tour, want die eindigt uiteindelijk in Parijs. En welke kleur trui zal de winnaar daarbij aan hebben?
2: Roze,
0: dat is bij de Giro d'Italia. In de Tour de France heeft de leider van het klassement, het algemeen klassement, de gele trui aan.
2: Ja, dat dacht ik allemaal. Ik zei roze.
0: Ja, goed. Ja, je moet iets roepen. Heb je in ieder geval gedaan. Daarom heb je nu nog 40 euro. We gaan naar de laatste vraag, Diane. Vraag 10. Want mocht je vannacht gaan kijken en morgen moeten werken, dan is dit gezegde wel toepasselijk. En maak dit gezegde af. S'avonds een vent.
2: S'avonds een vent. Zo. Oh,
0: mijn god.
2: S'avonds
0: een
2: vent.
0: Diane.
2: Oh, nee, ik sla dicht.
0: Oh, Diane. Bij de laatste.
2: S'avonds een vent. S'avonds een vent.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar dat kwam er veel te laat uit.
2: Ja, ik weet het.
0: Oh, wat een ramp. Sorry, mijn wereld soort even. Het gebeurt niet vaak dat ik het maximale weggeef, de volle 100 euro. Maar het gebeurt ook niet vaak dat bij de allerlaatste vraag iemand zijn geld kwijtraakt.
2: Ja. Oh, alles kwijt?
0: Alles kwijt.
2: Nou ja. Ik heb het geprobeerd.
0: Je hebt het geprobeerd, ja, sowieso.
2: Ik heb het geprobeerd, ja.
0: Oh.
2: Nou, helaas.
0: Helaas. Diane, ik hoop wel dat je het leuk vond.
2: Ja hoor, ik vond het hartstikke leuk. Ja, hoor. Ja,
0: oh, heel
2: zeker.
0: Fijn. Nou, heel fijn. We sturen wel even een Joe Oranje petje naar je op als troost. En dan kan je het Nederlands elftal toch nog even lekker aanmoedigen.
2: Nou, dat is hartstikke fijn.
0: Heel fijn. Fijne avond.

0: En Vogue. Ach, wat een ronde net van de 10 voor 10 zeg. Diane die op zich wel lekker ging, maar bij de laatste vraag haar geld verloor. Ik baal er nog steeds een beetje van. Hopelijk gaat het de komende nacht Nederland tegen Marokko beter. Morgen trouwens gewoon een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Wil je dan kans maken op 100 euro? Zorg dan dat je iets vooraf 10 bij Joe bent, kun je de vraag van de dag beantwoorden. En zorg dat je nu bij Joe blijft voor muziek van Bob Marley, Meatloaf en ook Womack & Womack.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Nu bij Coolblue. Korting op 1000 luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: Schat, je hoeft niet te huilen.
4: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
5: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
4: Ah, dat lucht op.
6: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
10: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
16: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Oh, ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
21: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
22: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: nu.nl nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, meldt ProRail. Honderden kabels moeten worden vervangen na een brand vandaag. En dat duurt langer dan gedacht. Er worden komende dagen bussen ingezet. Hoe de brand is ontstaan, weten we niet. Het gaat nog maanden duren voor meer duidelijkheid komt over Moerdijk. Het Brabantse dorp moet mogelijk weg voor industrie. Maar er wordt onderzocht of een deel van het dorp kan blijven. Maar dat heeft tijd nodig, zei staatssecretaris De Bat. Bewoners van Moerdijk zeiden eerder al bij RTL enorm in onzekerheid te zitten.
2: Mijn leven loopt op strand. Wij dachten het voor elkaar te hebben. Moet ik dan nog verhuizen?
23: Ik heb er gewoon slapeloze nachten van gehad. Ik ervaar ook gewoon heel veel stress van.
24: We dachten ook een rustige oude dag te hebben. En nu is alles heel onzeker.
1: De gemeente heeft afgesproken dat inwoners van het dorp ook volgend jaar hun huis nog aan de gemeente kunnen verkopen als ze willen verhuizen. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela blijft oplopen. Het zijn er nu ruim 1700. Dat zijn er bijna 300 meer dan de laatste update eergisteren. Duizenden mensen zijn gewond en bijna 16.000 mensen zijn dakloos geraakt. Zowel Nederland als Aruba hebben hulp gestuurd. En dan het WK voetbal. Ja, dat het spannend wordt vannacht, dat is duidelijk. Nederland-Marokko. Vannacht om 3:00 in het Mexicaanse Monterrey. Marokko is een heel lastige tegenstander dat ook nog eens in vorm is dit WK. Toch zijn er kansen voor Oranje, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
25: Marokko speelde jarenlang extreem verdedigend. Maar sinds een paar maanden hebben ze een nieuwe bondscoach en is het allemaal wat aanvallender geworden. En dat is wel lekker voor Oranje, want wij hebben snelle aanvallers. Geef je Malen, Summerville en Gakpo ruimte, dan kunnen ze toeslaan.
1: En ook deze Oranje fans die erbij zijn in Mexico hebben hoop.
26: We blijven tot de finale in principe, dus ja, als ze dat halen natuurlijk.
27: In 2014 dachten we ook, het kan niet goed komen, maar toch het vertrouwen erin houden.
1: Was bij de Telegraaf en eerder vanavond kwamen Brazilië en Japan in actie. Brazilië is door naar de 8e finale van het toernooi. Er werd vanavond dus gewonnen van Japan. Diep in blessuretijd werd het winnende doelpunt gemaakt. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in het westen veel bewolking. Het wordt dan 21 tot 27 graden.
0: Dit is de avond van Joe.

0: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op NBI.nl voor een dealer bij jou in de buurt. De Steenmeesters.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, is voor het kopen de verpakking.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoerde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
10: Doei.
11: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
10: Yes.
11: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
10: Hamster.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
10: doei doei
12: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB

0: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
8: Schat, je hoeft niet te huilen.
7: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
9: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
7: Ah, dat lucht op.
10: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
13: Oh, wat een goal!
14: Goal?
15: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Kom gezellig langs bij jouw Reed Shop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reed Shop, gewoon om de hoek.
17: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
18: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
19: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
21: Dit is
22: het nu.nl nieuws van 11 uur.
23: Goedenavond. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, meldt ProRail. Honderden kabels moeten worden vervangen na een brand vanochtend. En dat duurt langer dan gedacht. Er worden komende dagen bussen ingezet tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Er is een nieuwe tijdelijke opvangplek voor asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen. Dat is in Nieuwe Pekela, dat ook in Groningen ligt. Daar zijn de komende 3 maanden 80 bedden beschikbaar in een pand. 2 jaar geleden werden daar ook al asielzoekers opgevangen. Er is meer bekend over de schietpartij in Duitsland vandaag. In Stade, een stad bij Hamburg, werd vanmiddag geschoten in een jeugdzorginrichting. Daar worden vrouwen met kinderen opgevangen. De schutter, een man van 45, zou een conflict hebben gehad over de voogdij van zijn dochter. Bij de schietpartij kwamen 6 mensen om het leven. De man is opgepakt. Er is nog een verdachte. Wie dat is, is niet bekend. Ja, en nog precies 4 uur en dan is het in Monterrey in Mexico, Nederland tegen Marokko. En als het aan deze fans ligt, is het toernooi van Oranje nog lang niet voorbij.
0: Ze komen in de flow, dus dat gaat goed. Dat gaat goed.
4: Ja, ik denk dat de kwartfinale wel heel lastig wordt, want dan kom je maar ook tegen Frankrijk en daarna Spanje. Ik hoop echt de finale, want ik wil het gewoon 1 keer in mijn leven meemaken dat ik bij een finale bij ben.
23: Als bij de Telegraaf. Ja, middernacht voetbal kijken. Het is in ieder geval een stuk koeler dan afgelopen dagen. In Mexico is het wel zweten, maar de sfeer zit erin.
6: Onhoudbaar bijna. Ik heb gehoord in Nederland ook. Dus,
0: gewoon instelling en lang leven, de lol en feest. En gewoon genieten.
4: Het is echt heel warm. Ja, ja, vanmiddag nog warmer. En met die oranje mars, dat wordt echt killing. Maar goed, het is het waard.
23: 3 uur vannacht, dan begint de wedstrijd. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in het westen veel bewolking. En dat bij 21 tot 27 graden.
22: Dit is de avond van Joe.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: De hete zomer, crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast.
4: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
10: Wie, ik?
9: Ja, jij. En je vindt het niet eng, maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
10: Echt waar?
9: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
10: Dat is stoer van mij.
9: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
10: Woehoe!
9: Op sunweb.nl.
11: Zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem. Niet alleen 15% korting op je keuken, maar nu ook een Hisense TV of Barbecue XL cadeau. Keukeloos.nl. Voor al jouw WK-deals.
12: I am Vaiana of Motunui.
13: Deze zomer.
14: Here we go.
13: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
15: See her light up the night in the sea. She calls me.
13: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
11: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloos.
16: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Dit is jouw.
19: Het nieuws van 12 uur.
20: Goedenacht. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten, maar hebben het wel iets aangepast. Ze vinden dat partijen zonder leden, zoals nu de PVV, moeten worden uitgesloten van de verkiezingen. Maar in het aangepaste voorstel kan die sanctie pas 5 jaar na invoering van de wet worden opgelegd. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. Tegenslag voor elektronica-bedrijf Apple, want er zijn foto's uitgelekt van de nieuwste iPhone die na de zomer pas in de winkel ligt. De cybercriminelen hebben het ontwerp ook te pakken gekregen en op het dark web gezet. Het is belangrijke informatie voor concurrenten en mensen die telefoons namaken. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de partij van Jesper de Jong stilgelegd. Het werd in Londen te donker om nog verder te spelen tegen de Australiër Rinki Hijikata. Morgen gaat de partij weer verder bij een stand van 1-1 in sets. Botik van de Zandschulp is op Wimbledon al wel zeker van de tweede ronde. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. In Monaco is een rugzak met een bom erin ontploft. 3 mensen raakten gewond, leden van een rijke Oekraïense familie. 2 zijn in levensgevaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe iemand een rugzak achterlaat in de hal van een gebouw en doorloopt. Even later is een explosie. Zo gaan om een gerichte aanslag. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is vanavond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Voor een ziek familielid zorgen, terwijl je ook nog een baan hebt, kan soms te veel worden. En als werkende mantelzorgers aanspraak willen maken op beschikbare regelingen, lopen ze aan tegen administratieve rompslomp, zegt planbureau SCP. Dat vindt dat werkgevers, zorgorganisaties en de overheid beter moeten samenwerken. En het is aftellen geblazen naar de WK-kraker Nederland-Marokko, die straks om 3 uur begint in de Mexicaanse stad Monterrey. Oranje-fans in Mexico vieren intussen al feest. Duizenden mensen liepen mee in de mars met de bekende Oranjebus. De winnaar van Nederland-Marokko speelt in de 8e finales tegen Canada. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Een grote verrassing op het WK voetbal. Duitsland is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen. De Duitsers misten er 3 en dat waren er te veel. Daarom gaat niet Duitsland, maar Paraguay naar de 8e finale. Over een uur begint Nederland-Marokko. In Monaco wordt gezocht naar de dader van een bomaanslag. In de hal van een appartementencomplex had iemand een rugzak achtergelaten en die ontplofte. 3 mensen raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin. Hij en zijn vrouw zouden er slecht aan toe zijn. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel iets aangepast. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is afgelopen avond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het Zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.